waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: beste muziekmix.
1: De beste muziekmix. Oh.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos. RTV.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zit in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd erop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Van harte welkom en goedemorgen bij het programma Kopwijzer op deze zaterdag de 9e mei 2026. De gasten van de politiek die zitten al aan de tafel van de politiek, voor de politiek. En het zijn Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie. En daar gaan we het politieke half uurtje mee praten. Daarna het lokale nieuws. En dan hebben we aan de telefoon Gert Brommer. Hij is voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk over het bowling- en racketcentrum. Wat blijft en zelfs wat gaat uitbreiden. En als laatste onderwerp in het eerste uur hebben we Dirk Brands live vanuit Vollenhoven bij de brandweerwedstrijden. En wat er in het tweede uur is, dat vertel ik u zometeen na het nieuws. Goedemorgen heren, Ronnie en Henry.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie aanwezig zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ik ga maar gelijk met de deur in huis vallen. Wie zijn jullie? Henry kennen we al een klein beetje, ja. Natuurlijk vanwege de verkiezingen. Maar Ronnie ter Horst, wie ben je en wat doe je?
2: Ja, ik ben Ronnie ter Horst, 56 jaar, getrouwd met Aafje. Zoon van 28, zit toevallig naast me.
0: Nou, hoe kan het?
2: En trots opa van Silver van 4 jaar.
0: Ah, kijk.
2: En voor de rest ben ik nu 30 jaar werkzaam bij de Noordwestgroep als huismeester. En ik help daar mensen met de voorzieningen bezig. Met toeslagen en allerlei regelingen aanvragen.
0: Ja. Ook een mooie job dus.
2: Ja.
0: En al zo lang?
2: Ja, dat is een mooie proces al 30 jaar.
0: Ja.
2: En voor de rest ben ik nog druk met de vakbond. Ik ben voorzitter van de regiogroep. En ik ben tweede voorzitter van de landelijke groep, CNV. En voor de rest zit ik in de verantwoordingsorgaan van pensioenfonds PWRI. En in de klankbordgroep.
0: Nou,
2: druk zat.
0: Een bezig mannetje.
2: Druk zat.
0: Nou, ja. Mannetje, man. Ja, want man. Je bent behoorlijk aan de lengte.
2: Zeker.
0: Ja. En dan ook nog politiek erbij.
2: Ja.
0: Ja. Wat toch ook wel heel veel tijd in.
2: Ja, dat viel in ieder geval in het begin nog wat tegen, ja. Het was drukker dan ik verwacht had.
0: Ja.
2: Dat klopt.
0: In het begin, terwijl je net twee maanden...
2: Ja, maar vooral die tijd. Vooral die tijd was het heel vaak. Ja,
0: grappig. Ja, mooi. Ja. Henry?
3: Ja.
0: Wie ben je? Wat doe je?
3: Ja, Henry ter Horst, 28 jaar oud. Ik ben onderwijzer op een basisschool. Ik heb een zoon van 4. En sinds kort fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Stedelijk Land.
0: Ja. Wat zijn je bezigheden buiten je werk en eventueel nu dan de politiek? Wat zijn je hobby's dus?
3: Ja, vooral lezen. Ik hou erg van lezen, maar ook van dieren. Ik heb zelf wat dieren. Reizen. We gaan binnenkort op vakantie, dus daar houden we ook van. Even wat rust naar een turbulente tijd.
0: Ja,
3: dat zijn wel de dingen waar ik heel veel van hou.
0: Je kunt wel de rust opbrengen in je hoofd, of geeft dat juist de rust in je hoofd om te lezen?
3: Dat geeft zeker rust, ja. Dat is de laatste tijd niet van gekomen, moet ik zeggen, door de drukte. Maar langzamerhand pakken we het weer op. We hebben nu vakantie, dus zowel in de gemeente als op school. Dus dat loopt mooi synchroon. Dus we hebben 2 weken genoten.
0: Ja, nou mooi.
2: We hebben reces.
3: Ja, reces. Ja.
0: Klinkt dat, hè? Stoer, hè?
2: Reces. Zeker.
0: Ja. Jouw hobby's hebben we volgens mij niet even genoemd. Dat vind ik toch ook wel belangrijk.
2: Nou, in ieder geval, wat Henry al zei, vakanties.
0: Ja?
2: Vooral zonvakanties. En het seizoen sta ik op de camping in Takkertien in Vollenhoven. Dus vakanties belangrijk. En mijn grootste hobby is snoekbaars vissen.
0: Ah, ja. Kijk. Ja. Ja. Nou, mooi. Geeft ook rust, hè?
2: Oh, gegarandeerd. Ja. Gegarandeerd.
0: Ja. Het Akkertien, zei je, waar je dan met de camping of op de camping zit. Was daar vandaag ook niet iets met trekkers of toestanden?
2: Zo kunnen.
3: Oldtimers, hè?
0: Oldtimers, dat ja.
2: Ik weet wel dat we binnenkort een strandfeest hebben. En dan ook goed scherm met WK, dus... Daar vroegen we ons op.
0: Mooi vooruitzichten, ja inderdaad. Ja. Hebben jullie altijd de gedachte gehad van... wij gaan in de politiek, Ronnie?
2: Nou, eigenlijk vanaf het begin is het al zo... dat ik altijd wel politiek volgde, zeg maar. Dat vond ik altijd wel interessant. En toevallig, ik denk, wat is het, een jaar of 6, 7 geleden... dat we tegelijk lid zijn geworden van Forum voor Democratie. Dus is het wel gekomen. Alleen altijd aan we... Ja, het leek me wel wat, maar ik had nooit de juiste partij. Ja, Forum voor Democratie was het de juiste partij. Dus,
0: Waar zwengelde je tussen? Wat?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger... dat was gewoon zo in Steenwijk, dat was je voor de PvdA. Mm-hmm. Maar toen was er nog een partij echt voor het volk. Maar dat zie ik niet meer, dus...
0: Nee, dan ga je zoeken, hè? Hier vind je wat, daar laat je wat, zeggen ze dan. Maar...
2: Ja. Nee, klopt, ja.
0: En toen dachten jullie van, we gaan beginnen met Forum.
3: Ja, zeker.
0: Ging dat bij jou ook zo, Henry?
3: Ja, ik ben eigenlijk altijd al politiek betrokken, maar ook geïnteresseerd geweest. En we hebben wel eens gezegd, nou, we moeten een eigen politieke partij oprichten. Zo kwam het eigenlijk. En het was een keer op een avond, omdat we al 6 jaar lid zijn van Forum voor Democratie, dat ik een uitnodiging kreeg van, is het niks voor jou om wat te doen in de politiek? Nou ja, gekscherend heb ik toen een sollicitatiebrief geschreven.
0: Ja.
3: En dan heel snel mijn vader ook. En toen zijn we in een hele mengel terechtgekomen. En heel veel trainingsdagen gehad en overal in het land. En toen ging het opeens supersnel.
0: Ja.
3: Ja,
0: en dan ben je zo ineens de fractievoorzitter van Forum in Steenwijkerland.
3: Ja, dat had ik niet gedacht op die zaterdagavond.
0: En toen liep de wekker niet af, hè? Want loopt de wekker af en dan word je wakker.
3: Ja, maar... nee, absoluut niet. En vooral omdat het eigenlijk als geintje begon. Van nou, ik ga een sollicitatiebrief schrijven en zien wat er gaat gebeuren. Maar dat ging eigenlijk heel snel, ja.
0: Ja, ja. Ja. Je loopt nu al een paar maanden mee. Merk je verschil in het landelijke en het lokale?
3: Ja, absoluut. Landelijk zien we een frame op Forum voor Democratie liggen. En vooral ook de harde aanpak. Hè?
0: Mm-hmm.
3: En als ik bijvoorbeeld hier zit, ja, dan is het wel wat relaxter. En echt oprecht geïnteresseerd in die ideeën. En ook de gemeentelijke politiek is zo. Hè? Die bekijken hier niet als Forum voor Democratie. Althans, de meeste partijen. En die zijn gewoon oprecht geïnteresseerd. En je krijgt heel vaak eigenlijk het antwoord van, jullie vallen wel mee. Nou, dat is voor ons een compliment. Ja, en zo zijn wij ook. Ja. Dus... Ja, dat hebben wij wel laten zien de afgelopen maanden, ja.
0: Ja, inderdaad. Iedereen heeft zijn mening en zijn inzichten. Absoluut. En de een uit het daarin en de andere uit het daarin. Dus ja, je hebt niet voor niks dan 10 of 11 partijen in de gemeenteraad zitten.
3: Nee.
0: Dan
3: nee.
0: Zou het al 1 grote partij zijn.
3: Ja, dat is het ook, ja. Ja.
0: De komende tijd gaat alles natuurlijk beginnen. Ook met de nota's, de voorjaarsnota's. Hebben jullie daar al enig inzicht in?
3: Nee, eigenlijk niet. Voor ons is alles nieuw.
0: Echt nieuw, ja.
3: Echt nieuw. Dus de werkvergadering die we aankomende dinsdag hebben is voor ons nieuw. De politieke markt hebben we gehad, de raadsvergadering hebben we gehad. Dat hebben we nu al redelijk voor hoeveel je het kan hebben in de vingers.
0: Mm-hmm.
3: Hoe we dat moeten voorbereiden was ook echt een zoektocht. We hebben gelukkig 2 burgerraadsleden gevonden die ons ondersteunen. Dus ja, voor ons is het echt nieuw. En leven we eigenlijk van week tot week om alles goed voor te bereiden.
0: Ja.
3: Maar dat gaat tot nu toe heel goed. Veel complimenten ontvangen ook. Dus
0: En dat gaat bij jou ook zo, Ronnie?
2: Zeker. En ik denk dat die kussens die Jan weer Marginessen gehad hebben, die 2-daagse, die heeft ook goed geholpen hoor, voor de zoektocht.
0: Ja.
2: Maar net wat Hendrik zegt, iedere keer leer je weer wat. Dus je moet erin groeien.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb ook wel eens horen zeggen, politici die zeggen van, nou, je moet eigenlijk langer als 4 jaar, want dan weet je eigenlijk pas hoe het werkt. En de 4 jaar die erop komen, kun je pas je ding doen
2: precies,
0: die,
2: precies.
0: Die je eigenlijk voor ogen had.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja.
0: Net praat je aan de tafel bij de koffie. We gaven aan dat Henry eigenlijk de spreker was, de man van de woorden.
2: Ja.
0: En jij van de documenten.
2: Van het uitzoeken, ja.
0: Ja.
2: Dat is Henry op zijn lijf geschreven, zeg maar. Dus die kan het hartstikke goed zijn. En ik ben meer voor het uitzoekwerk.
0: En hoe ga je dat doen? Hoe duik je daar dan gewoon
2: dat
0: helemaal
2: is gewoon, in? Ik ga de stukken doorlezen, zeg maar. En dan kom ik tot een soort samenvatting, zeg maar. Dus de belangrijkste dingen die haal ik eruit. En via de computer een boel opzoeken. Dus dat is wat ik het liefst ook doe, zeg maar.
0: Ja.
2: Praten hoeft voor mij niet zoveel.
0: Nee. Toch heb je al wel op de katheder gestaan.
2: Jawel. Het moet ook. Dus,
0: en hoe ging dat? Hoe viel je dat?
2: Ja, dat is de eerste keer hartstikke spannend natuurlijk. Maar het lukt. Dus dat scheelt.
0: Ja. Nou ja, je hebt een goede naast je.
2: Ah, daarom. Dus dan zeg ik, Henry, jij bent aan de beurt.
0: Wat zijn de onderwerpen, Ronnie, die jou het meeste aanspreken? Waar zou jij het liefst, wat Forum betreft, helemaal induiken? Die zegt van, daar ga ik eens even achteraan.
2: Ik vind in ieder geval, waar als Forum landelijk ook voor staat, zeg maar, van de instroom, zeg maar, die moet gewoon naar beneden. De afspraak is gewoon heel simpel van, een spreidingswet moet er komen. Alleen er is ook een afspraak, dan gaat aan de voorkant, gaan ze ook stoppen dat er zoveel mensen binnenstromen. En dat is nog steeds zo, zolang als daar niks aan gedaan wordt. Dus daar zijn we gewoon opteren. Dat moet gewoon veel beter. Dat is heel simpel zat. En heel belangrijk vinden wij het referendum. De mensen die moeten echt de inspraak hebben. Mm-hmm. Zoals het voorbeeld op de kamp, zeg maar. Nou, dat zijn belangrijke ingrepen, zeg maar. Nou ja, dan vinden wij dat de bevolking daar een mening over moet hebben.
0: Ja.
2: Dus ik persoonlijk, ja, als je tegen mij zegt, moet er wel gebouwd worden of niet gebouwd worden of wel gebouwd worden. Ja, ik vind dat moet je aan de burgers overlaten. Dat is mij het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja, ja. Gewoon de mensen hun stem.
2: De mensen die moeten gehoord worden. Dat vind ik heel belangrijk. Ja.
0: Nou, van jou hebben we dat ook al ettelijke malen vernomen. Zeker. In de verkiezingsperiode.
3: Ja. Ja. Ja, dat gaan we ook tot uiting brengen. Ik heb de belofte gedaan om een motie in te dienen om een bindend referendum in te stellen in Stemmenkeland. En dat kan ook met de verordening uit 2005. En dat gaan we ook echt zeker indienen tijdens de perspectiefnota.
0: Ja.
3: De motie vreemd gaan we indienen. Dus dat kunnen ze ook van ons verwachten.
0: Ja, dus degenen die nu luisteren, die weten wat, kunnen ze vast voorbereiden.
3: Zeker. Ja, ja, zeker.
0: We gaan er even tussenuit voor een plaatje en dan praten we daarna weer even verder. Ja.

0: Louis Capaldi met Stay Love. Mooie muziek vind ik dat, persoonlijk. Wat is jouw muziekkeuze, Henry, trouwens?
1: Nou, vooral de jaren 80, 70.
0: De jaren 80, 70.
1: Ja, ja. Elvis, maar ook wel wat rockmuziek. Dus ja. Niet de muziek van nu, in ieder geval.
0: Wel, toch wel mooi.
1: Ja, ja, daar verschillen de meningen over.
0: Ja, Ronnie, wat is jouw muziek?
2: Voor mij geldt denk ik hetzelfde. De jaren 70, 80, ja. Maar rockballads, maar ook Nederlandstalig. Dus,
0: ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, van alles.
0: Ja, nou, ja. Mooi. We hebben al een voor het plaatje wat gesproken over allerlei dingen, voorstellen die er gaande zijn. Ik praat trouwens nog steeds met Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie hier in Steenwijkerland. Je noemde toen straks, Henry, dat jullie ook burgerraadsleden hebben.
1: Jazeker.
0: Wie zijn dat?
1: Nou, die moeten nog geïnstalleerd worden. Dus okay. Die zijn wel op de achtergrond al bezig. Dat zijn Wilco Wachman en Stefan Boot. Ja? Stefan Boot stond ook bij ons op de lijst. En Wilco Wachman hebben om zo genoemd ingevlogen. Die ons kan versterken op een aantal dossiers. Dus die werken nu eigenlijk al voor ons. En dat is eigenlijk super fijn. Die zijn elke maandag, maar ook bij de politieke markten eigenlijk aanwezig en maken aantekeningen. Dus die helpen ons enorm.
0: Ja, ja. Zoek je nodig je een burgerraadslid uit op iets wat ze kunnen? Of gewoon als ze het hart voor Forum hebben?
1: Nou ja,
0: En misschien wel.
1: Bij Stefan Boot was het wel zo dat hij bij ons op de lijst stond. Dus die heeft ook de hele campagne meegelopen. En daarvan weten we ook gewoon waar hij heel goed in is. Dus dat was voor ons al een uitgemaakte zaak. Alleen door de splitsing die we dan hebben gehad, moesten we wel op zoek naar nog iemand. En toen hebben we gekozen voor Wilco Wachman. Die vooral op het. Die werkt ook op het laboratorium. Dus die meer met klimaat en noem maar op. Dus daar kunnen we ook gewoon die versterking goed gebruiken.
0: Ja. Je hebt met vier mensen een beetje meer als alleen.
2: Dus, gegarandeerd.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, wil je elkaar alleen maar versterken. Ik pak even zo van jullie site verkiezingsprogramma zorg.
1: Ja.
0: Hoe staan jullie in het leven wat de zorg betreft als Forum?
1: Ja, dat vinden we ontzettend belangrijk. Ik heb ook gezegd van de zorg moet betaalbaar blijven.
0: Mm-hmm.
1: Dat is momenteel niet zo. Dat is ook landelijk een aangelegenheid natuurlijk. Hè. De zorgkosten die steeds maar stijgen. Eigen risico die eigenlijk stijgt. En dat is voor heel veel mensen niet meer betaalbaar. Dat is gemeentelijk heel lastig. Gemeentelijk hebben we hier wel eens een debat gehad dat de zorg ook lokaal geregeld moet worden. Kleinschalig geregeld moet worden. Ja, daar staan wij voor. Maar we moeten ook gewoon eerlijk zijn dat heel veel ook landelijk bepaald wordt. Dus dat.
0: En dat is voor jou ook zo? Ja, natuurlijk, je bent van één partij. Dus.
2: Zeker. Ja. We zijn één partij. Vader en zoon, dus de gedachten die verschillen niet zoveel, hoor.
0: Alle twee hetzelfde over het podium van de zorg.
2: Ja.
0: Ik zat te kijken, wonen. We hebben het al even over gehad, maar ja, het is een onderwerp wat echt overal heel landelijk heel erg speelt. Jullie willen voorrang voor inwoners met een lokale binding.
2: Zeker.
0: Ronnie?
2: Ja, daar zijn we zeker voorstander van. Kijk, we vinden het te gek dat iemand 10 jaar misschien op de zolder thuis woont, terwijl als hier 190, zeg maar wat.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we zeker voorstander van. Ik zeg altijd, het is in feite net als in een vliegtuig, zeg maar. Als de nood aan de man is en de zuurstofmaskers komen naar beneden, dan moet je meer zelf opzetten voordat je iemand anders kunt helpen. En dat vind ik hier ook zo geldig.
0: Ja, het is, dan moet je eens een nadenkertje. Dan moet je eerst
2: maar zo werkt het dus. Dat vinden we heel belangrijk. En net werd ik al zeg van, het is nu wel met de kraan open. Want als die instroom zomaar doorgaat, en dan gaan ze nu landelijk ook zien hoor, want er komen echt problemen aan. Dus er moet echt wat veranderen.
0: Ja.
2: Maar we zijn in ieder geval grote voorstanders, eerst eigen inwoners. Dus als jij in een klein dorpje woont of weet ik wat, nou, dan is het te gek als jij daar niet kunt wonen, dat je ergens anders in moet.
0: Ja, en dan komt het en de situatie natuurlijk, want die zit ook met de woningbouw. Hè?
2: Ja.
0: De woningen moeten er ook zijn.
2: Ja, precies. Maar goed, daarom zijn we ook. En dat is dat hele gedoe met het klimaat, zeg maar. Daardoor komen er niet genoeg wonings dus. Wij zeggen ook van het klimaat, op zich, in onze ogen wordt het overdreven. Kijk, een voorbeeld. Ik zag dat zag ik dat op tv. Alles wordt volgelegd met zonnepaneel, weilanden, alles, zeg maar. Op zich zijn wij helemaal geen tegenstander dat er zulke dingen gebeuren. Maar niet in Weiland. Al die dingen meer liggen ze op daken, zeg maar, dat is nog niet zo'n punt. Maar ik zag een mooi voorbeeld in buitenland. Daar hebben ze spoorwegen en hebben ze gewoon op de treinrails. Daar hebben ze daar allemaal van die zonnepaneel neergelegd. Geen mens heeft er last van. En dat zijn supermooie dingen die dan ook kunnen.
0: Ja,
2: dus je moet er ook anders naar kijken.
0: Ja.
2: Dat is gewoon heel simpel.
0: Dus eigenlijk een dossiervreter.
2: Ja.
0: Erin duiken en kijken.
2: Precies, wat andere mogelijkheden zijn. Dus ja. Zo vind ik dat je ernaar moet kijken.
0: Ja.
2: Maar al die opgelegde maatregelen en boeren die dan in de probleem komen, daar moeten we gewoon mee stoppen.
0: Ja, ja. Dit is dus ook weer landelijk geregeld. Hoe denk je dat er lokaal wat mee gedaan kan worden, Henry?
1: Nou ja, ik hoop gewoon. Wij hebben in 104 gemeentes meegedaan. En in 104 gemeentes hebben we ook bijna allemaal zetels gepakt. Is dat wij die druk zo hoog op kunnen leggen aan Den Haag. Dat er gewoon een ander realistisch beleid moet komen. Je ziet ook met de energietransitie. Ja, dat loopt gewoon vast. Het energiecognitie loopt gewoon allemaal vast. Dus er moet iets slimmers bedacht worden. Nou, misschien op spoorwegen. Maar dit gaat zo niet goed. Dus ik denk dat de politiek daar zelf ook wel achter komt. Dat het zo gewoon niet werkt.
0: Ja, ja.
1: En we krijgen ook in de inbox trouwens best wel heel veel mensen die zeggen, ja, we krijgen nu een huurhuis of we hebben nu een huurhuis. Daar worden zonnepanelen opgelegd. Een stuk of 10, 12. Dat is helemaal niet gek deze tijd. Maar de salderingsregeling valt weg. We moeten terugleverkosten betalen. Dus die zonnepanelen, die kosten ons eigenlijk alleen maar geld. Dus die mensen beginnen zich erg zorgen te maken. En ik denk dat we dat heel serieus moeten nemen. En dat kunnen we gemeentelijk ook natuurlijk aandragen. Want dat zijn gemeentelijke regels ook. Die de zonnepanelen opleggen. Dus heel belangrijk, denk ik, die zorgen van de inwoners.
0: Ja, ja, ja, want heel vaak wordt het verschil eigenlijk niet besproken tussen huur en koop.
1: Ja.
0: Dus meestal wordt er gesproken over koophuizen en het huur is. Ja.
1: Jazeker, bij koop heb je nog zelf de mogelijkheid, ja, om dat natuurlijk te financieren. Ook met subsidie. Nou, wij vinden dat die subsidie misschien er wel af moet. Alleen bij huur wordt het je opgelegd. En je moet ervoor betalen. En ik weet zeker dat heel veel mensen het voor hun eigen portemonnee ook doen. Het klimaat is een leuke bijkomstigheid voor een aantal. Maar we hebben ook gehoord voor de portemonnee, voor het opleveren. Dat vinden we superbelangrijk. En nu kost het gewoon geld. Dus ja, we gaan de verkeerde kant op.
0: Ja, dan hebben ze dus wat dat betreft het voordeel niet meer.
1: Absoluut, ja.
0: Wel misschien wat klimaat, of misschien wel zeker het klimaat betreft, maar niet meer voor hun portemonnee.
1: Nou, exact.
0: Ja. Goh, ik heb het goed gehoord.
1: Zeker.
0: We hebben nog tijd voor één klein onderwerpje. Ik ga weer. Dat hebben jullie trouwens mooi gedaan, jullie site. Het is heel mooi duidelijk. Veiligheid en handhaving.
1: Ja.
0: Daar wil ik het even nog over hebben. Hoe staan jullie daarin?
1: Nou, we hebben toevallig laatst gestemd in de gemeenteraad voor meer BOA's.
0: Mm-hmm.
1: Dat vinden we ook heel belangrijk, dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Maar wat wij wel merken in de gemeenteraad, als ik voor mezelf even mag spreken, is dat plannen soms aangeleverd worden waar wij van denken, nou, die zijn nog niet geheel compleet. Dus we zouden daar wel kritisch op willen blijven. Maar natuurlijk zijn we voor meer handhaving en meer veiligheid. Dat vinden we ontzettend belangrijk. En dat staat ook gigantisch onder druk momenteel in Nederland. Je kan het nieuws niet aanzetten of er is alweer wat gebeurd. Ja. Dus ja, dat moeten we echt voorkomen in Sterwekkerland. Ik denk dat het nu nog meevalt. Maar we weten niet wat er op ons afkomt. Dus dit vinden we ontzettend belangrijk. Lokaal regelen. De BOA's wat we al aangaven. Ja, daar hebben wij voor gestemd. Omdat we dat gewoon ontzettend belangrijk vinden.
0: Ja, ja. Er staat binnenkort natuurlijk weer een vergadering. Politieke markt volgende week, dinsdag. Nee, deze niet, maar die week erop.
1: Ja.
0: Weten jullie daar al wat er op de agenda staat? Of,
2: Nou, weten we nog niet. Alleen het probleem is ook, we gaan lekker naar Curaçao. Dus we moeten deze het overslaan.
1: Ja.
0: Nou,
2: en dat vinden we op zich nu niet zo erg, hoor.
0: Zitten zo, de volksvertegenwoordigers op Curaçao.
1: Ja.
0: Nee, wel van harte gegund.
2: Ja.
0: Lekker uitgerust dan het politieke jaar ingaan.
1: Ja, het stond ook al gepland. Dus daar ontkomen we ook niet aan. En we hebben wel samen besloten van, hey, misschien dat de burgerraadsleden, ook al zijn ze nog niet beëdigd, dat ze het wel kunnen voorbereiden om ook te kijken van hoe werkt dat nou.
0: Ja,
1: dus die gaan we echt wel op een missie sturen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: ja. En die maandagavond gaan we ook wel in, hè?
1: Ja, zeker. Dus, we zijn er tot we op vakantie gaan, zijn we er gewoon bij.
0: Ja, ja. Nou, precies. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie openhartigheid en dat jullie een beetje duidelijk hebben gemaakt wie jullie zijn en wat Forum hier in Steenwekkerland kan betekenen in de hele grote raadsgroep.
1: Ja.
0: Ik wens jullie ontzettend veel succes en tot de volgende keer.
1: Dank u wel.
2: Dank u.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De centrale schoolexamens zijn weer begonnen. In Steenwerkland doen dit jaar 307 leerlingen examen. Het grootste deel doet examen voor het VMBO. De examens duren nog tot 27 mei en de herkansingen beginnen op 16 juni. Schrijver Jan Blij is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij heeft de tekst geschreven voor meerdere musicals van Mol Producties. Blij woonde in Zwartsluis en heeft ook de tekst voor de nieuwe musical Ridders en Juffers geschreven, die deze zomer wordt opgevoerd. In Steenwijk kan je 2 kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena winnen. Daarvoor geven lokale ondernemers kanskaarten uit bij elke aankoop. In Leveren kan in de verschillende bussen in het centrum van Steenwijk tot 9 mei en uiterlijk 4 uur 's middags kan het worden ingeleverd. Later die dag wordt de winnaar bekendgemaakt via de social media kanalen van Steenwijk Vestingstad. Gemeente Westellingwerf is een opvallende actie begonnen tegen hondenpoep op straat. Medewerkers van de gemeente gingen in Noordwolde, Wolfga en Oldeholtpaden de straat op om hondeneigenaren aan te spreken. Hadden de mensen geen zakjes mee, dan kregen ze een rolletje met zakjes om het op te ruimen. Wie de honden de rollen wel gingen opruimen, kregen hondenkoekjes. Ook zijn er op verschillende plekken teksten aangebracht. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Het woningbouwplan in Tuk sneuvelt, maar het sportcentrum wordt juist uitgebreid. En daarover ga ik praten met Gert Brommer. Hij is voorzitter van de plaatselijk belang in Tuk. Goedemorgen, Gert.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een blije voorzitter aan de telefoon, denk ik.
1: Zo is het. Goed nieuws voor Tuk.
0: Ja. Want wat was er anders gebeurd, Gert?
1: Nou ja, een aantal jaar geleden was het Bowling en Racket Centrum. Hè? Dat was gekocht door een Amsterdamse vastgoedbelegger. En die had dus voornemens om daar, dat bleek dus achteraf, woningbouw te realiseren. En die wou de hele boel platschuiven en daar rijtjeshuizen te plaatsen. En, ja. Appartementencomplexen, dat was het was zijn idee.
0: Ja, ja. En dat strookte niet helemaal met jullie plannen?
1: Nou ja, kijk, wij als plaatsenbank Tuk hebben geen plannen, maar wij zien gewoon dat de bowlingbaan en het recordcentrum en de fitnesshal, dat voorziet in de behoefte in het dorp.
0: Ja.
1: Mensen die gaan daar naartoe, die hebben daar plezier van. We hebben daar prima ondernemers op zitten die dat runnen. Ja, en daar zijn we als dorp content mee. En als je dan zulke soort plannen van zo'n Amsterdamse vastgoedmagnaat ziet aankomen, ja, daar word je als dorp niet blij van.
0: Nee. De raad heeft daar ook een streep doorgezet?
1: Ja, daar heeft de raad een streep doorgezet. Kijk, wij zijn als plaatselijk belang in het verweer gekomen. Dat is opgepakt door de politiek, die hebben dat gezien. En er is een motie ingediend door het raadslid Lohman van de VVD.
0: Mm-hmm.
1: Om uit te spreken dat niet in de omgevingsvisie moest komen. En dat is ook niet gebeurd. En de voltallige raad, die raad heeft unaniem gezegd van, ja, ze zijn unaniem achter die motie gaan staan.
0: Ja.
1: En daarmee was maatschappelijk het signaal wel heel helder dat de gemeenteraad die plannen daar niet ziet zitten.
0: Nee.
1: En ik denk dat daarop die vastgoed belegger gedacht heeft van ja, dan past dat niet bij mij. Ik wil het verkopen. En nou we in de krant hebben gelezen, heeft iemand anders dat van hem gekocht die veel betere ideeën heeft.
0: Ja, die zelf ook nog lid is van de tennisvereniging. Dus wel weet waar hij over praat.
1: Nou ja, dat las ik ook in de krant. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat iemand ook het als ondernemer het maatschappelijke oogmerk in de gaten houdt.
0: Ja, ja. Moeten er nog veel dingen gebeuren? Het heeft trouwens ook een nieuwe naam nu, hè? Sportcentrum Tuk.
1: Ja, dat zou kunnen. Kijk, officiële berichten heb ik daar nog niet van gehad.
0: Oké.
1: Maar wat was je vraag?
0: Of er nog veel moet gebeuren om het zo te maken dat er echt weer een aantal jaren goed gesport kan worden en gebold en zo.
1: Nou ja, wat ik wel vernomen heb is dat de vorige eigenaar dus met zijn plannen ook een soort, ja, een niet investeren idee had. Hè? Van nou ja, ik rook het wat uit en ik begrijp van de ondernemers dat een aantal dingen gewoon nodig is om te verbeteren. Kijk, de andere kant is, hè, inwoners zijn tevreden over hoe het is.
0: Ja.
1: En die gaan dan met plezier sporten en dat is belangrijk. Kijk, en op het moment dat je dat als ondernemer straks uit kan breiden. Ik las over padelbanen.
0: Ja, klopt.
1: Weet je, dat is hartstikke leuk. Dat voorziet heel goed in een behoefte die er op dit moment is.
0: Ja, ja. En zo kan hij dus het gaan uitbouwen naar de behoeftes van het plaatsje Tuk.
1: Ja, en omgeving.
0: En omgeving.
1: Kijk, je ziet natuurlijk, Tuk ligt praktisch tegen Steenwijk aan. En je ziet ook heel veel mensen uit Steenwijk gewoon naar Tuk toe komen. Of voor de tennis, of voor de bowling. En dat is ook goed, zo gaat dat.
0: Ja, ja. Dus het is een verrijking eigenlijk weer erbij voor Tuk.
1: Ja, voor dit punt is denk ik hoe zeg je dat, is het te goede gekeerd.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ga je zelf daar ook sporten? Bowlen of wat ook?
1: Ja, tuurlijk. Ja, weet je, wij maken er ook gebruik van. Wij bowlen daar ook wel eens met het gezin. Als je wat vrienden hebt of zo, dan ga je een gezellige middag bowlen.
0: Yeah.
1: Nou ja, en er zijn wel mensen uit onze omgeving die tennissen daar en die gaan naar de fitness. En er zijn ook tijden dat die onrust was. Er zijn ook heel veel mensen die dan aanklampen en zeggen van ja, het kan toch niet waar wezen dat mijn fitness hier weggaat. Er wordt veel gebruik van gemaakt nou ja, ook door oudere mensen. Die zeggen het is mooi in de buurt en de sfeer is goed.
0: Ja.
1: Nou, dus dat is belangrijk. En tennis natuurlijk ook. Het is de, een van de weinige tennishallen nog, overdekte tennishallen. Ja, dat wordt denk ik een beschermde diersoort straks.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou, en dat blijft nu gelukkig bestaan.
1: Zo is het. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ik neem aan dat als er goed verbouwd is en alles weer heerlijk draait, dat er ook een mooie opening komt om alles te vieren.
1: Feestjes, daar zijn we te gek op.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Gert, dank je wel voor je informatie. En blijf lekker genieten van het prachtige sportcentrum in Tuk.
1: Gaan we doen, dank je wel.
0: Oké, jij ook bedankt. Dag.
1: Doeg.

0: Alan Clark met The Sun. En wij gaan naar Vollenhoven. Daar is al een gedeelte van ons aanwezig. En dat is in de naam Dirk Brands. Dirk, hoe is het in Vollenhoven?
1: Nou, hier schijnt het zonnetje volop.
0: Kijk.
1: Het begint redelijk druk te worden ook bij de wedstrijden. Het loopt een beetje af en aan.
0: De brandweerwedstrijden?
1: Ja, ik ben hier bij de brandweerwedstrijden. Ja. En het is best wel leuk om te zien. Wat is je naam?
2: Mijn naam is Peter, van de post Vollenhoven, hier brandweer Vollenhoven.
1: Peter, die gaat ons wat meer vertellen wat hier een beetje aan de hand is. Want hier is natuurlijk geen echte brand, Peter. Hè?
2: Nee, we hebben een oefenscenario bedacht op een locatie. En het is de bedoeling dat de brandweerposten die hier spelen zo snel mogelijk het incident meester zijn en slachtofferbehandeling zo netjes en nauwkeurig mogelijk doen. Dus.
1: Ja, want nummer 3 is aan geweest vanmorgen. En hoeveel verwacht je nog van die brandweerploegen en waar komen ze vandaan?
2: Ja, we hebben 3 ploegen gespeeld en er komen er nog 7. Ze komen eigenlijk door verschillende plekken in Nederland. We hebben hiervoor de provinciale wedstrijden. En dit zijn de gewestelijke wedstrijden. Dus we hebben ze uit Noord-Holland, Gelderland-Zuid, IJsland. Dus ja, eigenlijk verschillende provincies spelen hiermee.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort kwartfinale, hebben we net een beetje uitgerekend, hè?
2: Ja, klopt. Dit is de eerste gewestelijke finale. En de besten hiervan die gaan door naar de tweede gewestelijke finale. En dan straks als daar de besten weer van gaan naar de landelijke finale. Dus die gaan echt voor de prijs, hè?
1: Ja, nou ja, we gaan straks alleen maar over de prijs natuurlijk in het tweede gedeelte. Ja. Maar zeg, doet Steenwijkerland zelf ook mee?
2: Nou, wij doen normaal gesproken wel mee als brandweer Steenwijkerland met wedstrijden. Alleen dit jaar organiseren we hem zelf. Dus dit jaar doen we zelf niet mee met wedstrijden.
1: Dus helaas voor jullie geen grote prijzen dit jaar.
2: Nee. Dus je hebt verschillende categorieën. En wij hebben hier nu de categorie brandbestrijding.
1: Oh, dat is ook wel goed om te horen. Wat voor categorieën zijn er nog meer dan?
2: Je hebt nog de 112-baan en je hebt nog de hoofdklasse. En dan komt er nog een officier van dienst, moet je meenemen om dat te spelen.
1: Dan is het incident wat groter, neem ik aan.
2: Ja, dan is het incident wat groter. En dan en wat meer handjes nodig.
1: Ja, kan je eens vertellen hoe dat in het verleden ging dat jullie meededen? Want hier mag je niks over vertellen natuurlijk.
2: Nee, klopt. Hier kunnen we nog niks over zeggen. Vanavond om 5-6 uur speelt de laatste groep, zeg maar. Dus vanaf 6 uur mag alles bekendgemaakt worden. Ik speel zelf ook al een aantal jaar mee. De laatste keer was in Slagharen. In het ponypark van Slagharen hebben we een mooi scenario gehad, ook op de brandbaan. Daar was brand uitgebroken in de Red Bandit. Dus
1: dat is wel interessant om dan naartoe te gaan natuurlijk. Hè?
2: Kijk, voor ons is dat natuurlijk ook geen dagelijkse bezigheid natuurlijk, een attractiepark. Dus je moet daar altijd rekening houden, hoe kom je in het terrein op. De beheerders, BHV'ers, met al die mensen heb je te maken. Bezoekers, is alles ontruimd. Je komt er eigenlijk helemaal blind in en je moet zorgen dat het incident zo snel mogelijk meester is, zeg maar.
1: Ja, en dat geldt ook voor die ploegen die hier vandaag zijn. Die weten ook niet waar ze terechtkomen. En als er nog mensen zijn die interesse hebben om te komen kijken, waar moeten die zich melden?
2: Je kunt je melden op de brandweerkazerne in Vollenhoven. Dat is de Weijert 1 tot en met 3. En vanaf daar krijg je een locatie van waar je naartoe moet.
1: Ja, nou gelukkig sta ik al op die locatie. Welke ploegen doen er mee vandaag?
2: Dat is een hele goede. Moet ik even opzoeken. Ik heb Hermijnen gezien. Ik heb de ISK gezien. Ik heb Elspet al gezien. Maar er komen er nog 7. Dus ik heb zo niet helder welke 7 dat zijn.
1: Nee, ik heb Defensie ook gezien trouwens.
2: Ja, dat is ISK. Ja, klopt.
1: Maar dat is ISK. Ja. En welke kazerne komt die?
2: Harskamp, dacht ik.
1: Oh, die zijn echt een eindje uit de buurt.
2: Ja, maar de meeste posten wel. Die komen wel een eind weg.
1: Hé, maar ik zag ook dat er ambulance en politie was en zo. Waar is dat allemaal goed voor dan?
2: Ja, we proberen het scenario zo realistisch mogelijk te maken. Dus daarom, als we vragen om politie en ambu, dan komt die ook echt. Dus het zijn allemaal vrijwilligers vandaag. Dus de ambulance die staat hier vrijwillig en de politie ook. Dus dat is hartstikke mooi dat die aan deze wedstrijd mee willen doen.
1: Ja, dat is wel mooi. Hè? Want ik zag ook wel een verschil in voertuigen wat eraan komt.
2: Ja, in principe zijn het allemaal eerste lijns voertuigen. Alleen er is een onderscheid tussen gewone brandweervoertuigen en bosbrandvoertuigen. Maar qua bepakking zit er hetzelfde op, zeg maar. Ze moeten hetzelfde kunnen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. We gaan straks even voor 12 gaan we hiermee verder. Ik zou zeggen tot straks.
0: Ja, dankjewel Dirk. Wij hebben het laatste onderwerp van het tweede uur nog wel weer contact. En dan ga je inderdaad verder met dit toch wel heel interessante en belangrijke gesprek. Wij gaan op naar het nieuws. Na het nieuws zijn we er weer met een uur informatie van nieuwe website tot de brandweerwedstrijden, zal ik maar zeggen. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Goedemorgen, van harte welkom bij het tweede uur Kopwijzer, waarin we gaan praten met onder andere Joey Theekamp. Hij is directeur-bestuurder van de streekomroep De Werven. Werner Nijdam en Hans Meijer gaan vertellen over de buurtbus Noordwesthoek. Het lokale nieuws en Suzanne Hurekamp die schuift aan over Ruinen van Dwingelo en Dieven. Daar wordt een sprookjestuin komt tot leven en een heleboel mensen krijgen daar de toegang toe. Ook mensen met een wat kleinere beurs. En dat is natuurlijk heel erg mooi. En we hebben natuurlijk nog het laatste gesprek wat Dirk Brands heeft vanuit Vollenhoven bij de brandweerwedstrijden. Maar we gaan beginnen met Joey Theekamp. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ria.
1: Ja, alweer aangeschoven.
2: Ja, wanneer was de vorige keer? Volgens mij januari, februari.
1: Ja, dat was in ieder geval nog niet zo lang geleden. Maar dat maakt niet uit.
2: Telefonisch nog wat dingen gedaan, inderdaad. Ja,
1: ja. Ja. Maar nu schuif je echt aan voor iets specifieks. Hoe noem je dat? Het installeren en het profileren van een nieuwe website in de Week van het Nieuws.
2: Ja, precies. We zijn natuurlijk in de andere gesprekken dat ik hier heb gezeten, hebben we het gehad over alle veranderingen die plaats gaan vinden omdat de mediawet wijzigt. Mm-hmm. Dat betekent dat er over anderhalf jaar geen lokale omroep meer per gemeente is, maar per streek. Nou, Steenwijkerland valt samen met Westerveld, Weststellingwerf en Ooststellingwerf in één streek. En wij zullen ergens samen op moeten trekken om die streek te bedienen in die nieuwe rol. En daar hebben we het al gehad over streekomroep De Werven. Mm-hmm. En er is een naam naar buiten gekomen. Logisch gevolg is dat je dan ook een mooie website gaat maken om van daaruit dingen te laten zien. En daar is Dirk Brands heel hard mee bezig geweest op de achtergrond als vrijwilliger hier van de Slos. Hij heeft, vind ik, echt iets heel moois gebouwd om een plek te bieden voor al dat nieuws in de streek.
1: Ja.
2: Om ergens een soort plek te hebben waar al het nieuws samenkomt vanuit de verschillende gemeenten als vertrekpunt naar weer jouw dorp en jouw eigen gemeente. Nou is het over 2 weken de Week van het Nieuws.
1: Ja.
2: Dat is een landelijke actieweek vanaf 18 mei. Die website is nagenoeg af. 1 en 1 is wat mij betreft dan 2. Is een mooi moment om te laten zien dat we dan die website hebben. En dat mensen dus ook stiekem misschien eens over de grenzen van hun dorp heen kunnen kijken naar nieuws uit andere gemeenten. Maar ook daar zeker in kunnen zeggen, ik wil alleen maar zien wat er bij mij gebeurt.
1: Mm-hmm.
2: Ik filter daarop. En dan heb je je centrale plek voor je nieuws naast alle uitzendingen zoals bijvoorbeeld Kopwijzer.
1: Ja, ja. Dus de nieuwe website bestaat uit een heleboel plaatsen.
2: Ja, je kan in die website, als je daar komt, streekomroepdewerven.nl. Hij staat nog niet online, dus je kan niet stiekem spieken vast.
1: Nee, dat gaat de 18e pas gebeuren,
2: precies,
1: denk ik. Ja.
2: Maar je kan daar direct, kun je vanuit de regio kiezer, kun jij een voorkeur geven. Ik wil graag het nieuws uit deze gemeente zien. Omdat we nog steeds allemaal heel veel waarde hechten aan wat er vlakbij ons gebeurt.
1: Ja. Hè?
2: Als het lokaal is, dan trekt het ons toch meer aan. Dus je kan daar direct zeggen, ik wil bijvoorbeeld het nieuws uit Steenwijkerland zien. Maar je kan zelfs heel specifiek zeggen, ik wil het nieuws uit Paaslo zien. En zien wat daar allemaal is gebeurd.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, en in het ene dorp gebeurt meer dan in het andere dorp. Dus als je heel specifiek op een van de kleinere plekken inzoomt, kan het zijn dat je niet zo heel veel nieuwe dingen voorbij ziet komen. Maar waarschijnlijk wel dingen die voor jou relevant zijn.
1: Ja, ja, want natuurlijk bijvoorbeeld Paaslo, klein plekje. Altijd goed gehumeurd en gemoedelijk. Gebeurt natuurlijk niet zoveel.
2: Nee, maar zelfs ook al gebeurt er niet zoveel, er is meer nieuws dan wij op het eerste oog zien. Al heb je een lantaarn een paal die scheef gereden is. Ja, het is iets heel kleins, maar het is wel iets dat voor die mensen die naast die lantaarnpaal wonen iets belangrijks is. Want wanneer gaat die paal weer recht staan? Wanneer doet hij het weer? Je hebt gelijk te maken met een stukje veiligheid in het donker bijvoorbeeld. Misschien heb je met een auto te maken die schade had. Misschien zat er iemand met alcohol achter het stuur. Je weet het allemaal niet. Juist die hele kleine dingen kunnen voor mensen in een specifieke plek, mm-hmm, al nieuw zijn.
1: Ja. Ja, hij gaat de 18e dan officieel online. Is dat nog iets met iets speciaals? Of is het gewoon van, tjoep, hij staat er?
2: Nou, wat we die week gaan doen is inderdaad die website online zetten. En we gaan proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Dat wil zeggen op pad te sturen. Om ook te laten zien dat die website er is. We hebben nu een poeltje in die streekverandering. Moeten we tussen aanhalingstekens professionaliseren. Betekent dat er ook een aantal betaalde redacteuren aan het werk worden gezet. Om continuïteit in het nieuws te bieden. Nou, die worden op pad gestuurd. Heel simpel met een flyer en een sticker. Zodat mensen ook weten dat die er is. En dat je ook wat zichtbaarheid eraan geeft.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat men weet dat hij er is. Dat gaat dan vanaf de 18e gebeuren. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken van, ja, maar er zijn toch van al die plekken al websites. Hoe moet ik daar nu mee omgaan?
2: Ja, ik denk dat het... Nou, zeker in het begin heb je dubbelingen. Hè? Want het nieuws dat op streekomdewerven.nl komt... komt misschien ook wel op de website van RTV Slos... op het moment dat het voor Steenwerkerland relevant is. En op de website van O3, als het voor Oostellingwerf en zo verder. Die dubbeling, daar ontkom je niet aan. Maar we proberen wel een centrale plek te geven... waar in één oogopslag nog duidelijker is wat is nou het nieuws. En dus ook, wat ik al zei, net even buiten jouw eigen plekje. Hè? En als de website van RTV Slos... Zich kenmerkt door het nieuws in Steenwerkerland. Maar je hebt bijvoorbeeld, je woont op de grens richting Darp-Havelten en je vindt dat ook even interessant. Dan krijg je op de nieuwe website krijg je ook dat stukje Westerveld te zien. En zo proberen we toch een beetje bij elkaar in de tuin te proeven.
1: Ja, toch een beetje eenheid van te maken.
2: Nou, uiteindelijk hopelijk wel. Ja. We zullen samen door moeten. Dat is nou eenmaal de wetswijziging die ons wordt opgedragen van bovenaf. Wat we daar met z'n allen ook van vinden, dan is mijn visie daarin, laten we de krachten bundelen en kijken hoe we er samen sterker uitkomen.
1: Ja. Hoe staat het in het algemeen met de vorming van de streek?
2: Het is een uitdagend proces. Kijk, we hebben natuurlijk met drie echt goede, leuke omroepen te maken die allemaal 35, 40, 45 jaar al doen wat ze deden. En waar heel veel mooie dingen zijn ontwikkeld, waar heel veel waarde aan zit. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet vergeten dat dat ook blijft. En dat dat wel in een andere vorm misschien zal zijn, maar dat al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten, dat die dat wat mij betreft blijven doen. En voor hen blijft die plek er. En vooral ja, dat stukje bewustzijn creëren, dat is nog best wel een uitdaging, merk ik.
1: Ja, want je hebt hier niet te maken met mensen uit het Westen, met Amsterdammers of zo, die zeggen, oh, maakt uit, joh. Ja, men is hier gefocust op zijn of haar eigen ding.
2: Ja, en tegelijkertijd heb je te maken met heel veel vrijwilligers die met passie aan het werk zijn. Een vrijwilliger stuur je anders aan dan een beroepskracht. Want daarvoor kun je gewoon zeggen, joh, hou even op, doe even normaal. Dit is je werk en we gaan dingen gewoon nu even wat anders doen. Hè? Dat bepaalt een manager soms. Maar dat doe je met een vrijwilliger niet. Je moet dat toch wel wat meer inmasseren, wat voorzichtiger brengen. Wat ik ook terecht vind. Maar soms moeten daar wel lastige keuzes in gemaakt worden. En als we samen moeten naar zijn de één organisatie streekomroep, hè, vanuit die wet, dan zullen we daar dingen samen in moeten gaan oppakken. Zonder dat er zomaar heel veel inhoudelijke dingen verdwijnen.
1: Ja.
2: Ik hoor vooral dat er, intern hoor ik dat er heel veel angst is. Wat gebeurt er met mijn programma? Kan ik nog wel muziek blijven draaien? Kan ik nog wel mijn interviewprogramma doen? En daar is het hele simpele antwoord op. Ja, we hebben met z'n allen hebben we mooie radioprogrammeringen. Die zijn allemaal niet vol. Dus als je dingen in elkaar schuift, dan is er voor iedereen plek. Er is niemand waarvan je moet zeggen, nee, voor jou is er geen ruimte meer in die nieuwe organisatie. En daar zit wat angst. Nou, en ik hoop dat we heel langzaamaan voorzichtig die angst wat weg kunnen nemen.
1: Ja, het moet allemaal naar elkaar toe groeien, denk ik.
2: Uiteindelijk wel, ja.
1: Ja. Even ter afsluiting nog even de lancering van de website. Wanneer en hoe gaat het gebeuren?
2: Op 18 mei, streekomroepdewerven.nl. En ik hoop dat je in ieder geval een van de redacteuren of een van de vrijwilligers dan in die week tegen gaat komen met een flyer. En anders ga je het online ook meemaken.
1: Oké. Okay. Joey, dankjewel en heel veel succes. Ik zou haar zeggen sterkte met ook.
2: Met dankjewel.
1: Alles.

0: Hier heb ik hem.
1: Hard Wired. En hoort de... Mag praten hoor. Want we gaan zo toch praten. Dus dat maakt niet uit. De heren van de buurtbus Noordwesthoek, Zwartsluis, Belt, Schutsloot en Meppel zijn aangeschoven. En dat is Werner Nijdam en Hans Meijer. Welkom.
2: Dank u wel.
1: Een nieuwe vereniging in Zwartsluis. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe is dat begonnen? Werner.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk begonnen doordat de provincie wilde gaan kijken of er mogelijkheden waren om het openbaar vervoer uit te breiden. Mm-hmm. Van Zwartsluis via Belschutsloot naar Meppel. En toen is er gekeken van, zijn er voldoende mensen die dat eventueel zouden willen gaan doen? En er zijn nu 34 mensen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger om dus op zo'n bus te gaan rijden. Het is een kleine buurtbus met maximaal 8 personen. Dat betekent dat je met een normaal rijbewijs erop kunt rijden. We kunnen trouwens nog altijd meer vrijwilligers gebruiken. Dat is altijd heel fijn.
1: Ja.
2: We gaan in augustus daarmee starten. En we verwachten dat met name ook leerlingen en studenten en dergelijke daar gebruik van zullen maken om dus van Zwartsluis naar Meppel te gaan.
1: Ja.
2: Het eindstation in Meppel is bij het station in Meppel, zodat daar een goede aansluiting met de trein is. En we hopen dat er veel gebruik van gemaakt zal worden.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Een heel goed plan, lijkt mij. Want er zijn hier in het noorden van het land heel weinig bussen en busvervoer en treinen toestanden. Het moet natuurlijk ook gefinancierd worden, Hans.
3: Ja, nou doen we het met vrijwilligers,
1: ja.
3: Zoals ik net al hoorde. De bus wordt beschikbaar gesteld door de officiële reisorganisatie die de grote bussen laat rijden in het gebied. EBS is dat. Wij krijgen een subsidie van de provincie en van de beide gemeenten. Zwartsluis en Steenwijkerland is de bedoeling. En daarmee kunnen we de kosten die er omheen vallen, kunnen we hopelijk dekken.
1: Ja.
3: Verder zullen we ook bezig gaan met sponsorwerving. Reclame in de bus. Hè. Je hebt zo'n mooi schermpje en dan kun je daar reclame maken. Dus wat dat betreft verwacht ik dat we daar wel uitkomen.
1: Ja.
3: En het is met name bedoeld om de vrijwilligers ook te pamperen. In die zin dat we ook goede zorg hebben voor de vrijwilligers.
1: Ja, een bakje koffie en zo.
3: Ja, een bakje koffie, maar ook een keer... Kijk, het is een vereniging.
1: Mm-hmm.
3: Alle vrijwilligers zijn daar gewoon lid van. Niet dat we lidmaatschapsgeld vragen, maar ze zijn wel lid. En onze leden die gaan met de 1, 2, 3 keer per jaar pamperen, noem ik dat dan maar.
1: Ja, ja.
3: Dat kan door middel van een barbecue.
1: Oh,
3: keer wat anders leuks wat we kunnen verzinnen. Ja, daar zijn kosten aan verbonden. En die mogen we gelukkig daaruit financieren.
1: Ja, ja, ja. Nou rijdt zo'n bus natuurlijk ook niet op water.
3: Nee.
2: Dat wordt inderdaad allemaal gefinancierd door de subsidie die we daarvoor krijgen.
1: Ja.
3: En, door de busmaatschappij.
2: Ja, door de busmaatschappij. En dan, wat Hans nog vergeten is te vertellen, is dat we ook natuurlijk kleding krijgen. Alle chauffeurs krijgen dan een sweater of een polo of iets dergelijks. Dus ook dat moet daarvan bekostigd worden.
1: Ja, want je moet ook wel herkenbaar zijn als chauffeur. Ja.
2: En alle chauffeurs, mochten er nog vrijwilligers zijn die zich willen opgeven, krijgen allemaal van tevoren voor een keuring, zodat ze natuurlijk wel verantwoord de weg op kunnen met de bus.
1: Ja.
2: En ook een instructie hoe ze inderdaad met de bus moeten rijden en hoe het inchecksysteem werkt en al dat soort
1: dingen. Ja. Is er nog een bepaalde leeftijd aan gebonden?
3: Nee, als je B-rijbewijs hebt, dan mag je op rijden. Als je goedgekeurd wordt, dan mag je op die bus rijden.
1: Oké. Die rijdt dan op vaste gezette tijden? Ja. Of is het een soort van belbus?
3: Nee, het is een complete route die op tijd gaat.
1: Mm-hmm.
3: We zijn in een half uur heen en in een half uur terug. We beginnen dus bij het busstation van Zwartsluis. Rijden dan naar Belschutsloot. Vervolgens daar vandaan naar Meppel. Een half uur later zijn we dus bij het station in Meppel. En dat is allemaal goed te doen.
1: Ja. En het voorziet een grote behoefte dan, denk ik.
3: Dat verwachten we wel, ja.
2: En we rijden 6 dagen in de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7 tot 7. En de zaterdag zal dan wat korter zijn. Maar dan moeten we nog even kijken welke tijden dat precies worden.
1: Ja, ja. En dan de zondag lekker vrij?
2: Ja, de zondag niet.
1: Ja, maar als je eigenlijk van 12 tot 12 een busindeling hebt van de dag, heb je wel meerdere. En vandaar natuurlijk ook de oproep voor vrijwilligers, chauffeurs nodig.
2: Dat klopt. En natuurlijk ook voor als er een keer onverhoopt iemand niet kan of ziek is of iets dergelijks, dat we ook mensen hebben die kunnen invallen.
1: Ja, ja.
3: We rijden met elke chauffeur rijdt 3 uur. Dus 3 keer heen en weer. En je hebt dus 4 chauffeurs per dag nodig.
1: Ja.
3: Nou ja, dat...
1: 4 keer 6 is 24.
3: Ja, ja. Zijn er al 24.
1: Ja, en dan heb je nog maar 1 dag. Dus je moet eigenlijk het sowieso dubbele hebben.
3: Ja, bijna wel.
1: Ja.
3: Nou,
1: ja.
3: We zitten nu op 34. Daar kunnen we mee van start. Maar ja. Het zou plezierig zijn als dat er 40 worden.
1: Ja, nou, dat kan me voorstellen, ja.
2: En dan is het denk ik ook even belangrijk. Stel dat er mensen zijn die zich willen aanmelden als vrijwilliger. Om even een e-mailadres te noemen waar ze zich kunnen aanmelden. Dat is info@indeweer.nl.
1: Dus info... Het
2: indeweer.nl.
1: In de weer.
3: Oké. Okay. In de weer. Je zegt.
1: Ja. Ja, nee, maar dan krijg je foutjes in je e-mail.
2: Ja, ja, inderdaad. En we hebben nog niet zo heel erg veel vrouwen. Die zijn natuurlijk ook altijd welkom om zich aan te melden.
1: Ja, ja. Gewoon, dat gaat gewoon met rijden met de bus met 1 persoon. Alleen de chauffeur en dan degene die dan in- en uitstappen.
2: Ja, dat klopt. En dat gaat gewoon met inchecken zoals ook bij het normale openbaar vervoer.
1: Ja, ja. Dus gewoon betalen via je normale middelen.
2: Ja.
1: Oké, bushaltes zijn er aangegeven.
2: Daar zijn we nog mee bezig.
1: Natuurlijk, we moeten de plekken weten natuurlijk.
3: Ja, daar zijn we nog mee bezig. We hebben nu zelf de route van de week gereden. En gekeken waar er haltes moeten komen. Dat gaat de gemeente verzorgen. Dus de beide gemeentes gaan dat regelen.
1: Ja.
3: In Meppel zijn er natuurlijk zijn er haltes. Die kun je dan ook
1: gebruiken. Ja, precies.
3: Maar in Belschutsloot is er nog geen 1. Dus daar zullen 2 of 3 haltes komen.
1: Ja, nou ja, als de gemeente dat oppakt, dan heb je misschien ook kans dat hun voor de kosten...
3: dat is wel de bedoeling.
1: Ja, ja. Want anders gaat het ook weer van het potje af.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dat is niet de bedoeling, nee. Denk ik. Nee. Na de vakantie gaat de bus rijden.
2: In principe 17 augustus starten we, ja.
1: Dan gebeurt het feestelijk de eerste keer? Of?
3: Ja, wij maken er wel weer eens van.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Gebakje en een kopje koffie.
3: Ja. Ja.
1: Of andersom, kopje koffie en gebakje. Het is maar wat je belangrijkst vindt.
3: Ach,
2: dat komt goed.
1: Ja, ja, ja. Maar hoe groot is jullie team trouwens? Want jullie zitten hier met z'n 2 aan de tafel. Maar ik denk toch dat jullie team wel wat groter is.
2: Het bestuur bestaat uit 5 personen.
1: Oké. Dus zoveel werk voor het opzetten. Dat kun je haast niet met 2 personen doen.
3: Bij de opzet zijn er zelfs nog meer betrokken. Ja. Dan zijn we met 1 man of 8.
1: Ja.
3: He, want iemand zorgt voor de website en dat soort zaken. Die gaat straks niet in het bestuur.
1: Nee.
3: Maar die helpt ons wel enorm.
1: Ja, ja. Nou, ik hoop dat het, en ik verwacht het eigenlijk haast wel, dat het een goede zet is geweest om dit te doen.
2: Ja.
3: We moeten natuurlijk afwachten. Het is nieuw. En we zijn benieuwd hoeveel klanten we kunnen trekken met die bus.
1: Ja. Heb je een tijd gezet trouwens voor een try-out?
3: De busmaatschappij vindt wel dat we een bepaald aantal reizigers moeten hebben in een jaar.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus, ja. Nou, dat is redelijk, een jaar.
3: Ja, ja, dan heb je genoeg tijd om het kenbaar te maken en bekend te maken. Dus we verwachten dat wel goed komt. Maar ja, je moet... nu weten we het nog niet.
1: Nee. Inderdaad, je moet het eerst ervaren.
2: En het is natuurlijk zo dat er in de bus maar 8 personen mee kunnen.
1: Ja.
2: Mocht het zo zijn dat de vraag heel erg groot wordt... met leerlingen of studenten of iets dergelijks... of misschien mensen die regelmatig willen gaan winkelen in Meppel... dan is er eventuele mogelijkheid om dan ook nog een 2e bus in te zetten. Maar ja, dan moet het wel dus echt...
1: Het moet echt aantoonbaar drukker zijn. Ja, ja, ja, precies, want dan zit je ook weer met meerdere chauffeurs natuurlijk.
2: Zeker, heb je ook weer nodig.
1: Ja. Ja.
3: En ja, dat is een voor- of een nadeel. Je hebt 8 personen, dan mag je dus met een B-rijbewijs rijden.
1: Ja.
3: Een 9e persoon mag er niet in, verzekeringstechnisch enzovoort. Dus dat is
1: echt
3: probleem.
1: Uitgesloten. Ja.
2: Ja, ja.
3: Dat probleem dat zullen we ongetwijfeld een keer tegenkomen. En dan moet je mensen laten staan.
2: Ja. Ja. Ja. En kijk, als een chauffeur zegt van ach, doe maar die negende kant er ook nog wel bij. Het is zijn risico. Als er iets gebeurt, je bent niet verzekerd of iets dergelijks. Dus wij moeten echt met acht moeten we zeggen van nee, zo ja, meer
1: ja,
2: kan niet.
1: Ja, ja. Nee, heel duidelijk. Ik denk ook dat daar wel begrip voor zal zijn.
3: Dat geloof ik ook.
1: Nou, ik wens jullie heel veel succes met deze buslijn. En ik hoop ook echt dat het een succes wordt.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: En laat nog eens horen hoe het gaat.
2: Ja, en nog één keer info@indeweer.nl.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het is weer mei en dat betekent dat de centrale schoolexamens weer zijn begonnen. In Steenwerkerland doen dit jaar 307 leerlingen examen en het grootste deel doet dat voor het VMBO. De examens duren tot en met 27 mei, de herkansingen beginnen op 16 juni en afgelopen jaar slaagde 88% van de leerlingen. In Steenwijk kan je 2 kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena winnen. Daarvoor geven lokale ondernemers kanskaarten uit bij elke aankoop. Inleveren kan in de verschillende bussen in het centrum van Steenwijk. Dit kan nog tot en met 9 mei, uiterlijk 4 uur vanmiddag. Later die dag wordt de winnaar bekendgemaakt via de sociale mediakanalen van Steenwijk Vestingstad. Schrijver Jan Blij is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij heeft onder andere teksten geschreven voor meerdere musicals van Mol Producties. Blij woonde in

0: straat op om hondeneigenaren aan te spreken. Hadden de mensen geen zakjes mee, dan kregen ze een rolletje met zakjes. Wie de honden de rollen wel opruimde, kregen hondenkoekjes. Ook zijn er op verschillende plekken teksten aangebracht. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: iedereen was blij. En dat gaat vast ook gebeuren Pinksterweekend in Dwingelo en Diever. Want de sprookjes komen daar tot leven. En Susanne Hurekamp zit tegenover mij en die gaat daar over vertellen. Goedemorgen.
1: Ja, morgen is het.
0: Ja, nee, het is nog geen 12 uur. Dus nee. Kindertheaterfestival De Sprookjestuinen heb ik opgeschreven. Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, het is een festival wat we voor het zevende jaar organiseren. Het is een laagdrempelig, gezellig festival. We hopen dat heel veel kinderen met ouders, grootouders naar theater komen kijken. En we starten het weekend met een openingsfeest op de Brink. Dus één centrale locatie. En daarna hebben we 6 sprookjestuinen. Dus tuinen van huizen, bedrijven, horecagelegenheden omgebouwd tot sprookjestuinen.
0: Ja, ja.
1: En daar zijn professionele theatervoorstellingen te zien. Voor kinderen van, pak een beetje 2 tot 10 jaar is onze doelgroep.
0: Oké. Okay. Even bij het begin. De openings... wat is het?
1: Het openingsfeest.
0: Ja, het openingsfeest is voor iedereen toegankelijk.
1: Ja, dat is gratis toegankelijk. Dat vinden we ook heel belangrijk. We willen graag dat ieder kind op de sprookjestuin is geweest. En er ook daarna op school over kan vertellen dat ze geweest zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is inderdaad gratis toegankelijk voor iedereen.
0: En dat is op de Brink in...
1: Dwingelo.
0: Dwingelo.
1: Ja.
0: Dwingelo.

0: Wat gebeurt daar op dat plein? Zijn daar ook al een soort van voorstellingen of leuke andere activiteiten?
1: Ja, er zijn verschillende sprookjesfiguren die bij ons festival horen. Onder andere een prinses. We hebben twee prinsessen. Prinses Sprakeloos en prinses Kletskous. Ah. En een van de prinsessen is altijd op de opening. Die neemt de lakeien mee. Die leiden haar rond op het festivalterrein. En kinderen kunnen haar dus aanspreken met haar op de foto. Maar ook met de lakeien als ze dat willen.
0: Ja.
1: En daarbij horen natuurlijk ook nog kleintjes. Kindjes mogen ook altijd meedoen met de opening uit de omgeving. Die hebben een aantal theaterlessen gevolgd. En die zijn de Letterlutjes. De bewoners van Letterland waar de prinsessen wonen.
0: Aha. Dus het is eigenlijk al een verhaal op zich.
1: Ja, dat is een basisverhaal waar wij mee starten. En zij lopen rond op het festival. En daarnaast zijn er in verschillende tentjes, locaties... Die we aangeven met verschillende kleuren. De kleuren van de regenboog. Zijn er allerlei activiteiten. Ze kunnen knutselen, ze kunnen gesminkt worden. Ze kunnen een glaasje ranja komen drinken bij ons. Ze kunnen naar een kabouterverhaal luisteren. En zo hebben we op de opening eigenlijk al een mini-festivalletje.
0: Ja.
1: Waar mensen dus altijd naartoe kunnen.
0: Ja, leuk. En dat is op de zaterdag voor Pinksteren?
1: Nee, dat is op de Pinksterdag zelf.
0: Pinksterdag
1: dus
0: zelf, de eerste Pinksterdag.
1: Zondagochtend, de eerste Pinksterdag.
0: De 24e.
1: Beginnen we met het openingsfeest. En zowel 24 als 25, dus beide Pinksterdagen... zijn er in de tuinen verschillende sprookjesvoorstellingen te zien.
0: Ja. Is daar een soort van route voor? Of hoe...
1: Nee, we hebben een website. Daarop kunnen mensen alle informatie vinden... welke voorstellingen en welke tuinen er zijn... En dan mag je zelf weten welke volgorde je ze gaat bezoeken... en of je ze alle zes doet, wat kan. Of dat je zegt, van, nou, we nemen de opening en één voorstelling. Dat is genoeg voor ons kind, dat kan ook.
0: Ja.
1: Dus dat is helemaal aan de bezoekers zelf.
0: Ja, en iedere tuin, alle zes tuinen hebben verschillende voorstellingen.
1: Ja, het zijn allemaal professionele theatermakers... die hebben een voorstelling gemaakt rondom het thema sprookje.
0: Ja.
1: En in elke tuin is om 1 uur, 2:30... en om 4 uur een voorstelling te zien.
0: Okay.
1: Dus elke theatermaker speelt 6 keer... zodat iedereen de gelegenheid heeft om alle voorstellingen te kunnen komen bekijken.
0: Ja. Zijn professionele voorstellingen, zeg je. Dus ik kan me voorstellen dat daar een kleine entreeprijs aan vast zit.
1: Ja, daar moeten mensen een kaartje verkopen. Je kan online al kaartjes bestellen via de sprookjestuinen.nl. Kaartjes kosten dan 6 euro per voorstelling, per persoon. Of je koopt een passepartout voor 18 euro... en dan kun je het hele weekend naar alle voorstellingen gaan... als je dat zou willen.
0: Ja. Misschien wel een voorstelling 2 of 3 keer bezoeken, als je dat wil.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Als je hem zo leuk vindt.
1: Als je hem zo leuk vindt, mag dat natuurlijk, zeker.
0: Kun je een paar voorstellingen noemen?
1: Zeker. We hebben een voorstelling De Heks van Hiernaast. Dat is door Verder Vertellen Poppentheater. Het is een interactief, heel gezellige voorstelling... waarbij poppen ook een hoofdrol spelen. Dan hebben we een heel andere voorstelling van Minke Ruel... Zij doet de voorstelling in een hoepel op een standaard.
0: Oh.
1: Dus dat is een luchtacrobate.
0: Ja.
1: Dus van allerlei dingen. En er zijn zeemeerminnen te vinden. De prinsessen doen ook nog een voorstelling samen. Dus zo is er van alles te vinden.
0: Ja, heb je iets wat je zegt van... oh, dat vind ik hartstikke leuk, dat spreekt mij aan? Zelf, persoonlijk?
1: Nou, Minke komt dit jaar voor het eerst. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dus die vind ik wel heel bijzonder. En de zeemeerminnen zijn al vanaf het eerste jaar bij ons.
0: En dat is ook bijzonder.
1: Dat is
0: eigenlijk
1: altijd leuk. De zingende zeemeerminnen is altijd favoriet. Dus, dat is heel leuk. En wat ook heel erg leuk is, is dat dit jaar Inkie Pinkie weer bij ons is. Zij komt ook uit de regio, uit Noord-Nederland. En zij doet een voorstelling, De Betoverde Boerderijdieren. En daar heb ik ook heel veel zin in. Ik denk dat die ook heel grappig is. Ja.
0: Yeah. En je hebt ze van tevoren nog niet gezien, de voorstellingen?
1: De meeste voorstellingen wel. En soms zijn er theatermakers, die ken ik zo goed... waarvan ik denk, die voorstelling spelen.
0: Ja. Dat moet goed zijn.
1: Dat moet goed zijn, ja.
0: Is dit het Pinksterweekend in Dwingelo en Diever.
1: Klopt.
0: 24 en 25 mei. Maar het gaat er nog een keer van start.
1: Ja, we doen 2 weekenden elk jaar. We doen ook nog een weekend rondom Havelte en Uffelte. En dat is het eerste weekend van de zomervakantie. En ook daar kunnen ze alle informatie vinden op de website.
0: Ja.
1: Dus we hebben 2 verschillende weekenden... met ook 2 keer een totaal verschillend programma. De opening is wel ongeveer gelijk. Dus dezelfde soort activiteiten. Maar alle voorstellingen zijn verschillend. Dus mensen kunnen 2 weekenden zich helemaal onderdompelen... in allemaal verschillende voorstellingen.
0: Ja. Dus... De voorstellingen die dus nu dit Pinksterweekend komen, zijn anders dan de in van de zomervakantie.
1: Klopt.
0: Oké, okay, er zit nog heel wat werk in om dat te organiseren.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, ja, het is heel wat werk. Het is natuurlijk heel klein begonnen ooit, 7 jaar geleden. Ook best wel klein. Voor mijn gevoel, dacht ik. Maar dat werd gelijk zo goed opgepikt dat we ook toen al in 7 tuinen een voorstelling hebben gespeeld. We hebben nu de opening erbij, dus dat is onze 7e tuin.
0: Mm-hmm.
1: Het is heel veel werk. We zijn er een half jaar heel erg druk mee.
0: Ja, je zegt we. Met wie doe je dat samen?
1: Er is een stichting. Samen in Drenthe heet dat. En met het bestuur samen bespreken we wat we gaan doen. En zij kunnen mij adviseren. En ik ben de organisator van het festival. En er zitten heel veel vrijwilligers bij betrokken. Dus ja, we doen het wel met een heel clubje.
0: Ja. Ja. En allemaal vrijwilligers?
1: Heel veel vrijwilligers, mm-hmm. Ja. En een aantal mensen waarvan je zegt van ja, daar kan je echt niet buiten. Goede vorm geven bijvoorbeeld. Dat doet Vera Vos altijd voor ons. Ja, daar kun je niet buiten. En dat is gewoon heel goed om met haar te blijven werken.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook mensen die de programmaboekjes, want we doen elk jaar
0: een mooi programmaboekje. Ja, zeker.
1: Kijk, heel leuk.
0: Ja, heel mooi. Ja, Niek maakt er even een mooie foto van.
1: Heel goed.
0: Dus dan is het ook te zien.
1: Die krijgen de kinderen mee vanuit school. Die moeten gemaakt worden. Ja, en zo, daar zijn natuurlijk allemaal mensen voor nodig om die programmaboekjes op de scholen te krijgen.
0: Ja.
1: En ook de voorbereiding. We hebben een naaigroepje van tevoren die wat kostuums maakt, die we gebruiken op de opening. We hebben een ploeg die helpt met opbouwen. We hebben een ploeg die helpt met het inrichten van de tentjes op de opening. Ja, zo is er van alles te doen.
0: Ja, inderdaad. Er komen zoveel activiteiten bij kijken.
1: Zonder vrijwilligers kunnen we dit niet organiseren.
0: Nee. En ik denk ook dat er wel een kleine financiële input gedaan moet worden.
1: Zeker. We hebben gelukkig hele goede sponsoren. We hebben Kinderopvang Kakka. Doet al vanaf het eerste jaar mee. De gemeente Westerveld. De provincie Drenthe. Daarnaast hebben we heel veel adverteerders die in het programma boekjes staan. En daar zijn we heel blij mee. En soms is er haakte 1 of 2 jaar een sponsor aan. En nu is dat bijvoorbeeld de Uilenspiegel uit de Rotten.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Dus die is nu begeleidend
1: zeker,
0: wat de financiën
1: blauwe,
0: betreft. Ja,
1: ja, de Blauwe Haan in Uffelte doet ook altijd een bijdrage. En zo probeer je toch met elkaar in de regio zo'n festival neer te zetten.
0: Ja, ja. Ja, want dat is wel ontzettend belangrijk natuurlijk. Hè? De cultuur om die in je plek te behouden.
1: Ja, het is zo mooi als mensen het om de hoek kunnen vinden. Zeg maar. Dat ze niet altijd naar... Als je in een dorp woont, dat je niet altijd naar een stad toe hoeft. En woon je in de stad, is het heel leuk om het op het platteland ook te vinden. Want het is toch net even een iets ander sfeertje als je allemaal buiten zit naar een voorstelling te kijken.
0: Ja.
1: Voorstellingen zijn in principe allemaal buiten, want we heten de Sprookjestuinen.
0: Ja.
1: Als het regent hebben we natuurlijk wel een backup hè, voor elke tuin.
0: Ja, dat dacht ik ook wel.
1: Ja, dat moet wel.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Dus het weekend van Pinksteren, 24 en 25 mei, Dwingelo, Diever. En de eerste weekend van de vakantie, van de zomervakantie in Uffelte, Havelte.
1: Uffelte en Havelte. En alle informatie is te vinden op www.sprookjestuinen.nl.
0: Dat was mijn volgende vraag geweest, dus nu al beantwoord. Susanna Hurenkamp, heel hartelijk bedankt en heel veel succes.
1: Nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En kom.

0: Friday met Summer Rain. En u hoort al op de achtergrond. De brandweerwedstrijden in Vollenhoven zijn in volle gang. En daar is ook onze Dirk Brands aanwezig. Dirk, hoe is het daar?
1: Nou, het is hier zondag, maar toch eigenlijk wel koud. Want net over, we kunnen wel een jasje aandoen. Ja, maar het is een bikkel van de brandweerman. Oi, Roy.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, goedemorgen is het nog, hè? Ja. Hey, wat hebben jullie hier toch een prachtige wedstrijd neergezet, hè? Want Roy, dat is een beetje de organisator hier van de wedstrijd. Niet helemaal alleen, maar heeft wel volgens mij het meeste te vertellen.
2: Ja, dit is fantastisch. En natuurlijk, zoals je zelf al zegt, ik doe het niet alleen. We doen het met een hele club en uiteindelijk ook met de hele post. We hebben hier een prachtig scenario neergezet. Het loopt mooi, we lopen precies op schema. We zien leuke dingen, we zien mooie dingen. Maar we zien ook wel dingen waarvan we denken, nou jongens, hebben we dit zo geleerd? Of,
1: Oh, zit je ook in de jury van de club?
2: Nou ja, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk voor vandaag. Ik ben dan wel ploegleider van Brandweer Vollenhoven, maar ik ben ook provinciaal coördinator. En dan ben ik dus eigenlijk de eindbaas van deze wedstrijd van vandaag.
1: Ja, wat mij opviel is, ik heb mijn verschillende wagens binnen zien komen hier zo. Ze hebben een klein uur om de oefening te doen. En ze doen het allemaal anders.
2: Ze doen het allemaal anders. We hebben vandaag 10 posten. Want vorige week zei ik bij jullie in de uitzending 9, maar we hebben er nog eentje bij gekregen. Maar we hebben 10 posten en we zien 10 verschillende inzetten.
1: Ja, want dat valt mij ook op. Sommigen die zetten de auto dicht bij het water en sommigen die moeten twee keer parkeren.
2: Ja, en dat is natuurlijk de basis wat we allemaal geleerd hebben is hetzelfde. Maar de interpretatie en de uitvoering, dat verschilt gigantisch.
1: Nou ja, dat zei Peter in het eerste interview. Jullie zijn in Slagharen geweest, maar je hebt nog nooit een brand geblust in een pretpark. Maar dat geldt voor deze mensen ook, dat ze voor het eerst water zien?
2: Nou, voor het eerst zullen ze zeker geen water zien. Maar ik denk wel een scenario als dit is voor de meeste posten die vandaag hier zijn een unicum. Ja.
1: Ja, want dat betekent voor de mensen die komen dat het puur improviseren is, toch?
2: Ja, en terugvallen van wat heb ik ooit geleerd en wat weet ik daar nog van. Maar ook gebruik maken van de kennis van je ploeg. Hè? Want achterin heb je 4 mensen zitten. Die hebben allemaal verschillende rugzakken. En misschien heeft er vast wel iemand verstand van een stukje wat we hier geanceneerd hebben.
1: Ja, want als er nou zo'n wagen aankomt, hè, die melding is gekomen. Is er nou iemand die dan snel de wagen uitspringt en polshoogte komt nemen van wat er allemaal aan de hand is?
2: Nou, we hebben de bemanningen van een tankautospijder zo ingeregeld dat we een chauffeur hebben, een bevelvoerder. Bevelvoerder is dan de baas van het incident zelf. Van de auto zelf. En dan hebben we de 4 manschappen achterin. En de bevelvoerder is degene die zijn beeld moet gaan vormen.
1: Ja, en als de bevelvoerder dat doet, want op iedere wagen zit 6 man personeel, hè?
2: In de basis wel, ja.
1: Ja, dat is een beetje de basis. Dus eentje die springt de wagen en die begint dingen te doen.
2: Nou ja, de bevelvoerder die gaat zijn beeld halen en die gaat commando's uitdelen. Die gaat vertellen aan zijn manschappen wat hij wil dat zij gaan doen.
1: Ja, want ik zie hier verschillende figuren rondlopen. Met gele shirtjes aan en met blauwe shirtjes. Wat doen die allemaal?
2: Nou, wat wij kunnen zien, maar wat de luisteraars niet zien, is dat de gele hesjes zijn de juryleden, dat zijn de waarnemers. De blauwe hesjes zijn al het personeel wat wij inzetten, maar niet meedoet met het scenario. En dan hebben we uiteraard veiligheidsmannen die toezien op de veiligheid.
1: En wat de mensen met de gele hesjes aan, dat zijn er bijna net zoveel als mensen in de auto. Hebben ze 1-op-1 controle?
2: Bijna. De chauffeur heeft 1 beoordelaar, de bevelvoerder heeft er 2. Maar dat komt ook omdat hij ontzettend veel moet nadenken, ontzettend veel opdrachten uitdeelt. En dat willen ze heel zorgvuldig doen. En dan heb je de 111 en 112, zoals wij ze noemen, de aanvalsploeg. Die heeft 1 beoordelaar. En de waterploeg, de 113 en 114, die hebben ook weer een beoordelaar.
1: Ja, en wat is nou een scenario wat hier vandaag mis zou kunnen gaan?
2: Ja, wat echt mis zou kunnen gaan is dat de ploeg zich de ogen niet te kost geeft. En dat ze daardoor dingen gaan missen.
1: En dat komt omdat ze niet goed inzicht hebben?
2: Nou, dat inzicht wil ik niet zeggen. Tegenwoordig werken we met een methode stop en denk na. Dus pak even 5 seconden je rust. Geef je ogen eens even in die 5 seconden goed de kost. Maar daardoor kom je veel beter beslagen ten ijs dan als je alleen maar doorgaat.
1: Ja, want dat viel mij ook op. Want ze rennen helemaal niet.
2: Nee. Nou ja, rennen kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Want als een manschap dan struikelt, dan hebben we daar helemaal niks meer aan. Krijgen we onveilige situaties. Dat willen we niet. Maar ze lopen wel door.
1: Ja, nou, dat is in ieder geval zo. Maar vroeger zeg je, vroeger praat 30 jaar terug, dan werd er meer gerend. En tegenwoordig wordt er meer bekeken.
2: Ja, nou, zo kun je het eigenlijk wel noemen, ja.
1: Ja, en zo'n scenario wat jullie hier hebben, hoe komt dat tot stand? Waar zit dat zieke brein wat dit bedenkt?
2: Waar zit dat zieke brein? Nou ja, dat zieke brein dat ontstaat doordat we allemaal met elkaar, met de commissie, heel lang bij de brandweer zitten. Een enkeling van de jurylid, die komt op heel veel plekken. En dit scenario kun je ontwikkelen door heel veel scenario's bij elkaar te voeren. En dan rolt er dit uit.
1: Ja, ik weet dat het ontzettend moeilijk is om zoiets te bedenken. Want dat ligt niet zo 1, 2, 3 klaar. En dat is zo realistisch ook, hè? Want jullie hebben behoorlijk wat props te maken.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, natuurlijk wil het zo realistisch mogelijk maken. Want dat geeft het beste het beeld weer. En dat is het mooiste voor de ploeg. Hè? Want wat wij anticiperen, hoe realistischer dat is, hoe beter de ploeg erop kan anticiperen.
1: Nou, dat is zeker wel een mooi ding. Voor de luisteraars zou ik zeggen, kijk vanavond bij ons op de website, want dan staan de foto's pas online. Want de foto's mogen nog niet gepubliceerd worden. Als de mensen vandaag nog in willen kijken, hoe doen ze dat?
2: Nou, dan kunnen ze zich melden op de brandweerkazerne in Vollenhoven aan de Weijert nummer 1. Daar krijgen ze van een aantal lieftallige ontvangstdames de locatie te horen waar ze zich dan naar kunnen begeven.
1: Nou, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek, Roy. Ja. En succes vandaag.
2: Dankjewel, jullie ook bedankt.
0: Dankjewel, Dirk. En we zien elkaar van de week weer voor de verdere besprekingen van de volgende kopwijze. Ik heb voor u nog het draaiboek van Centraal Lokaal, wat morgen tussen 1 en 2, dus zondagmiddag tussen 1 en 2, te beluisteren is. En daarna tussen 2 en 4 de sport. Linda Demming is de presentatrice en morgen heeft ze Jan de Haan over zijn boek Het stikje uit de kringloop, een huisarts vertelt. Evert Jubbega over 40 jaar de zonnebloem in Noordwolde. En misschien heeft hij ook nog wel informatie over het bezoek van prinses Beatrix aan Noordwolde over een wieg die daar tentoongesteld staat. Tjebbe Boersma heeft zijn tweede single genaamd Come On uitgebracht en daar gaat over gepraat worden. Anneke van Daatselaar van Agrarisch Natuurbeheerorganisatie Elan. En zij vertelt over de actie Samen Zaaien in Zuidoost-Friesland. En dus vanaf 2 uur het sportprogramma met 4 voetbalwedstrijden. FC Oldermarkt tegen Harlingen, Olivia tegen Geel-Wit, Renado tegen De Blessen en SVZ tegen Oldeholtpaden. Techniek doet Jacob Boersma, presentatie zoals ik al zei Linda Demming en gastvrouw is Henny Kleinstra.

En tot zover het programma Kopwijzer op deze zaterdag de 9e mei. Volgende week zijn we er weer met een nieuw programma. Ik wens u een hele fijne week. Geniet van de paar vrije dagen die er nog zijn. Onder andere Hemelvaartsdag natuurlijk. En zoals we vroeger zeiden, de verplichte vrije vrijdag. Je weet maar niet hoe het gaat nu tegenwoordig. Geniet ervan en tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: dit kan zo niet langer.
1: Het is tijd voor Geert en Marieke. We gaan beginnen.
2: Was ik zo aan toe?
0: Anders wij wel.
1: Nieuwenhuis.

0: Hebben wij een nieuwe jingle?
1: Met dank aan Bert B.
0: Wat mooi.
1: Ja, met Beugeling bedoel ik.
0: Ja, hartelijk dank.
1: Die maken altijd van die dingetjes. Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen.
1: Het is de start van week 20. Het is 10 mei. En het is...
0: Het is moederdag.
1: Het is moederdag. Heb je wat gehaald?
0: Zeker. Ja? Ja, hartstikke lief.
1: Gaan we het daar nog over hebben of...
0: Wat moet ik nou zeggen?
1: Ja, dat is lastig natuurlijk.
0: Dat is lastig. Maar de kinderen hebben natuurlijk weer wat leuks gemaakt op school. En dat is altijd het meest waardevolle cadeau wat je kan krijgen.
1: Ik heb nog van die dingen van vroeger. Een koffiefilter die ooit mijn zoon gemaakt heeft.
0: Ja, vroeger maakten we nog asbakken. Kan je nou niet meer voorstellen.
1: Nee, maar pennenbakje.
0: Pennenbak, die hadden we ook nog ooit. Ja, grappig dat je dat dan toch bewaart. Dat vind ik wel lief.
1: Het wordt allemaal minder natuurlijk. Want ik hoorde van de week dat de wc-rolletjes uit de wc-rollen niet meer nodig zijn.
0: Nee, dat hoorde ik ook.
1: Dus ja, al die cadeautjes kunnen we vergeten.
0: Ja, dat wordt lastig dan.
1: Dat wordt dan een beetje lastig. Nou, het weer voor vandaag dan. Regelmatig zon, graad of 17. Ik hoorde van de week dat het een schitterend weekeinde zou worden qua temperatuur. Maar...
0: Nou, niet hier.
1: Nee, niet hier. Nee. Morgen maandag wisselend bewolkt en 12 graden.
0: Dat vind ik jammer, want mijn oudste zoon gaat op schoolkamp morgen.
1: Oh.
0: Dus die moet eigenlijk niet zoeken. Het moet niet gaan regenen. Dat zou ik heel sneu vinden.
1: Ik heb het niet dat weet ik niet.
0: We gaan het straks even goed beluisteren.
1: Beluisteren we straks. Maar wel een jas mee, denk ik dan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Hoe was je week?
0: Ja, nou, ik had een hartstikke leuke week. Want ik was natuurlijk een weekje weg met mijn gezin.
1: Vakantie.
0: Wij zaten in Drenthe. Ik ga het toch even reclame maken. Wij zaten op het prachtige vakantiepark Hof van Saxe. Nou, als je toch ooit nog een keer geld over hebt en je hebt zin in een goede vakantie, dan moet je echt daar naartoe gaan. Want het is fantastisch. Voor de kinderen echt, er is zoveel te doen. Het is alleen maar luxe en mooi en glijbanen en speeltuinen. En nou, noem maar op.
1: Een huisje.
0: En een heel luxe huisje. We hadden een huisje met sauna en jacuzzi. Dus dat was ook nog eens hartstikke gezellig. Ja, we hebben een fantastische 4 dagen gehad. Prachtig.
1: Nou, prachtig. Wanneer een vakantie mooi is en de kinderen hebben het naar hun zin, dan...
0: Is het allemaal goed.
1: 100%. Mijn week, bouwvakkers en Daniel Loos.
0: Nou, ja, dat is kort samengevat.
1: Die was in de gemeente en dat was schitterend. Verderop in het programma. Na het weerbericht doen wij altijd een dialectplaat. Gaan we los.
0: Oh, ik heb trouwens nog iets heel leuks gedaan. Mag ik dat nog even zeggen?
1: Ja, zeker.
0: Ik ben ook nog aan een musical geweest. Jij hebt het over Daniel Loos. Ik ben naar de musical Hairspray geweest in Zwolle.
1: In Zwolle, ja, dat hoorde
0: nou,
1: ik, ja.
0: Daar zou ik echt nog wel een keer naartoe willen met jou ook.
1: Met mij?
0: Wat een fantastische musical. Ik heb zo verschrikkelijk hard gelachen. Echt, echt de moeite waard om daarheen te gaan staan. Op dit moment in Groningen. Ja, echt. Het stopt bijna. Dus als je nog een leuke musical zoekt, echt is dit een aanrader.
1: Oké, tweede plaat in dit programma is altijd...
0: Rock and roll.
1: Voor mama. Yeah, do it. Extra lang.

0: That's All Right Mama. Eric Clapton, George Harrison en Carl Perkins. Speciaal voor alle moeders, denk ik, dat maar gewoon toch, of niet?
1: Nou, ik word hier heel vrolijk van, hoor.
0: De gemiddelde moeder wel.
1: Ja, gezellig.
0: Hey, de oude tune van Non-Stop door Nederland.
1: Nou, prima, toch? Ja, helemaal goed.
0: Vertel.
1: Nou, ik wou eventjes naar Oldermarkt eigenlijk. Want de Lambertusmarkt die komt er natuurlijk weer aan.
0: Ja, aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag.
1: Inderdaad.
0: Iedereen
1: 14 mei is alweer de... Nee, ja, ik ben ook vrij.
0: Ja?
1: Ja, maar ik ben wel... Ik heb wel iets, maar ik ben wel vrij.
0: Okay.
1: Maar goed, het is de 53ste editie alweer van de Lambertusmarkt. En die is in de loop van de jaren gegroeid tot een volwaardige jaarmarkt. En is wijd en zijd een begrip geworden in de regio. Met ruim 160 kramen, goed voor zo'n 1,5 kilometer aan marktwaren. En een jaarlijks bezoekersaantal van ruim 20.000 bezoekers.
0: Niet te weinig.
1: Dat vind ik best veel. Nou goed, het is wel in ieder geval een van de activiteiten waarvan ik denk... Hemelvaartdag, dan is het eerste waar ik aan denk, is in ieder geval de Lambertusmarkt.
0: Ja, hier in de buurt wel, ja.
1: Ja, toch? Nou ja, je kan er weer gezellig naartoe. Naast de markt zelf valt er genoeg te zien en te beleven. Zo hebben ze voor die ene dag een waar kinderparadijs opgebouwd met verschillende attracties. En dit is allemaal te vinden op het Marktplein in het kinderhart van Oldermarkt. Ook is er natuurlijk weer een muzikale omlijsting. Live muziek wordt gespeeld op verschillende locaties in Oldermarkt. En van de bekende dweilnummers tot klassiekers staat hier. Kortom, een en al muzikale gezelligheid op Hemelvaartdag in Oldermarkt.

0: En zo heet dat Satisfied, Calvin Harris en Jesse. Maar jij had hem ook al beluisterd van de week, dit nummer toch?
1: Ja, nou, ja. Ik kreeg natuurlijk die tip van jou van je moet even in die map luisteren met allemaal New Music Friday muziek. Ik denk, nou, dat doe ik dus vanaf dat moment. En dan hoor ik allemaal weer leuke nieuwe liedjes. Ja. En dan denk ik al, nou, deze heeft papa vast uitgezocht. En dan is het ook zo.
0: Ja, dat komt. Wat dat betreft hebben wij zo nu en dan wel een behoorlijke match.
1: Ja,
0: voor
1: zeker.
0: Wat betreft de muziek. Komende week Hemelsvaartdag. Dus wordt weer voor een heleboel een lang weekende. Want voor sommigen is dat dan gewoon de vrijdag een verplichte ATV-dag of zo. Ik las ook ergens van, daarna komt natuurlijk Pinksteren. Dat men de tweede Pinksterdag wil ingaan wisselen voor de 5e mei. De 5e mei is bij heel veel bedrijven gewoon een werkdag.
1: Ja.
0: Bevrijdingsdag.
1: Ja,
0: men wil eigenlijk dat gewoon een vrije dag maken. Maar ja, dat is natuurlijk.
1: Nou, dat vind ik wel een goed idee. Want op bevrijdingsdag is er veel meer te doen.
0: Ja.
1: Al die festivals en allemaal markten overal. En wat is er nou op Tweede Pinksterdag te doen? Helemaal niks.
0: Nee,
1: heb je helemaal gereed aan die dag?
0: Tweede Pinksterdag hoorde ik, of las ik ergens volgens mij, is ook alleen maar in Nederland. Verder nergens.
1: Is er ergens anders wel Eerste Pinksterdag dan?
0: Ja,
1: dat bestaat wel overal.
0: Dat is gewoon een vrije dag. Ja.
1: Okay.
0: Maar een Tweede Pinksterdag, nee, die bestaat nergens.
1: Nee.
0: Het enige nadeel is natuurlijk dat de 5e mei altijd op een wisselende dag valt. En ook wel heel vaak in het weekeinde.
1: Ja. Joh, het maakt mij helemaal niks uit. Ik ben toch nooit vrij.
0: Nee, maar Tweede Pinksterdag is altijd op een maandag.
1: Ja, dat is waar. Ja, je hebt altijd een extra maandag vrij. Dat is inderdaad een dingetje, ja.
0: Oké.
1: Hey. Nou, we wachten het af wat ze gaan beslissen.
0: Oké, zullen wij een vrolijke plaat doen?
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Wat denk je van dit? Geen dag leuk,
1: ja, maar dit ken ik ergens van.
0: We dansen de mambo.
1: Oh ja!

0: We dansen op de... Maar dat had u al begrepen natuurlijk. Django Wagner was dat. Of Wagner, denk ik. De akoestische sessie heet dat. Ja. Want hij was er al eerder natuurlijk.
1: Ja. Dit is wel een van mijn favorieten, hoor.
0: Ja,
1: ja, Django Wagner die maakt mij weer vrolijk. Okay. En dat is best knap, hè. Als een vrouw in haar maandelijkse ellende zit. En dat deze man, die doet dat gewoon.
0: Okay.
1: Goeie keus, pap. Zeker. Ik ga eerst nog even iets vertellen, oké? Okay? Want we gaan even naar het dorp, of naar het dorp, provincie naast ons. We gaan naar Drenthe. Want de fietsliefhebbers die kunnen deze maand weer meedoen met de Echo's Home Havelte Fiets Driedaagse. Driedaagse, dus dat moet je even goed lezen. Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 mei kunnen zij tochten rijden in de natuurgebieden rondom Darp en Havelte. 1 of 2 dagen meedoen kan ook. Dus als je denkt na 1 dag, nou, ik heb zo'n zere kont, ik kap ermee. Dat kan gewoon. Je kan ook gewoon lekker gewoon 1 dag meedoen. Je kunt dan kiezen uit de route van 40 of 60 kilometer fietsen. En de fietsers die gaan met een uitgebreide routebeschrijving op weg. De start is tussen 9:30 en 11:00 in het Echo's Home. Dat is zeg maar aan de inrit van de Johannes Poskesen in Havelte. Daar zit een heel leuk koffietentje. Dat weten heel veel mensen niet. Maar dan kan je hartstikke gezellig zitten. Lekker koffie drinken, taart eten. Wist jij niet, hè?
0: Nee,
1: dan ga ik een keer met jou heen. Dat is supergezellig. Inschrijven op de startdag kost €12,50 per persoon.
0: We hebben nogal wat afspraken.
1: Ja, we moeten nog wel heel wat inhalen. Ja.
0: Op de radio, maar ga verder.
1: En wil je nou een dagje mee fietsen, dan kost het je €6. Dus kom er gewoon naartoe. De dag die wordt altijd afgesloten met een lekker kopje koffie, een drankje en een hapje.
0: Oké. Nou, dan is het tijd voor vinyl.
1: Ja.
0: Ik heb er 1 op 45 toeren klaarstaan. Vertel.
1: Ja, leuk. Je hebt, is dat ook weer een beetje teken van Moederdag, denk ik, toch? When the Lady Smiles heb je uitgekozen.
0: Zou kunnen, ja.
1: Ja, nou, ik vind hem perfect. We gaan luisteren naar de Golden Earring uit 1984. When the Lady Smiles.

0: stiekem wel, toch?
1: Ja, stiekem zo'n cadeautje krijgt wat bewaard is in een kast. Waarvan de kinderen denken, nou, dat heeft ze nou vast niet gezien.
0: Nee, nou ja, inderdaad. En ze hebben het ook al 2 weken geleden meegekregen. Ja. Hè? Dus dat ligt al een tijdje te verstoffen daar onder het bed waarschijnlijk.
1: Leuk, hè?
0: Ja, hartstikke leuk. Nou. Zal ik nog wat vertellen?
1: Ja, of ik doe het weerbericht.
0: Oh ja, nou, dat wil ik wel eerst even weten.
1: Heb je dat wel eens eerder gehoord, dat tuintje? Dan, meestal
0: ja,
1: krijg je dan...
0: dat is waar, ja. Waar is Roos?
2: Sterkeland, weekend weerbericht.
1: Maar je mag wel wat vertellen, oh. Of ik doe gewoon het weerbericht.
0: Ja, ik denk, jij komt met het weer. Ik zit aan de koffie gelijk. Ik plug gelijk uit.
1: Er is regelmatig zon vandaag. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het een graad of 16, misschien wel 17. Vannacht 3 tot 5 graden vrij helder weer. Ja, dat is al de laatste tijd zo. Maar ja, de ijsheiligen zijn op komst. Gaan we het volgende week over hebben, denk ik dan maar. Dus ja, maar ja. Dan is de nachtvorst in ieder geval voorbij. Maandag, morgen, in de herhaling van deze show. Show, hè, is het, hè?
0: Mm.
1: Ja, had je vorige
0: nog
1: week
0: steeds
1: al,
0: is ja, het ja, een show, ja, zeker.
1: Wisselend bewolkt maandag met verspreid over de provincie wat lichte buitjes. Het wordt een graad of 12 met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dinsdag lijkt het droog te blijven en woensdag staan er wederom buien op het programma. En de wind die draait naar het zuidwesten en de temperatuur zo een graad of 14, 15. Dus ja, je zei je zoon op kamp.
0: Ja, echt, ja, nee, ja, wat, die treffen het niet. Nee, ze gaan ook nog op de fiets naar Appelscha helemaal.
1: Mm, nou ja, daar blijf je wel warm bij.
0: Zeg ik dat goed, Appelscha of Dieven? Nou, weet ik het ook niet meer. Ik weet het niet meer. 1 van de 2.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, als het maar droog blijft, dan zijn ze al gauw tevreden natuurlijk, hè, die kids.
1: Ja, eigenlijk
0: ja,
1: wel.
0: Toch? Ja,
1: toch? Ja, zeker. Ja,
0: nou.
1: Ja,
0: hij heeft er in ieder geval heel veel zin in en dat snap ik.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Dat is natuurlijk één groot feest.
1: Met de hele klas, dat hele school?
0: De hele, nee, niet de hele school, maar wel de bovenbouw. Dus 6, 7, 8.
1: Met de laatste keer voor...
0: Ja, is de laatste keer voor Duco.
1: Zit in de grote klas.
0: Ja, ja, dus het is wel een beetje bijzonder en ja, hij kijkt er enorm naar uit. Dus hartstikke leuk.
1: Oké. Okay. Hey, afgelopen woensdag was het volgens mij, was ik in de gemeente in Steenwijk.
0: Ja.
1: Bij Daniel Lohuis. Oh. Niet normaal,
0: heb je genoten?
1: Ik heb heerlijk. Ik zou zo nog een keer
0: ja,
1: naar
0: toch?
1: Dezelfde show gaan.
0: Heerlijk.
1: Hij had het over een vriendin die hij kwijt was.
0: Oh.
1: Of die hij geloosd had. Of ze ging weg. Ik weet het niet. En hij was er nog lang niet over hen.
0: Oh jee.
1: Over Johan.

0: Daniel Lohuis. En dit was een van de nummers van zijn nieuwe album. En dat album dat heet Jager.
1: Was het uitverkocht?
0: Jazeker, het zat hartstikke vol.
1: Ja, hè? Niet,
0: maar dat is altijd zo. Want ik had de kaarten al een jaar van tevoren. Maar ja, dat is ook wel. Ja, dat moet ook wel, anders dan kom je helemaal niet aan.
1: Ben jij trouwens ook vrienden van de gemeente? Want dat zag ik dus van de week. Als je vrienden bent van de gemeente, dan heb je dus vandaag of morgen, ik weet niet meer.
0: Ja, bij de gang van vandaag.
1: Ja, kun je dus eerder al naar de tickets kijken, ja, zeg maar. Ben jij dat?
0: Nee, ben ik niet, nee. Oh, maar dat kost weer.
1: Ja, dat kost wel wat geld. Dus ik hoopte dat jij dat was.
0: Nee, maar als je nou. Wanneer je nu een geregelde bezoeker bent en je denkt van. Nou, laat ik het anders uitdrukken. Wanneer hij geld zat hem. En je gaat naar een. Je moet je van tevoren inschrijven. Hè? Want zo'n show van Lohuis, het is niet gratis natuurlijk.
1: Nee.
0: En je moet dat een jaar van tevoren doen.
1: Ja.
0: Dus stel voor, ik kies er 4 uit.
1: Ja.
0: Je bent met z'n tweeën.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: 8 keer.
1: Ja, nou, dat is wel gelijk een bedrag.
0: Gemiddeld 50 euro.
1: Maar aan de andere kant, het is of vandaag kun je de tickets al online bekijken. En voor ons die niet vrienden zijn van de gemeente, pas 20 mei. Dus dat is zit nogal een verschil. Dan is alles natuurlijk uitverkocht.
0: Ja, dat
1: dus
0: een
1: het
0: hele
1: is wel goeie. Heel slim.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar goed, jij bent het dus ook niet. En ga ik op zoek naar iemand die dat wel is. Ondertussen gaan we even richting Vollenhoven. Want het Vollenhoofs Visserskoor is opgericht in mei 1994. En bestaat uit een groep enthousiaste mannelijke zangers en muzikanten. Het verleent medewerking aan diverse openbare activiteiten. Bijvoorbeeld dorpsfeesten, havendagen en dat, allemaal van dat soort festiviteiten. In Vollenhoven en in zorginstellingen om een gezellige avond op te luisteren. Nou, dat is toch hartstikke leuk.
0: Verkeerde muziekje erbij eigenlijk. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik had misschien wat voor even moeten zeggen. Maar ze zoeken dus zangers. Dat is eigenlijk het punt waar ik naartoe wil. Dat had ik even vergeten te melden. Ze zoeken zangers. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige zeemansliederen. En het koor is dus op zoek naar zangers. Dus denk jij, hey, dat heb ik altijd al heel erg leuk gevonden. Ik kan best een toontje zingen. Joh, dan moet je even informatie opvragen via www.vollenhoofsvisserskoor.nl.
0: Oké, okay, 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. Die zit in Noordwolde. Dat zijn wij. Geert.
1: En Marieke.
0: Dolly Parton, dat ken je wel, hè, met Jolien.
1: Ja, natuurlijk.
0: Er is een nieuwe single, dat is Ballads met Dolly Parton. En die Jolien, die heeft een zoon.
1: Oh, wat leuk.
0: The son of Jolien.
1: Ja. Yeah.

0: en Dolly Parton. Het verhaal van Jolene, Jolene, Jolene. Ik heb nog wat kort nieuws voor u eigenlijk. De nieuwe woningbouwplannen in Giethoorn die komen maar moeizaam van de grond, lees ik hier. En dat bevestigt de gemeente Steenwijkerland nadat de politiek hier de afgelopen tijd meerdere vragen over heeft gesteld. Er zijn wel plannen, maar of ze haalbaar zijn, ja, dat is nog niet helemaal zeker. En na verwachting in juni kan het nieuwe team van burgemeester en wethouders in Steenwijkerland zich officieel gaan presenteren. De gesprekken met de vier beoogde partijen verlopen voorspoedig, maar een akkoord ligt er nog niet.
1: Oké, dus ja, nou, dan wachten we weer af.
0: In juni is dat zover. En misschien ook wel een leuk weetje is, ik lees dat in de... Er staat wekelijks, nee, om de zoveel tijd staat er een column in de Steenwijker Courant van Henk Imker. Die heet De Spiegel. Best wel een aardig als je dat leest. Dan altijd, ja, altijd leuke dingetjes.
1: Ja.
0: Deze week is het precies 45 jaar geleden dat de straten in Steenwijk waren uitgestorven op het moment dat 's avonds vrijwel iedereen naar de eerste lokale tv-uitzendingen uit de historie keek. En dat gebeurde allemaal in 1981 tussen 30 april en nu 10 mei. Het door kenners als uniek gekwalificeerde tv-programma maakte onderdeel uit van de viering van het 400-jarige ontzet van Steenwijk. En dat was inderdaad zo, ja.
1: Ja.
0: Ja, iedereen die nog niet op de kabel zat toen, want die kon dat, je kon dat alleen maar ontvangen wanneer je een kabel had. En dat was toen ook vrij nieuw.
1: Ja.
0: Die ging kijken bij iemand anders.
1: Oh, ja. Ga je toch nou niet meer voorstellen,
0: nee,
1: hè?
0: Zo werkt het.
1: Dat had wel wat, wel gezellig.
0: Ja.
1: Toch?
0: En ook uitstekende tv werd er toen gemaakt.
1: Ja, dat geloof ik direct. Ja. Waar gaan we naartoe? Gaan we al naar de keuze van? Of waar zitten we? Of moet ik eerst nog even een nieuwtje doen?
0: Ja, ik kan er ook een plaatje draaien voor moederdag, zeg het maar.
1: Nou ja, het maakt mij niks uit. Ja? Ik kan van alles doen.

0: radio.
1: De keuze, ja, ja, nou, ik ben wel een paar keer geswitcht weer, hoor. Want dan heb ik weer een leuk liedje bedacht en dan denk ik halverwege, oh nee, ik vind die toch leuker. En op het allerlaatste moment ben ik alsnog weer geswitcht, want ik zat vrijdagavond naar de finale te kijken van The Voice of Holland. En degene die daar gewonnen heeft, die heeft zo'n leuke single uitgebracht.
2: Maar ze hebben allemaal een single uitgebracht.
1: Allemaal hebben ze een leuk liedje uitgebracht. Maar ik ben natuurlijk wel een beetje van de vrolijke muziek. En heeft ook nog een beetje een country-achtige touch. Nou, het kon niet beter. Ik denk, dit moet een worden. Ik hoop dat dit een hele grote hit wordt. De winnaar van The Voice of Holland uit teams Suzanne en Freek is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: daar heeft hij maar 20 seconden voor nodig.
1: Wat vind je ervan?
0: Schitterend.
1: Ja, leuk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Dit
0: ja,
1: wordt
0: ja,
1: toch wel een hit, hè?
0: Ja, zeker wordt dat een hit. Dat staat volgende week in de top 40.
1: Ja, denk dat ik. Denk ik ja, ook. Ik hoop het.
0: Dat kan niet missen.
1: Hé, zal ik nog even iets kleins vertellen? Want op woensdag 13 mei organiseert RSG Trompmeesters. En dan heb ik het over de locatie Stationstraat. Haar jaarlijkse voorjaarsmarkt. Kom in de kas. De plantjesmarkt, want zo wordt het ook wel in de volksmond genoemd, is inmiddels wel een begrip in Steenwijk geworden. Hierbij doen de leerlingen van de praktijkonderwijs planten verkopen die zij geheel zelf hebben gekweekt en verzorgd. Het assortiment bestaat onder andere uit vaste planten, heesters, zomerbloeiers, grassen en varens. En de markt wordt aangekleed met een hapje en koffie of een ander drankje. En dat is ook tevens verzorgd door de leerlingen van het praktijkonderwijs.
0: Ja, dat is toch leuk, of niet?
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Daar geboren, daar worden jonge tuinmannen geboren
1: ja,
0: en al die dingen.
1: Zeker. Weer, ja hoor, ja.
0: En dus, ik ben daar wel een beetje van. Ik heb ook de hele tafel hier vol staan met allemaal.
1: Nou, daarom. Ik zei al, jij moet even heen.
0: Ja, nou, misschien je zei...
1: Ja, ik zeg, ik wil wel even met je mee, ja, want ik weet dat jij dat hartstikke leuk vindt. Dus ook dat zetten we op de lijst.
0: Het zijn nu al drie. Hè? We mogen wel een week vakantie doen.
1: Nou, inderdaad.
0: Nee, maar we wachten het af. Aanstaande woensdag, achterkant van RSG?
1: Ja, van de RSG Trompmeesterstraat. Aan de achterkant inderdaad. En dan kun je ook tevens parkeren.
0: De Hollandbaschoelen.
1: Ja. Ja. Zijn we daar alweer? Ja, nou, Allemachtig, wat gaan we snel. Ik ben heel benieuwd, want het is supergezellig, de artiest van de maand. Oh ja, dit is wel een van de bekendste hits, hè? Althans, ja, vind ik wel. Onze artiest van de maand is deze maand natuurlijk de Dolly Dots. Ja, die hebben ontiegelijk veel leuke hits. Maar dit is toch wel een hele leuke. We gaan luisteren naar Do I Did.

0: Diddy. En dat werd gedraaid op de radio destijds. Ik weet nog dat ik destijds met een discotheek door Noord-Nederland ging. En als dit nummer gedraaid werd, heel de vloer vol.
1: Ja, dat geloof ik direct. Ja. Dat blijft ook denk ik altijd wel zo.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Nou, dan zit het programma er eigenlijk een beetje op.
1: Nu alweer, ja. Nou, ik heb er weer enorm van genoten. En jij?
0: Ik hoop de luisteraars ook. Ja, ik wel. Ik vind het altijd leuk. Radio is een van de leukere dingen die er is, tot zolang het nog duurt. Binnenkort worden wij de Werven, kavel 29 de Werven. En ik heb al gehoord dat dit programma ter ziele gaat.
1: Wat?
0: Ja.
1: Gaan we eruit?
0: Ja, denk ik wel. Ja.
1: Nee.
0: Nou, dat heb ik uit onbetrouwbare bron.
1: Dat vertel je zo even aan het eind van de show.
0: Ja, doe ik gewoon eventjes. Dus
1: nou, wat belachelijk.
0: Het is nog heel eventjes...
2: Nieuwenhuis in de lente.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon. Later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Thank you wel. Het volgende lied. Neemt wat gas terug, waar als er wat te veel gas op zat. Volgens mij, of niet?
1: Gaat over klaverblad racing. Nijste tak van motorsport. Hoe leg ik zoveel mogelijk kilometers af op een klaverblad in 5 minuten? Is vrij goedkoop, geen entree. Kost je hoogstens Jun Hayabusa.
0: En voor de mensen die dat niet weten, ik wist het ook niet. En Hayabusa is een hele snelle boot.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.
2: Vanmiddag zijn dat 4 wedstrijden. FC Oldenmark speelt thuis tegen FC Harlingen. Olivia speelt ook thuis. Vanmiddag tegen Geel Wit van Ameland. De Blessen speelt uit tegen Renado. En Oddelpa heeft ook een uitwedstrijd vandaag. Zij spelen vandaag tegen SVZ uit Seien. Nou, dat allemaal in het tweede en derde uur. In het eerste uur hebben we vanmiddag 4 gasten. Aan het einde van het uur ga ik praten met Hanneke van Daatslaar van Agrarisch Natuurbeheerorganisatie Elan. Die hebben een actie voor particulieren. Oh, rond 2:30 komt Tjebbe Boersma langs. Hij heeft een nieuwe single uit en daar komt hij over vertellen. En uiteraard gaan we daar ook even naar luisteren. Onze tweede gast vandaag is Joey Theekamp. Hij vertelt meer over de website van de streekomroep die binnenkort live gaat. En mijn eerste gast van vandaag is Jan de Haan, oud huisarts. Welkom Jan.
4: Dank u wel.
2: Ja, fijn dat u er bent. Een maand geleden bracht u uw 4e boek uit, getiteld Het stikje uit de kringloop, een huisarts vertelt.
4: Ja.
2: Eigenlijk was een huisarts vertelt de titel, maar dat is nu de ondertitel. Hoe zit dat eigenlijk precies?
4: Ja, dat komt omdat de uitgeefster die vond het verhaal over de USB-stikje uit de kringloop zo'n fantastisch verhaal, dat ze zei, dat moet eigenlijk de titel worden, want dat geeft ook wat interesse in, nou, wat betekent dat nou, zo'n stikje uit de kringloop?
2: Ja.
4: Nou, dat is ook een wonderlijk verhaal waar ik graag over schreef. En wat ik ook wel leuk vind om uit te leggen. Want ik werd benaderd om een film te maken over mijn leven. Door een groep studenten van de Stenden Hogeschool. Een team van 3 studenten. En ik zei, nou, dat is goed, jullie mogen mij wel filmen.
2: Mm-hmm.
4: Toen hebben ze mij helemaal gefilmd op mijn verblijfje aan het Jongen. Daar hebben we een staakcaravan. En thuis, nog in mijn oude praktijk. Ik woon nog steeds in mijn oude praktijk. En dat is allemaal verfilmd, een paar uur film. Toen kwam de corona. Dus het filmen en het verder uitwerken ervan, dat hield op. In een paar jaar, 2 of 3 jaar later na de corona, heb ik ze gebeld. Hoe zit dat?
2: Ja.
4: Kreeg geen gehoor meer. Nou, ik had de apps en ik had de telefoon van ze, reageerde niet meer. Dus dat was gebeurd. Toen werd ik gebeld door de uitgever. Ja, heel leuk. En die zei, Jan, ik ben door een meneer gebeld en die wil graag jouw telefoonnummer, want die heeft jouw boek gezien op een film. En die film die had hij van een stikje.
2: Ja.
4: Ik zei, nou, geef maar. Dus die meneer die belde mij en die zei, ik heb een stikje met al uw verhalen, met al uw films. Ik zei, nou, fantastisch. Mag ik wel bij u langskomen, een kopje koffie drinken? Want het was in Dokkum. En hij zei, nou, ik drink geen koffie, want ik ben nog maar 14 jaar. Dus het was ook een student van de HAVO.
2: Ja.
4: En dan zijn we daar geweest. En toen heb ik dat stikje gekregen. Er staat een paar uur film op. En toen heb ik al die films gezien. Toen heb ik weer gebeld, want ik had al die gegevens natuurlijk van die studenten. En toen kreeg ik toch 1 student aan de lijn. En die zei, Jan, ik moet weg nu naar Amsterdam. Ik bel je wel terug. Nooit teruggebeld.
2: Nee, al wat zonde.
4: Dus ze voelden wel nattigheid, denk ik. Mm. Want dat stikkie, dat was door de vader van die jongen die mij belde, was die gevonden bij de kringloop in Kolm. En die had hij voor zijn zoon meegenomen, want die zat in een afvalbak. Die man die werkte daar bij de kringloop. En die had hij aan zijn zoon meegegeven. En die heeft die films bekeken. Stonden er allemaal op. Maar wat nou veel erger was, daar stonden ook Dus ik lag dus op straat. Maar wat veel erger was, er stond ook een totaal boekje op... met allemaal adressen en telefoonnummers... waarvan mijn kleinzoon zei... oh, daar is een bekende Nederlander, die stond ook op.
5: Oh, er stonden allemaal persoonlijke gegevens op.
4: Ja, privacygevoelige gegevens. Dus dat was, daarom hebben ze denk ik ook niet meer gereageerd. Die voelden wel nattigheid.
5: Ja.
4: Want een van die studenten, die heeft hem weggegooid, dat sticky.
5: Ja, die is gewoon, die heeft een keer opgeruimd en spullen naar de kringloop gebracht. Ja. En daar zat hij toevallig tussen.
4: Of in een afvalbak waarbij de kringloop terechtkomt. Ik wist het niet.
5: Nou, bijzonder verhaal maar inderdaad.
4: Het was dus een heel mooi verhaal om dat op te nemen in het boek. Maar de uitgever vond het zo leuk. Die zegt, wij maken de aanstaande lezers nieuwsgierig door de titel zo te maken. Een stikkie uit de kringloop.
5: Ja, dat is wel bijzonder, toch? Ja, want als je naar de kringloop gaat, ja, daar is natuurlijk veel te vinden. Maar USB-sticks, daar ga je niet voor naar de kringloop.
4: Dus, er was ook wel mede een initiatief van de uitgeefster.
5: Ja, inderdaad. Ja. Want het boek bestaat uit 60 korte verhalen. Ja. Dus, en dit is één van de verhalen.
4: Ja.
5: Wat voor verhalen staan er nog meer in?
4: Nou, er staan waar ik ook een beetje trots op ben als oud huisarts. Er staan ongeveer 6-7 verhalen in dat ik nog adviezen geef aan de lezer. En ook wel voor een deel, omdat ik nou ook zelf oud ben, over ouderdom.
5: Mm-hmm.
4: En bijvoorbeeld wat ik ook heel leuk vind, want ik ben van nature heel erg een optimist. Er staat ook een verhaal in over, daar word ik blij van. En dan geef ik een advies aan de mensen waar ze blij van worden. En dat is bijvoorbeeld als je een beetje in de mineur zit, dan is er een oefening wat ik leerde bij de huisartsopleiding om 's avonds een week lang 10 dingen op te schrijven waar je blij van wordt. Nou ja, dat is veel te veel natuurlijk, maar waar word je nou? Maar dat gaat erom de allerkleinste dingen. Als je een mooi vogeltje gezien hebt, opschrijven.
5: Mm-hmm, ja.
4: Als je een compliment gekregen hebt, opschrijven. En zo kom je aan een aantal dingen aan het eind van de dag waar je blij van wordt.
5: Ja, dat hoeft niet iets groots te zijn eigenlijk. Nee. Hè? Dat hoeft niet van, ik heb vandaag promotie gekregen op mijn werk. Nee,
4: allemaal kleine dingen.
5: Ja.
4: Maar alles wat aandacht krijgt, en dat is de filosofie hierachter, alles wat aandacht krijgt, wordt groter.
5: Maar dat vind ik wel bijzonder, want ik, tegenwoordig heb je natuurlijk social media en er komen allemaal mensen voorbij. En dit is ook een advies volgens mij wat daar ook wel voorbij komt. Van dan schrijf een aantal positieve dingen op.
4: Ja.
5: Maar het is al enige tijd geleden dat u de opleiding zat. Dat was destijds eigenlijk ook al gewoon een advies.
4: Ja, daar hebben wij toen ook, dat kon je dus aan de patiënten meegeven. Dus wij kregen dat in de huisartsopleiding als ook een manier om je patiënten positief te stemmen door dat soort adviezen te geven. Dus dat is, en zo heb ik ook in de huisartsopleiding hele leuke adviezen gehad. Bijvoorbeeld, als je als huisarts met oude mensen in gesprek raakt, toen zei de gedragswetenschapper, die ons ook les gaf, als je met oude mensen praat, dan moet je het beeld gebruiken dat je ze laat lopen in een groot huis met een heel lange gang. Ja, in de gang zitten allemaal deuren. En achter elke deur zit een herinnering. En zo kun je mensen hun fantasie aan de gang zetten door achter die deuren te kijken. En zo, want als je oud bent, dan moet je leven van je herinneringen. Maar je maakt niet zoveel nieuwe dingen meer mee.
5: Nee, zo. Dat is wel een mooie metafoor, inderdaad.
4: Of niet dan? Dat staat nu niet in het boek. Maar dat soort dingen leer je dus ook wel in de huisartsopleiding.
5: Ja. Wat zijn nog meer mooie verhalen waarvan u zegt van, nou, daar ben ik wel echt trots op dat verhaal in het boek staat.
4: Nou,
5: dat zijn mijn favorieten.
4: Wat ik ook een heel mooi verhaal vind, dat is een heel triest verhaal. Maar ik heb al verteld, ik ben optimist. Maar ik heb een schoonzoon verloren van 49 jaar, asbestkanker. En daar heb ik ook een verhaal over geschreven. En waar het dan over gaat, als mensen ongeneeslijk ziek verklaard worden, hoe ze daarmee omgaan. En daar heb je ook een heel aantal stadia van.
5: Mm-hmm.
4: En dat heb ik ook een beetje beschreven. En waar zit je nu als zieke persoon, in welk stadium? Daar kun je ook weer van leren. Dus dat vind ik ook wel een een belangrijke. En wat ik ook heel leuk vind... Ja, er zullen de mensen, de luisteraars, die zullen daar wel om lachen. Dat is de communicatie tussen oude mensen. Dus ik heb een verhaal geschreven over de communicatie tussen mij en mijn vrouw. Mijn vrouw die is 82, ik ben bijna 80. Maar mijn vrouw die hoort niet zo goed meer. Dus die heeft gehoorapparaten. Maar als wij naar bed gaan, dan doet ze die uit. En dan kunnen wij niet met elkaar meer praten. Terwijl vroeger, als je naar bed ging... dan kwam je aan het eind van de dag juist aan de praat...
5: Ja.
4: Over van alles wat je beleefd had. Want je had beide had je druk gehad. En nu is het ook wel heel leuk... want wij doen al een heleboel dingen nog apart... dat je dan nog kunt verhalen over wat je die dag beleefd hebt. Dat kan niet meer. En dat is wel jammer.
5: Ja, en dus, hoe lossen jullie dat op? Nou, hoe gaan jullie daar samen mee om?
4: Geweldig dat je dat zegt. Linda, dat lossen wij op door te gaan slapen.
5: Oh, oké. Okay. Ja, dat is ook belangrijk.
4: Ja, we kunnen niet meer communiceren als zij de dingen... En als zij ze wel inhoudt, kan ze niet goed liggen natuurlijk.
5: Nee, dat ligt niet fijn natuurlijk.
4: Wij moeten de volgende ochtend verder gaan. Maar meestal hebben wij dat wel besproken voordat we naar bed gaan.
5: Ja.
4: Maar dan hebben we nog een probleem. En dat is de communicatie ook met de ouderen. Ik ga veel later naar bed. Ik heb veel minder slaap nodig. Dus zij gaat ook wel eerder naar bed. Dus dat speelt niet echt.
5: Nee, zo.
4: Zij moeten overdag, als zij de gehoorapparaatjes in heeft... moeten wij praten over van alles en nog wat. Wat we beleven. En ik beleef heel veel. Dus dat is ook de reden waarom ik ook een verhaal heb over... aan de stamtafel,
5: ja.
4: Als ik dan je jeugd ontmoet. En daar schrijf ik dan ook een verhaal over. En ik ben ook ernstig geblesseerd. Ik ben 9 maanden invalide geweest door een hernia. Heb ik ook een verhaal over geschreven. Daar kunnen mensen ook een voordeel mee doen.
5: Ja.
4: Want het is goed afgelopen. Dus niet te gauw in de zak en as zitten.
5: Nee, positief blijven.
4: Ja,
5: nee,
4: ja. Ja, dat is zo.
5: Ja, ja, nou ja, dit is dus uw 4e boek. Maar ik heb gelezen dat u ook alweer bezig bent met het 5e boek ondertussen.
4: Ik heb alweer 5, 6 verhalen klaar. En als ik dan wat beleef, dan doe ik een paar steekwoorden. En dan werk ik daar later uit. En zo kom ik aan al die verhalen.
5: Ja, ja, ja, heel mooi. Ja, We gaan richting de afronding. Ja, ik vind het echt heel leuk. We zouden volgens mij, zoals we net al zeiden, van wel een uur vol kunnen praten.
4: Ja, ja.
5: Maar ik nodig u graag zeker nog een keertje uit als het volgende boek uit is. Ja, en nog even voor de luisteraars, als die denken van ja, dit lijkt me leuk. Ik wil dit boek lezen. Waar kunnen ze het krijgen?
4: Nou, bij Elixir, daar is een uitgever in Leeuwarden. Maar het makkelijkste is natuurlijk bol.com. Jan de Haan. En dan boek. En dan staan die 4 boeken erop.
5: Oh, oké, okay. Dat is de makkelijkste manier.
4: Ja.
5: Nou, hartstikke goed. Dus op bol.com, Jan de Haan zoeken. En dan vind je alle boeken. Jan, hartstikke bedankt. Fijn dat u er was.
4: Oh.
5: En ik ben heel benieuwd.
4: Dank voor de uitnodiging. Dat is een genoegen.

0: hoorde Donna Summer met This Time I Know It's For Real. Mijn tweede gast van vandaag is Joey Theekamp. Joey, leuk dat je er bent.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je was in de buurt, want ik dacht eerst van we gaan het even telefonisch doen. Maar,
1: ja, we waren om de hoek. Ik denk ik kom even langs.
0: Ja, dat is ook veel leuker dat je hier tegenover mij zit dan dat we het via de telefoon doen. Ja, maar wij gaan het hebben over de streekomroep. Want daar ben je eigenlijk de belangrijkste persoon in op dit moment. Bij de vorming van de streekomroep hier in de regio.
1: Ja, ik wil het niet de belangrijkste noemen, maar ik ben de kartrekker, zo noem ik het. En degene die alle stukken schrijft en ideeën voorlegt aan alle besturen van de drie verschillende omroepen. En de bedoeling is natuurlijk dat die besturen meegaan daarin en dat we met elkaar uiteindelijk tot die streekomroep komen. Dus het is niet alleen maar mijn plan dat ik doordruk, maar ik doe een voorzet.
0: Ja, maar ja, er is wat nieuws te melden. Want eigenlijk het belangrijkste uit die streekomroep is het opzetten van een website dat nieuws uit de regio gaat brengen. En die website gaat binnenkort live.
1: Ja, afgelopen maanden is onder andere een vrijwilliger van RTV Slos achter de schermen heel druk geweest om een nieuwe website te bouwen. Hè, een van de samenwerkende omroepen. En we zijn nu op het punt dat we het concept klaar hebben en dat de website live kan gaan. En vanaf 18 mei is het de week van het nieuws. Dus ja, heel toepasselijk is dat het moment waarop we kunnen zeggen vanaf dan kun je ook op de nieuwe website al het nieuws uit jouw regio vinden. En dat wil dus zeggen vanuit de hele streek, alle vier de gemeenten, Westerveld, Steenmerkerland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf. Maar natuurlijk ook gewoon zo lokaal mogelijk. En als je zegt, ik wil alleen maar het nieuws uit Oldenbekoop hebben, dan klik je die plaats aan en dan krijg je het nieuws daar vandaan.
0: Oh, dat kan ook. Je kan echt letterlijk selecteren op een plaats en dan kijken wat er te melden is. Wat er gebeurt.
1: Precies, ja. Veel gehoorde tegenargumenten voor die vorming van de streekomroep is dat het minder lokaal wordt. Hè, dat je een groter gebied moet gaan bestrijken. Nou, hoe kun je dat heel makkelijk tackelen, denk ik, door een soort filtering te maken. Dat je kan zeggen, ik wil alleen mijn eigen gemeente zien of mijn eigen dorp. En natuurlijk, als je op de grens van een gemeente woont, vind je het ook interessant om te weten wat daar buiten gebeurt. Dus de bezoeker kan echt zelf kiezen welk nieuws wil ik zien.
0: Ja, inderdaad. Is het een beetje naar voorbeeld, als ik bijvoorbeeld op de Stentor of bij de Gelderlander kijk, hè, dan heb je gewoon algemeen nieuws, maar je kan daar ook altijd aanklikken. Een bepaalde gemeente bijvoorbeeld, eigenlijk dat is hetzelfde idee.
1: Heel simpel, we hebben dat idee overgenomen en in ons eigen jasje gegoten inderdaad. Ja.
0: Ja. Maandag over de week gaat hij echt live. Hoe is dat aan de achterkant geregeld? Want ja, daar moet natuurlijk nieuws op komen, maar nieuws dat levert zichzelf ook, dat levert zichzelf deels ook wel aan, maar hoe is dat organisatorisch geregeld?
1: Nou, hoe het nieuws tot nu toe vooral tot stand komt bij alle drie de omroepen in de gemeente is dat er persberichten binnenkomen en die worden door een bevlogen vrijwilliger op de website geplaatst. En dat team hebben we de afgelopen weken aangevuld met een aantal redacteuren, verslaggevers die dat ook op betaalde basis doen en die dus echt door de week heen zorgen dat er meer vulling op die site komt. Dat het niet alleen aangeleverde persberichten zijn en dingen die wij van binnenuit bijvoorbeeld bedenken over programma's, maar zij gaan echt ook de straat op. Zij gaan echt naar de inwoner toe op zoek naar nieuws. Ja, en een losliggende stoeptegel is soms al nieuws, hè, als er iemand over struikelt.
0: Dan wel, ja. Ja, anders dan blijft het meestal wat onder de radar. Maar dus die mensen die gaan echt de straat op, de wijk in, de dorpen in, om het nieuws ook echt op te halen.
1: Ja, ik had van de week een van de nieuwe verslaggevers, Isbrand Visser, die is op de fiets gestapt. Want die dacht, ik ga eens kijken wat er nou allemaal gebeurt. In dat geval was het een stukje Steenmerkerland. En die is daar echt rondgegaan en binnen een uur had hij drie mooie verhalen. Hij kwam langs een school waar net een heel nieuw soort atletiekbaantje werd aangelegd. Nou ja, gelijk eventjes met de mensen die betrokken waren een praatje maken. Er ontstaat een verhaal uit, foto erbij en je hebt al een stuk nieuws.
0: Ja, want jij zegt nu, dit is een verhaal met een foto erbij. Is het vooral tekst met foto's of komen er ook videoverslagen? Of hoe moet ik dat zien? Ja,
1: precies wat je zegt, het moet echt een combinatie worden van. En de ene verslaggever is beter in tekst, de ander is beter in video. Maar samen moeten we tot een mooie combinatie komen. Want we hebben allemaal goede radiostations, goede informatieve programma's. Nou ja, de online wereld die is de afgelopen decennia flink opgekomen. Ik hoorde je net al zeggen in het vorige gesprek, we hebben tegenwoordig ook social media waarvan alles op gebeurt. Ja. Dus die moeten we er ook bij pakken. Ja, en op een Instagram, op TikTok, daar werkt het niet als je daar een tekst plaatst. Dus je moet iets hebben met beeld en het liefst bewegend beeld, ja.
0: Ja, dus dat wordt straks dan ook gekoppeld. Je kunt het op de website zien, maar er zullen ook via Instagram, TikTok, ik weet niet wat er allemaal nog meer is. Ik weet niet, ook niet wat voor social media we allemaal gaan gebruiken dan. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, daar heel eerlijk, daar zijn we ook nog zoekende in. Hè. Wat past het beste bij ons, bij onze doelgroep? Je zal een aantal keuzes maken die je bijvoorbeeld niet doet. X is wat afgeschreven inmiddels, het voormalige Twitter. Dat is niet zo nieuwswaardig meer. Maar je ziet, wil je jongeren bereiken? Ja, dan moet je misschien toch wel iets met met TikTok gaan doen. Wil je meer de volwassen doelgroep, dan zit je op Instagram. Facebook hebben we natuurlijk allemaal. Dus het zal een combinatie van die media worden.
0: En wat gaat deze streekomroep zeg maar, zich onderscheiden van bijvoorbeeld... je hebt natuurlijk de Stellingwerf, de Nieuwe Overstellingwerf... de Steenwijker Courant, je hebt de websites van de afzonderlijke radiostations. Wat zal anders of beter zijn?
1: Ja, het zijn twee verschillende werelden die je noemt. Hè. De radiostations hier als publieke media en de commerciële bronnen die je noemt. Ik denk dat we ten opzichte van de commerciële collega's... dat we nog dichter bij de mensen kunnen staan. Omdat we minder die druk hebben dat we moeten leveren. Want wij worden natuurlijk gefinancierd vanuit het Rijk... vanuit de overheid als publiek medium. Dus dat geeft ons wat ruimte om soms ook wat langer te doen over een verhaal... een andere insteek te maken, misschien wat meer human interest... dus echt stukjes cultuur in plaats van het harde 112 nieuws... wat natuurlijk ook belangrijk is. Dat is versus de commerciële kant. Ja, en als je kijkt naar die lokale, de drie lokale omroepen... de toekomst is dat vanaf 1 januari 2028... de lokale omroepen samen moeten gaan... tot streekomroep. Dus je zult elkaar moeten vinden. En ik denk dat die website juist heel mooi de radio moet kunnen aanvullen.
0: Ja, eigenlijk zou dit, is dit ook een aanloop naar 2028.
1: Ja.
0: Dat alles samen moet. En ja, dan zullen misschien ook de afzonderlijke websites moeten verdwijnen. Maar dat is misschien nog toekomstmuziek.
1: Dat zijn we aan het bekijken, wat dan het handigste is inderdaad. Ja, uiteindelijk denk ik dat je er naartoe gaat... dat je als streekomroep wel vanuit één identiteit wil gaan werken... zodat je herkenbaar bent en dat het voor de bezoeker ook duidelijk wordt... dat je met deze partij te maken hebt en dat het allemaal samen is. Maar goed, ook daar zitten een aantal besturen bij... die daar gewoon keuzes in moeten maken. En ik doe een voorzetje en zeg... nou, we zouden dit eens kunnen doen. En aan het bestuur is het uiteindelijk om de knoop door te hakken.
0: Ja, over de anderhalve week, een dikke week, gaat hij dus live. Hoe is het contact zeg maar, met de mensen die het nieuws gaan halen? Dus de journalisten onderling en met jou? Jullie hebben al wat neergezet, maar dat moet je nog gaan uitbouwen, denk ik, de komende tijd. Hoe gaan jullie dat doen of wat zijn jullie wensen nog?
1: Eigenlijk zijn we echt aan het pionieren. Waar ooit de Radio Centraal in de jaren 80 begon met uitzoeken... hoe gaan we nou tot een publiek radiostation komen... zijn we dat eigenlijk dat opnieuw gaan uitvinden voor het online gebeuren. Daarom dat die website nu ook al online komt... en niet pas bijvoorbeeld op 1 januari 2028... omdat we nu mooi de tijd hebben om uit te proberen, om fouten te maken. En er gaan ongetwijfeld ook dingen niets naar wens. En dan kunnen we in bijsturen. We hebben een leuke pool met een aantal freelancers, een aantal redacteuren... die dat dus zijnde hun werk doen. En daar zal een hele mooie combinatie, hoop ik, in gemaakt moeten kunnen worden met de vrijwilligers. Want het zijn twee verschillende groepen mensen binnen de organisatie naast elkaar. Maar ze zijn allebei heel belangrijk, denk ik. Die vrijwilliger die heel bevlogen is en helemaal in die samenleving staat... en precies weet wat er speelt. Versus de betaalde redacteur die ook een stukje continuïteit kan bieden. En waarvan je gewoon kan zeggen, jij moet vandaag daar naartoe. Want er moet nu wel wat opgeleverd worden.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Je zei net van, hij staat live, maar ik zie hem nog niet helemaal staan. Ik zie dat hij nog even in onderhoud is.
1: Dan is er nog weer even wat voorgezet. Maar ja. We zijn wat aan het uittesten met live zetten en zo. Ja. Het wordt streekomroepdewerve.nl. En vanaf daar kun je al het nieuws uit de hele streek gaan volgen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil hem graag zien. Maar goed, daar moet ik nog even een weekje op wachten.
1: Spannend, hè?
0: Zeker, ja. Gaan jullie er ook nog echt even aandacht aan besteden? Ja, jij bent gisteren volgens mij bij Slos geweest. Je zit vandaag hier. Ik weet niet of je nog bij O3 in de uitzending komt.
1: Ja, is ook nog de bedoeling. Ja. Want we moeten de hele streek bedienen. Ik ga al die nieuwe redacteuren verplicht op pad sturen... met flyers en met stickers om te laten zien dat we er zijn. En ik hoop dat een heleboel vrijwilligers uiteindelijk het plan ook omarmen... en zeggen van, ik wil daar ook wat rugbaarheid aan geven.
0: Zeker. Wij besteden er vandaag aandacht aan, maar ik ga er vanuit dat het in meerdere programma's nog eventjes aan bod komt.
1: Vast wel.
0: Nou, hartstikke goed. Joey, leuk dat je er even was. Dus hou de website in de gaten. 18 mei gaat hij live. Meteen 's ochtends staat hij klaar.
1: Ja, we zetten de vroege vogels. 's Ochtends online, dan kun je ermee wakker worden.
0: Oké, ik ga meteen checken als het de 18e is. Dankjewel.

0: Dat waren de Beatles met Lady Madonna. Ja, onze derde gast van vandaag is Tjebbe Boers. Maar hij komt kerst binnen wandelen. Tjebbe, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, ga rustig zitten.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, je hebt een bakje koffie erbij.
1: Ja.
0: Ja, je moest daar heerlijk voorheen komen, of niet?
1: Klopt.
0: Ja. Ja. Maar je bent ook geen onbekende hier in de studio.
1: Nee, ik heb je wel vaak gezeten, ja. Ja, in een andere positie dan, maar...
0: Ja, want meestal zat je op de plek van Jacob, volgens mij.
1: Ja, ja, ook wel, ja.
0: En nu achter de microfoon. Maar goed, jij bent hier vandaag omdat jouw derde single uit is. Getiteld Come On.
1: Ja, klopt.
0: Ja, vertel, want je bent dus aan het zingen geslagen. Je schrijft je eigen nummers. Sinds wanneer doe je dat?
1: Dat doe ik op zich al wel een tijdje. Hè. De allereerste nummer wat uitkwam was 2023. En daarvoor deed ik al heel veel dingen zingen, covers maken en zo. Maar goed, op een gegeven moment wil je toch wel ook, zou je het leuk vinden om je eigen nummers te kunnen uitbrengen. En dat is nu wat we aan het proberen zijn, wat we aan het doen zijn.
0: Ja, want 2023 was dus de eerste single. Wanneer kwam de tweede uit?
1: De tweede was, nu een maand geleden.
0: Oh, je zit er lekker in. Het gaat weer lekker door, zeg maar.
1: Ja, we hebben even, er was even een soort van pauze, zeg maar. Maar nu zijn we bezig met met meerdere nummers te maken en uit te brengen. Ja.
0: Ja. Ben je ook van plan om er echt een hele plaat van te maken? Een heel album?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we brengen nu eerst elke maand bijna een nummer uit. Dat is een beetje de bedoeling. Samengevoegd lijkt het dan zeg maar een

0: EP, een kort album. Mm-hmm. En de bedoeling is om daarna, zal later dit jaar zijn, echt een album te gaan maken.
1: En je hebt het over we. Wie zijn we? Want ik denk het gaat vooral om jouzelf natuurlijk. Jij bent degene die de liedjes zingt. Maar je hebt een team om je heen, begrijp ik.
0: Ik heb twee mensen in Brabant ontmoet. In 2023 dus. En die hadden mij gevonden via YouTube. En sindsdien zijn we met elkaar... helpen zij mij, zeg maar, mijn ideeën. Hoe ik het in mijn hoofd heb om dat om te zetten in een echt liedje.
1: En waar helpen ze je dan precies bij? Even voor mijn beeldvorming. Want jij schrijft zelf je teksten.
0: Ik schrijf alles zelf, ja. En ik heb het ook wel een beetje in mijn hoofd hoe ik het dan wil hebben. Dus dan zing ik het in op mijn telefoon of iets dergelijks. En dan weet ik het voor later hoe ik het wil hebben. Hoe ik het had gedacht hebben. Mm-hmm. Dus dat deel ik dan met hun. En dan gaan we zo een beetje in de studio zitten. Van, bedoel ik meer zo of meer zo? En dan, heel bijzonder. Maar dan komt het gewoon wel tot leven zoals ik het in mijn hoofd een beetje had.
1: Ja, en zorgen zij dan ook, zeg maar, voor het instrumentale gedeelte eronder, zeg maar? Of neem je dat, maak je dat ook zelf?
0: Nee, dat doet dus Callum doet dat, dus zeg maar de producer. Die is echt het creatieve brein qua de muziek die er dan bij komt. Wel met mijn ideeën, maar hij weet het als echt om te zetten in muziek. Zoals dan op de plaat komt.
1: Ja, dat is wel fijn natuurlijk dat je ook zo'n goede samenwerking hebt. Maar waar haal jij zelf dan je inspiratie vandaan om je liedjes te schrijven?
0: Ja, ik denk gewoon de dagelijkse dingen. Mijn eigen, het is allemaal persoonlijke nummers. Zit een verhaal wel achter, zeg maar. Dus het is, dus dat gewoon uit de dingen die ik meemaak. En dat is...
1: Ja, gewoon het dagelijks leven eigenlijk. Ja, want dit doe je denk ik als hobby. Wat doe je verder in het dagelijks leven?
0: Ik werk in het dagelijks leven als bezorger. Pakketjes, overheidsdingen, belangrijke post. Dat doe ik tegenwoordig, daarnaast.
1: Nou ja, dan kom je denk ik ook nog wel eens wat interessante mensen tegen. Of maak je gekke dingen mee?
0: Ja, je komt echt van alles tegen. Dat is inderdaad waar. Ja, je komt op plekken waarvan je niet eens wist dat het bestond, bijvoorbeeld. Dus het is echt... echt leuk. Ja, dus ik heb eigenlijk leuke dingen op dit moment die ik aan het doen ben.
1: Ja.
0: Qua muziek als daarbuiten.
1: En wat wil je bereiken met je muziek? Nou ja, eerst komt die plaat straks uit, zeg maar. Zou je echt verder willen in de muziek?
0: Ja, kijk, wat ik eerder hier ook al zei tegen Jan. Het is dus, ik vind het gewoon mooi dat ik nu eindelijk mijn eigen nummers kan maken. En ook uit kan brengen dat mensen ze kunnen horen. En wat er verder uitkomt, dat is altijd extra mooi meegenomen. En ik sta open voor alles eigenlijk wel. Dus we gaan het gewoon zien wat er gebeurt.
1: Ja, want wat treed je ook op dan? Want
0: nog niet, is wel de bedoeling. Ik wil ook sowieso een soort van release party geven, zoals het tegenwoordig heet. Vroeger heet het al een cd-presentatie, volgens mij.
1: Release party klinkt wel wat feestelijker, toch? Ja. Wat leuker.
0: Dus daar ben ik ook mee in met een locatie in onderhandeling, hoe dat plaats kan vinden.
1: Ja. Je komt hier nu vandaag voor je single Come On. Kun je wat vertellen over dat nummer?
0: Dat zou kunnen. Ja, dat kan wel. Ja, het is een liefdesliedje eigenlijk. Het gaat over... iemand die ik heel lang geleden heel erg leuk vond. En diegene wist ook dat ik diegene leuk vond. Alleen het kwam nooit tot echt iets, zeg maar. En in het liedje vraag ik me dan ook nu af van... wat doet diegene nu? Denkt diegene nog wel aan mij op dit moment? Of is de persoon mij helemaal vergeten? Mm-hmm. Maar goed, dat En aan de andere kant, het is ook voor mensen natuurlijk die het liedje hoorden... dat ze zelf ook hun eigen gedachten erbij zullen gaan hebben natuurlijk. He, dat iets van voor hunzelf gaat betekenen. Of dat ze zelf ergens iets in herkennen misschien.
1: Ja, dat is denk ik met muziek altijd zo, toch? Dat iedereen luistert op zijn eigen manier naar muziek of naar een nummer. Of verbindt daar zelf, interpreteert dat anders. Dus ik stel voor dat we eerst eens even naar gaan luisteren.
0: Ja, goed.
1: Ik. Oké.
0: Wil je nog weten hoe die heet of niet?
1: We gaan. Hij staat. Jacob zoekt ondertussen even. Ik.
0: Het nummer heet Come On. Dat kan ik alvast even vertellen.
1: Ja, je vorige nummer, dat heette Mr. Fanatic.
0: Ja, ja.
1: En wat was je eerste single?
0: Dat was A Lonely Creature.
1: Oké. Okay. Ja. En op die EP die dus later uitkomt, hoeveel nummers komen daarop te staan?
0: Vijf.
1: 5. En je wilt dus nog een groter album dan...
0: Ja.
1: Hoeveel komen we daarop te staan?
0: Dat weet ik nog niet zeker, maar in ieder geval meer dan 8. Dat is dan noemen ze dan een album.
1: Oké. En ligt al alles ook al klaar dan? Wat heb ik wel nieuwsgierig
0: naar. Ik heb wel teksten natuurlijk, maar het moet allemaal nog... ik heb het nog niet echt helemaal klaar natuurlijk. Eigenlijk nog niet, want ik ben me eerst nu hierop aan het concentreren.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, dat...
1: De komende tijd ga je daar in Brabant nog mee aan de gang.
0: Gaat zeker gebeuren.
1: Nou, we gaan nu echt daarna luisteren. Come on, van Djebbe.

0: Ja, dat was Tjebbe dus met Come On. Dat klinkt goed hoor.
1: Dankjewel.
0: Ja, echt, echt leuk. Ja, nog even voor de luisteraars. Waar kunnen ze jouw muziek vinden? Want je zit hier natuurlijk vandaag. Maar als mensen thuis denken van goh, dat nummer wil ik nog wel even een keer horen.
1: Ja, ze kunnen mij vinden op Spotify onder mijn eigen naam. Gewoon Tjebbe. Op je alle social media's onder Tjebbe Music and More. En op YouTube heb ik ook nog, daar staan ook voornamelijk ook de videoclips bij de nummers. Niet bij alle nummers hebben we een videoclip gemaakt, maar bij een aantal wel. En ook alle nummers staan er gewoon als audio te beluisteren. Dus,
0: dus we moeten vooral even inderdaad Spotify, YouTube in de gaten houden.
1: Ja, en de social media.
0: En de socials,
1: ja. Daar zet ik ook wekelijks wel wat op als er weer iets nieuws staat te gebeuren. Dus hou het in de gaten.
0: Zeker. Nou, gaan we doen, Tjebbe. Fijn dat je er was.
1: Dankjewel.
0: Bedankt en ik wens je heel veel succes de komende tijd met je muzikale carrière.
1: Dankjewel.
0: Goed, dan gaan wij meteen door naar de laatste gast van vandaag. Want inmiddels hebben wij Hanneke van Daetzelaar aan de telefoon, als dat goed is. Goedemiddag, Hanneke.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi. Ja, Hanneke, jij bent werkzaam bij Agrarische Natuurbeheerorganisatie Elan.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, normaal gesproken richten jullie je op boeren. Maar sinds 1 mei hebben jullie ook een actie voor particulieren. Vertel.
2: Ja, klopt. We hebben, net wat je zegt, we richten ons normaal op grondeigenaren. Dus er kunnen particulieren, boeren en particulieren zijn. Maar we hebben nu ook echt een actie die echt op particulieren gericht is. Of burgers die wel een stukje grond hebben en daar bloemetjes zouden willen zaaien. Zodat wat extra's gedaan wordt voor de biodiversiteit. Dus we hebben de actie Zaaien in Zuidoost. En die hebben we samen met de Frisian Seeds. Dat is een zaadleverancier uit Gorendijk. En die stelt zakjes zaad beschikbaar. En wij zorgen dan dat die door heel Zuidoost-Friesland verkrijgbaar zijn bij boerderijwinkels.
0: Ja, want is dat nodig dat er wat gedaan wordt aan de biodiversiteit? Dat er meer stukjes met bloemetjes komen?
2: Eigenlijk voor biodiversiteit is belangrijk dat niet alles te netjes en te aangeharkt is, zeg maar. Dus wat ruigere stukjes op een erf of in een tuin is heel goed. En dan wat bloemen erbij voor meer nectar. Dat is alleen maar gunstig voor insecten. Ja.
0: Ja, want de laatste week was toch wel in het nieuws dat het niet zo heel goed gaat met de insecten, met de bijen en de hommels en de vlinders. Dus jullie dragen hier op deze manier ook je steentje aan bij.
2: Ja. We hebben boeren die bij ons zijn aangesloten, die doen dit op iets grotere schaal, zeg maar. Dus die kunnen ook verschillende mengsels zaaien en allerlei andere maatregelen nemen die gunstig zijn voor insecten, vogels, zoogdieren. En om het echt samen, als de boeren en burgers samen te doen, vinden we het mooi om deze zakjes met inheems bloemenzaad aan te bieden.
0: Ja, en die zakjes die kun je dus halen op een heel aantal plekken. Bij boerderijwinkels gaf je net al aan. Kun je die zakjes, dat zaad, kun je dat nu al zaaien? Of moet je dat later in het jaar doen?
2: Nee, dat kan nu al hoor. Het is tot half juni ongeveer kan het gezaaid worden. Maar je kan het bijvoorbeeld ook augustus, september zaaien en dan heb je volgend voorjaar al vroeg bloemen, zeg maar.
0: Oké, dus dat is net even afhankelijk van wil je nu in de zomer, in het najaar een mooi bloemenveldje hebben of doe je het later dit jaar, dan heb je volgend voorjaar wat eerder, denk ik, een mooi veld.
2: Ja, als je het nu zeg maar tot half juni zaait, in het najaar laten de bloemen natuurlijk hun zaadjes ook vallen, dus je hebt wel weer kans dat het volgend jaar dan vanzelf weer komt.
0: Ja, inderdaad.
2: Misschien dus dan iets minder, maar
0: Ja, dus dan heb je er eigenlijk ook volgend jaar nog een keertje plezier van.
2: Ja.
0: En die zakjes, die zitten in biologisch, de zaadjes zitten in biologisch afbreekbare zakjes. Dat is nieuw, of niet?
2: Ja, de zaadleverancier die heeft dit jaar voor het eerst de zakjes in biologisch afbreekbare, of de zaadjes in biologisch afbreekbare zakjes verpakt. En die zakjes zijn gemaakt van vezels van tomatenplanten. Dus op een gegeven moment worden tomatenplanten uit de kas gehaald omdat ze aan vervanging toe zijn. En die planten die zijn dus verwerkt tot vezels en daar zijn deze zakjes van gemaakt.
0: Nou, dat is wel toepasselijk wat dat betreft.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ik zei net aan het begin al, Elan is een agrarische natuurbeheerorganisatie. Jullie richten je dus op grondeigenaren en ook op boeren. Wat houdt jullie werk eigenlijk nog meer in?
2: Ja, de boeren en de grondeigenaren die bij ons zijn aangesloten, die doen allemaal iets aan agrarisch natuurbeheer. Dus dat gaat bijvoorbeeld over het onderhoud van houtwallen. Weidevogelbeheer zit erbij. Maar ook bijvoorbeeld mensen die een poel hebben, die ze dan onderhouden. Daar krijgen ze dan een beheervergoeding voor. En het kan ook zijn dat er een beheerpakket wordt afgesloten voor bodemverbetering. Dus dat het bodemleven gestimuleerd wordt door meer organische stof aan te brengen, zeg maar, op het land. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Dus ja, eigenlijk voor elke boer zit er haast wel iets tussen, zeg maar, om een bijdrage te leveren aan het landschap en aan biodiversiteit. En daar staat dan dus een beheervergoeding tegenover. Want ja, er wordt wel wat verwacht wat boeren dan moeten doen daarvoor.
0: Ja, inderdaad. En zij kunnen dan bij jullie, nou ja, met jullie in gesprek om een bepaald pakket af te nemen. Maar ze krijgen daar dus ook, natuurlijk moeten zij zelf dingen doen op hun land om dat te realiseren en te onderhouden. Maar daar krijgen ze dus ook een vergoeding voor.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, ik ga ervan uit dat ook een soort subsidiepot vanuit de overheid is die dat mogelijk maakt.
2: Ja, er komt geld vanuit Europa en landelijk komt er geld voor beschikbaar. Ja, dat is er al voor beschikbaar, ja.
0: En wat levert dat eigenlijk allemaal op voor de biodiversiteit? Kun je daar een aantal voorbeelden van noemen?
2: Nou, we laten in ieder geval dus monitoren. Dus er wordt gemonitord op broedvogels en op insecten. En er wordt dus ja, wel jaarlijks bekeken van hoe de resultaten zijn. Vooral de vogels die zijn al langere tijd gemonitord. En dan zie je, ja, ik heb nu niet zo de soorten allemaal paraat, maar wel dat de houtwallen waar dan beheer op zit, dat daar meer variatie is aan soorten, zeg maar, dan houtwallen zonder beheer. Want met beheer, kijk, bijvoorbeeld een deel kappen van een houtwal, dat is ook beheer. Dat klinkt heel vreemd misschien. Maar doordat er een deel van een houtwal gekapt wordt, biedt dat weer kansen voor nieuwe begroeiing onderin de houtwal, zeg maar. Dus dan krijg je wat meer variatie. En eigenlijk is variatie dat is eigenlijk het belangrijkste voor biodiversiteit. Want hoe meer variatie, hoe meer leefgebieden je creëert voor verschillende soorten ja, planten en dieren.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk, doordat jullie dat al jaren doen, merk je aantoonbaar verschil, gaat het echt beter met een aantal diersoorten die in die houtwallen leven?
2: Ja.
0: Ja. Oké, nou dat is echt hartstikke mooi natuurlijk. Jullie bestaan volgens mij een jaar of 10, 15 jaar. Is dit iets wat ook gewoon de komende jaren door blijft gaan?
2: Saaien in Zuidoost, dus die actie met de zakje zaad, die hebben we nu al voor het 6e jaar, denk ik. Dus dat hebben we ook al een poosje. Maar dat, het is wel de bedoeling dat we dat voort blijven zetten. Net zoals al het agrarisch natuurbeheer wat we afsluiten.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nog even voor de mensen thuis. Als ze zeggen van, nou, ik wil ook even zo'n zakje zaad. Ik heb er nog een mooi stukje grond thuis dat ik in wil zaaien. Het is verkrijgbaar in boerderijwinkels. Tot wanneer is het nog te verkrijgen?
2: Zolang de voorraad strekt. En we hebben het vorige week verspreid, zeg maar. Dus sindsdien is het beschikbaar bij de winkels. Het is zolang de voorraad strekt. Dus ik kan niet. Ik heb geen einddatum, zeg maar.
0: Nee, oké. Okay, nee. Hoeveel zakjes zaad hebben jullie ingekocht? Weet je dat?
2: 4000 zakjes.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dus het is, er is wel wat te verkrijgen in ieder geval.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Dus iedereen die denkt van ik wil graag zo'n zakje zaad. Waar kunnen zij de verkoopadressen vinden? Neem aan dat bij jullie op de website.
2: Ja, op onze website. Dat is www.elan-zofriesland.nl.
0: Inderdaad, oké. Okay. Ja, en volgens mij hebben wij bij Radio Centraal ongetwijfeld daar ook nog een berichtje van geplaatst op onze kabelkrant en op de website. En anders zeg ik altijd, Google is je beste vriend.
2: Precies, helemaal goed. Moet goedkomen.
0: Ja. Yes. Nou, Hanneke, bedankt voor je toelichting. Ik ga ervan uit dat al die 4000 zakjes zaad opgaan, zeker na dit interview.
2: Ja, zou mooi zijn, ja.
0: Ja, we gaan ervan uit dat het opkomt, toch?
2: Ja, zeker.
0: Helemaal goed. Nou, bedankt voor je toelichtingen en een fijne zondag nog.
2: Jo, bedankt. Graag gedaan.
0: Ja, het is 2 minuten voor 1. En we gaan straks na het nieuws uiteraard naar het voetbal toe. Zoals ik aan het begin van het uur al zei, hebben we vanmiddag live verslag van 4 voetbalwedstrijden. Ik noem ze nog even op. Dat zijn FC Oldenmaak tegen FC Hallingen, Olivia tegen Geel-Wit en Renato tegen de Blessen. En als laatste zit Jan de Boer nog in Saien bij SVZ tegen Oldehold Park. Ik heb het aan het begin van het uur niet genoemd, maar ja, ik moet het natuurlijk nog wel even zeggen wie hier vandaag de radio-uitzending maken. Onze gastvrouw vandaag is Henny Kleinstra. Jacob Boersma bedient de knoppen. En presentatie vandaag is Linda Demmink. En ik wil graag ook nog even Jeannette Zwanenburg noemen, die zich druk heeft gemaakt met de redactie vandaag en heeft gezorgd dat de uitzending weer vol zat met vier gasten. Goed, we gaan eerst naar het nieuws. En dan zijn we over een paar minuten bij u terug met het live verslag van de voetbalwedstrijden. Tot zometeen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.
4: En wij niet alleen. En daar scoren wij, daar scoren wij. Het is 1-0 en het is... even kijken, wie was het die het doelpunt maakte? Niels Boersma, die de 1-0 op zijn naam kan schrijven. Nou, dan weten jullie direct dat Niels Boersma terug is gekomen van een blessure. En... hij staat weer basis en dat toont direct aan dat hij daar ook hoort. We staan 1-0 voor en het doelpunt komt op naam van Niels Boersma.
5: Nou, dat is een vervarend begin en ook wel nodig natuurlijk als je kampioen wil worden. Dus,
4: eigenlijk wel. Ja.
5: Goed, Christina. Mooie start dus. Wij komen straks bij jou terug.
4: Hartstikke goed.
5: Tot straks. We gaan even kijken of er nog iemand aan de lijn hangt. Nee, dan gaan we eerst even luisteren naar muziek.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Bendings.
1: Ja, in de Dutch Mountains zijn er niet zoveel in Nederland. Maar goed, de Nits waren er toch. Ja, we hoorden net Olivia al op een voorsprong komen. Toen werd er nog niet gevoetbald in Sijen bij SVZ tegen Oldehopa. Maar ik hoor inmiddels allerlei geluiden op de achtergrond. Dus Jan, volgens mij is er inmiddels ook afgetrapt in Sijen.
2: Dat heb je goed gehoord. Al die interviews, Oldehopa dan eens zo, maar ook bij bijna al uit. We beginnen nooit op tijd. Meestal is het een minuut of 5-6 geladen. Wat nu ook zo, 5-2. Dus wat dat dan gaat, moeten we wel kunnen rennen voor 4 uur. Dus nu inmiddels een minuut of 3-4 gespeeld. 0-0 nog. Eén hele goede kans had van Stefan de Vries. Die van een meter of 20 prima binnenschoot. 2 weken geleden maak je op die manier een heel mooi doelpunt. Maar in dit geval had de keeper van Sijen er heel goed het oog op. We speelden dus vandaag tegen FCZ uit Sijen. Een club die voor het eerst in haar bestaan heeft. Een plekje vlakbij Assen. Een hele die dus voor het eerst in haar bestaan in de tweede klas speelde. En ja, het ziet er een beetje uit, hoewel ze gelijk het laatste jaar weer kan zijn, want ze staan op de 100ste plek. Wat Oldehopa betreft is het degradatiegevaar na de overwinning van 2 weken terug en de uitslagen tijdens de inhaalronde van vorige week. Die waren ook gunstig, is het degradatiegevaar toch wel behoorlijk geweken. En nummer 13, Akrum, kan Oldehopa er sowieso niet meer inhalen. De tegenstander van vandaag, de 12e, die kan Oldehopa alleen nog langzij komen. Als ze een paar wedstrijden nog gigantisch dik winnen en Oldehopa al verlies staan. Dat is ook theoretisch een heel kleine kans. Nu een hele goede kans voor Peter de Vries. Hoe is het mogelijk? Peter de nieuwe doelpunt. De prachtige voorzet van, ja, wie was dat? Bouten de Vries, nee, volgens die idee. En Peter die kopte prachtig tegen de haas in en heeft heel weinig kopdoelpunten gemaakt in zijn leven. Maar 2 weken geleden scoorde hij koppen tegen Akrum weer mooi en nu weer. Prachtig, hele mooie goal, 1-0-1 dus. Ik was nog vertellen dat SVZ uit Zwijen de waarschijnlijk bij de degradanten hoort en onderbaar het niet meer kan inhalen. Hij kan zich plaatsen op de 11e plek. De competitie moet spelen. Daar staat Muzzle momenteel. Ja, dat is toch... ook al kan Oldehopade wel inhalen. Maar dan moeten ze Oldehopade anders verliezen. En Muzzle kanaal alle wedstrijden. Dan 3 stuks nog gaan winnen. Zal waarschijnlijk ook niet gebeuren. Dus waarschijnlijk zijn we weer verzekerd van volgend jaar nog een jaar tweede klasse. Nu dus 0-1 door die hele mooie kopbal uit de voorzet van Wouter de Vries door Peter de Vries in de 10e minuut.
1: Ja, ook een mooie start dus voor Oldehopa. Dan gaan we eventjes door naar Oldenmarkt. Dus even kijken of daar ook al een doelpunt is gevallen. Gerard, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Nou, geen doelpunt. Wel een klein kansje geweest. Maar nu ook weer uit de corner de kans verloren gaan. En toen ging Harlingen counteren. Een afstandsschot van de middenveld. Die ging naast het doel van de keeper van Oldenmarkt. Dat is steeds 0-0. Ja, we zijn er niet zo lang bezig natuurlijk. Maar we hebben wel een levendige wedstrijd. Toen nu beide teams volop in de bal bezitten. En aanvallend voetbal. Ja, Harlingen heeft alle periode bestaan. Tweede. Zouden hier nog kunnen gaan boeken worden. Maar Oldenmarkt kan ook nog een keer de derde periode pakken. Dan moeten we wel 2 wedstrijden winnen natuurlijk. En of dat vandaag al lukt onder leiding van, en dat zal dit dan mooi vinden, de scherper De Jong. En, wel bekend denk ik bij haar. De vrouw van scherper die hier van de rug
1: probeert
3: de goede baan aan Schoutje.
1: Ja, ja.
3: Ja, en die staat hier in de oranje tegenover een stuk of 5 mensen van Harlingen in het blauw-zwart. Wordt het spel eventjes opgehouden door een lichte blessure van Juri Veenstra van Oldenmarkt. Het spel ligt er zeer in stijl en de stand is er nu dus 0-0.
1: Oké, ik kom maar straks weer bij jou, Gerard. Dan gaan wij naar de laatste wedstrijd van vandaag. Dat is Renado tegen de Blessen in Sint-Niek. Miranda, jullie zijn ook wat later begonnen, want jij stuurde mij een foto met allemaal vuurwerk en rood met wit.
4: Ja, het was wat dat betreft wel mooi rood-wit natuurlijk. Dat past bij de Blessen. Maar Renado heeft 1-0. Ja, je hoort het.
1: Oeh.
4: Ja, net. Ja, 1-0 voor Renado. Ja, en het was ook wel in de lijn van de verwachting eigenlijk nadat we de eerste 10 minuten de rook van het veld was. Want het is een kampioenswedstrijd voor Renato. En ja, we zagen het meteen. Renato is gebrand. Ze zijn, ze spelen goed, ze spelen snel, hoog tempo. En wat dat betreft zei ik, het was 10 minuten, maar er waren al 3 hele goede kansen van Renato. Waarbij ik moet zeggen, onze keeper Lars Doorn uitstekende reddingen had. Want ja, dat was duidelijk dat Renato ja, er volop zit en voor de winst gaat. Bij de blessen, moet ik eerlijk zeggen, had ik eigenlijk wel verwacht dat ze zelf ook wat gebranden zouden zijn. Maar ja, de blessen heeft wat dat betreft ook niet zo... Die voetbalt vrij natuurlijk, niks meer te winnen, niks meer te verliezen. Maar we hebben vorige week een mooie oefenpot gedaan tegen Nieuw-Leuzen. Dat de derde klasse is, die ze wonnen met 2-0. Dus we verwachten eigenlijk vandaag wel een snelle pot van de blessen. Maar het lijkt net of ze ook een beetje onder de indruk zijn van wat Renato hier neerzet op dit moment. Maar je kan het zien. Ik denk ook wel dat het echt wel een kampioensploeg is. Dus wat dat betreft klopt dat ook helemaal. Nou, de blessen is wakker. 1-0 dus. Hier in Renato en hopen dat het 1-1 wordt en niet 2-0. Maar goed, de blessen moeten elkaar wat weten te vinden nog. Ze zijn een beetje de, ja, aan het zoeken en ze voetballen slordig. Steeds de bal kwijt. Tweede bal gaat altijd naar Renato. Dus nu is Renato ook weer een, is nu weer bezig met een aanval. Ja, de blessen die kan de jongens de bal toch niet helemaal kwijt. Ja, Damas pakt hem nu toch af. Dus wat dat betreft kan hij winnen voor een lange bal. Maar de bal komt meteen weer bij Renato. Ja, dus dat is jammer. Ik denk dat we straks even weer contact hebben. Het is een spannende, wat dat betreft, als de blessen hier zou winnen. En ik onder Mark wint van Halling en dan kan het nog alle kanten weer op. Natuurlijk, ja. Wat dat betreft is dat nog wel weer leuk.
1: Ja, we gaan het zien. Er staat inderdaad het een en ander op het spel. Maar in ieder geval, als Renato wint, zijn zij zeker kampioen natuurlijk.
4: Dan zijn ze zeker kampioen.
1: Ja. Ja. Nee, we komen straks bij jou terug, Miranda.
4: Oké, Linda. One ticket, please.
5: Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Barry White was al bijna aan zijn nummer, bijna klaar met zijn nummer Let the Music Play. We gaan even naar Miranda, want bij Miranda is een doelpunt gevallen.
1: Zeker. De Blessen heeft 1-1 gescoord. Een hele mooie lange paas op B. van Ginkel, die meteen Edwin van der Wal zag gaan. En een paas op Maarten Edwin van der Wal, die aarzelde geen moment en die pegelde hem erin, zeg maar. Dus de stand is hier 1-1, eigenlijk wel tegen de verwachting in, hoor. Maar goed, daar wordt het weer mooi van voor de wedstrijd, denk ik. Voor de toeschouwers ook, is het weer spannend. Dus 1-1 hier.
0: Ja, hartstikke best. Ja, dat is wel mooi natuurlijk. Want ik heb vernomen dat jullie met een hele bus vanuit de Blessen zijn afgereisd.
1: Ja, ze waren nog niet naar een uitwedstrijd geweest met de bus. Ze vermoeden dat Renato kampioen werd, dat er hier een feestje gevierd zou worden. Dus de Blessen dacht, wij komen met de bus. Ach, nou, hartstikke leuk toch.
0: Ja, dus er staat mooi wat publiek langs de kant, denk ik, daar zo.
1: Er staat hartstikke veel publiek en er staat een tent. En ik denk dat ze het hier goed voor elkaar hebben, dat wat dat betreft. Maar ja, 1-1. Dus ja, hoe gaat het komen?
0: Hè? Ja, we gaan het straks van jou horen. Maar in ieder geval mooi dat het inmiddels weer gelijk is. Daar zullen ze in Oldenmarkt ook blij mee zijn.
1: Dat denk ik ook, ja. Oké,
0: tot straks. Bye. Ja, dan gaan wij weer verder naar Christina bij Olivia Geelwit. Ja, daar ging het ook snel. In de eerste minuut werd het al 1-0. Christina is inmiddels nog even gescoord.
2: Jullie waren bijna live getuigen van de 2-0. Want die ligt echt net in het netje. Een bal vanaf het middenveld. Vanaf het middenveld. Veld, hele goede bal van Jeffrey Schuil. Op Niels Boersma aan de rechterkant. Niels die trok hem voor. En Hilker de Jong mocht de 2-0 binnen de touwen schieten. Het is vervolgens Geelwit die gevaarlijk werd. De nummer 5 van hun 1-op-1 met keeper Leon Knol. Maar Leon die kwam winnend uit de strijd. En dat levert Geelwit een corner op. En die wordt nu vanaf de rechterkant genomen. Maar mag de keeper in de handen pakken. Ook nog wel even leuk om te noemen. Leon Knol is een van de 4 minst gepasseerde keepers van Friesland. En dat heeft hem deze week een krantartikel in de Leeuwarden Krant opgeleverd. Hij heeft maar 18 doelpunten tegen in de derde klasse M. En dat is bij uitstek echt de minst gepasseerde keeper ook in deze klasse. Doelsaldo van Gordendijk is wel veel beter, maar dat houdt er verband mee dat zij veel meer doelpunten voor hebben gescoord. Daar komen we direct even op. Hè. Stel dat Gordendijk vandaag verliest en wij winnen, dan zijn alle dan staan de kansen in die zin nog open. Maar zouden wij gelijk in punten komen, dan zal het nooit zo zijn dat wij op doelsaldo winnen. Al is het wel zo dat Jumbo het in de laatste wedstrijd ons meer gunt dan hun grote concurrent
0: dat denk
2: Gordendijk.
0: Ik ook. Ja.
2: Maar goed, het verschil is veel te groot. Dus dat, dat is, en je moet het ook gewoon op een eerlijke manier winnen. Dus dat zal natuurlijk nooit gebeuren. Maar goed, als Gordendijk vandaag wint, Olivia verliest, dan is Gordendijk door ons niet meer in te halen. En dat betekende dat het kampioenschap daar gevierd gaat worden. Maar goed, dat gaan wij nog niet laten gebeuren. De stand is hier 2-0, zoals gezegd.
0: Dankjewel. Dan gaan we eerst even naar de muziek.

0: U hoorde De Dijk met Laaiend Vuur. Ja, we zouden eigenlijk eerst naar Jan toe gaan, maar dat doen we zo meteen. Want we gaan eerst naar Christina, daar is een doelpunt gevallen.
1: Ja, we hebben inderdaad een doelpunt. In beginsel was het Nando Vlobber die de achterlijn wist te halen. De bal probeerde voor te geven. Die werd tot corner verwerkt door de verdediger van Geelwit. Corner vanaf de rechterkant. Niels Boersma weggewerkt door Geelwit. Jeffrey Zouw kreeg de bal voor zijn voeten. Hij bedacht zich niet en hij schoot hem kansloos voor de keeper in de kruising. Stand hier dus 3-0. Dan half vier spelen zo'n beetje. Ja, iets korter.
0: Heel goed, Christina. Mooie voorsprong voor Olivia dus. Ja, dan gaan we nu wel naar Jan. Jan, jij zei net al SVZ voor het eerst in hun bestaan in de tweede klas. Ik ben ooit eens een keer in Seien geweest. Het is volgens mij een ontzettend klein dorpje. Hoeveel Seienaren spelen daar in dat elftal? Of komen ze allemaal uit Assen?
2: Sorry, die laatste zin stond ik niet helemaal, Linda.
0: Oh, oké. Okay. Ik zei, ik ben ooit eens in Seien geweest. Dat is een ontzettend klein dorpje. Hoeveel originele Seienaren spelen bij SVZ? Of zijn het allemaal jongens uit Assen?
2: Ja, dat staat er niet bij in de opstelling. Dus ik heb eigenlijk geen idee van. Maar het, Oldenhoop Paden heeft natuurlijk al ook jongens die in andere plaatsen wonen. Want dat, zo'n klein dorp kun je anders nooit in de tweede klasse natuurlijk handhaven. En het ligt maar 5 kilometer van Assen af. Dus er zullen ongetwijfeld veel Assenaren spelen hier. Het is hier echt een knusgezellig plekje in het sportpark ook ligt. Heel mooi en tussen de bomen hier. Echt heel mooi en daardoor ook niet al te veel last van de wind. En het mooie is, Oldenhoop Paden speelt ook nog eens heel leuk. Ze zijn echt veel beter dan Oldenhoop Paden voeren. De combinatie is wel eens een beetje te lang door. En waardoor het nog steeds 0-1 is. Maar daar hadden eigenlijk al een paar bij moeten zijn. Net even een toch wel even een schrikmomentje aan de Oldenhoop-Paden kant. Stefan de Vries heeft vrij lang op de grond gelegen. En dan denk je nog altijd weer aan die kruisbandblessures die hij de afgelopen jaren heeft gehad. Maar hij stond weer op en een minuut later was hij weer gevaarlijk met een mooie afstand. Nu gaat zijn broer Bouter een man of drie voorbij. Kijken of hij de laatste ook al passeert. Hij geeft af. Maar nee, helaas heeft hij wel een geweldige actie. Maar Uiteindelijk was het vervolg, de baas was niet goed. En nu leek, zij lijken weer uit te kunnen komen, maar nee, dat is niet echt een geweldige ploeg. Die zullen heel moeilijk in deze tweede klasse kunnen blijven. Onderpaden is veel beter en dat hadden ze eigenlijk al meer in de score dan uitdrukking moeten brengen, maar dat is niet gebeurd. Geef me even de opstelling van Onderpaden. Keeper zoals altijd, Christian Wijs. We hopen met z'n allen dat hij er nog een paar 1 of meerdere jaren aan vastlaat. Want keept echt een geweldig seizoen. Daarachter op zijn sterk zorg eerlijk hoort te zijn. Rechtsback Joshua van Weperen. Centrum is Stefan Halselman, Hilco Krik en linksback Dani Roesma. Middenveld hebben we Isiel de Vries, Rick Bijl en Stefan de Vries. En de voorhoede, dat zijn Peter de Vries, die dus scoorde met die mooie kopbal na 5 minuten aan was, geloof ik. En Mark de Vries, en die missen nog Bouter de Vries. Dus middenveld en voorhoede weer een hoofd de Vries gehaald. Nu een kleine blessure van Dani Roesma, scheidsrechter, die helpt hem overeind. Mooi natuurlijk, en geen blessurebehandeling. Kan weer verder lopen. Het is hier, even kijken op de klok... 31 moet ik even, want ik zie een score, maar niet, dan moet ik even de begintijd ervan tegen 26 minuten gespeeld in de eerste helft. Dan stand 0-1 voor Oldenhoop Paden.
0: Dankjewel, Jan. Nee, Gerard hangt helaas nog even niet, dus dat proberen we zo meteen weer. Dan gaan we denk ik eerst even naar muziek luisteren.

0: Earth, Wind & Fire met Let's Groove even. Want Christina die belt. Heb je nieuws?
1: Ik heb weer een doelpunt inderdaad. Deze keer niet voor de groenwitten, maar voor de geelwitten. Het was Jerry Spoelstra die over het middenveld mocht oplopen. Geeft de bal mee aan de jonge Robin Sierop aan de linkerkant. En die ziet Bente Bonthuis volledig vrij voor het doel van keeper Leon Knol staan. En die had de bal dus zeer gemakkelijk voor het intikken. De stand hier nu dus 3-1.
0: Dankjewel, Christina. En dan gaan we ook direct door naar Miranda. Want ook daar is weer een goal gevallen.
2: Ook zeker. Het is net een goal gevallen voor doelpunt voor Renato. Het staat hier nu dus 1-2. Ja, ik denk een verdiende goal hoor. Want ik moet zeggen, Bles is niet veel in het 16 meter gebied. Hoewel nu wel weer Edwin van der Wal een mooie doelpoging probeert te maken. Maar dit is mislukt. Maar goed, het is dus inderdaad hier 1-2. Echt een enorme verdedigingsfout, moeten we wel zeggen. Het lijkt wel of de Bles het toch niet helemaal vrij uitspeelt. Wat ik wel verwacht had, dat ze gewoon staat niks meer op het spel. Dus lekker vrij uit voetballen. Maar ze voelen toch denk ik de druk ook. Het is hier enorm veel publiek ook. Dus dat voelen ze misschien ook wel. Nee, dus wat dat betreft is het denk ik een terechte stand. Nu 2-1. Gezien de wedstrijd, de verhouding aan Renato is ook constant in de aanval. De Bles moet constant verdedigen. Ja. Eigen doelpunt. Eigen doelpunt. Ja, Julian Mars.
0: Dat kan er ook nog wel eens bij.
2: Ja, 3-1. Jongen. Ach man, wat sneu. Ja, heel gek dit. Ja, hij schiet hem er zo in. Zonder erg, ja.
0: Ja, nou, ja ook dat gebeurt in het voetbal,
2: van,
0: helaas.
2: Jolanda. Ja. Dag Linda, ik ben er even stil van.
0: En, geeft helemaal niks.
2: Ja, dat is heel jammer, want goed, die 2-1 dacht ik, nou, dat halen ze nog wel bij weer. Maar ik denk dat de trainer straks in de pauze even moet gaan kijken welke wissels hij erin gaat zetten.
0: Want
2: er moet echt wat gebeuren en er zitten goede jongens op de bank, dus dat moet kunnen.
0: Misschien even tijd inderdaad voor wat vers bloed. Goed, dat horen wij straks dan van jou, Miranda. Dan gaan we naar Oldenmarkt, Harlingen, daar waar Gerard zit. Ja, dat is al even een poosje geleden dat we jou hoorden, Gerard. Het stond op dat moment 0-0. Is dat nog steeds de tussenstand?
3: Nee, de tussenstand is 0-1. We hebben inmiddels 30 minuten gespeeld. En het is toch wel een leuke en spannende wedstrijd. En hoe je de markerkantje komt, die bal erin. Ja, die gaat er gewoon maar in. Een hoge bal van links van Jurie Veenstra op Minima. En Minima kon er net naar bij met zijn lange been. De bal werd hij over de keeper heen. En hier is van 1-1. Omdat hij in 18e minuut had Harlingen al een doelpunt gemaakt. En er was een goede aanval. Die bal kwam binnen de 16, werd slecht weggewerkt door de verdediging van Oldenmarkt. En die komt net wel in de 16 terecht bij de voeten van Mulder. En die scoort keihard in het doel. En nu dus net in deze uitzending de doelpunt van Minima, de topscorer bij Oldenmarkt. En er staan dus op dit moment 1-1.
0: Ja, de vorige wedstrijd eindigde, als ik het goed heb, in een 1-2 overwinning voor Oldenmarkt. Dus ja, er is alle kansen, of niet vandaag, Gerrit, om ook deze pot te winnen.
3: Ja, maar ja, gezien de stand op ranglijst zou je denken van dit het zou andersom kunnen natuurlijk. De laatste wedstrijd is Oldenmarkt wel goed bezig. Alleen een paar wedstrijden ongelukkig verloren vorige week. Ook ongelukkig verloren, maar wel wedstrijd van de tweede periode. En we zijn nu nog met de derde periode bezig. En ja, Harlingen heeft al een periode titel. En je mag nu voor het eerst een hoekschop nemen vanaf de linkerkant. Wordt bij de rechts voor ingedraaid. Komt die bal voor, even achterin. Ja, wordt er teruggeschoten. Keeper. Oh. Net op het dak van het doel. En gewoon een doelpunt of een toetrap voor de keeper van Oldenmarkt. Ja, dus dit moment toch de gelijke stand 1-1.
0: Oké, dankjewel Gerard. Ja, het regent vanmiddag doelpunten. En ook met name in de uitzending, dus hartstikke leuk. Maar dat zorgt er wel voor dat we nog geen tussenstanden hebben gedaan. Dus die ga ik nu alsnog even voorlezen. Ik begin zoals gebruikelijk bij de tweede klasse H.

0: Musselkanaalpijzen 01. Annen Roldeboys 00. Gomo's VKW 01. Acrum LSC 1890 02. En op dit moment is er geen tussenstand beschikbaar van Forward tegen Valtemont. Dan gaan we naar de derde klasse M. Havelte Jubbega 00. Gorredijk Ritswart, daar zullen ze in Noord-Wolde blij mee zijn. Daar staat het 0-0. Vernoot tegen Friesland 0-0. Oranje-Zwart Oerterp 0-2. En de laatste wedstrijd in deze pool is Trinitas Emmeloord. Daar is nog niet gescoord, dus daar is het 0-0. Dan de vierde klasse A. Old Forward Warga 0-0. VWC Oldeborn 0-0. Renato de Blesse, u hoorde het net van Miranda, daar staat het 3-1. Dan gaan we naar Tienje tegen Mildam, 0-0. En ook bij Sportclub Markinga Blauwhuis is het 0-0. En de laatste pool waarvan ik maar twee tussenstanden heb, dat is de vijfde klasse A. Bij Uffelde BEW staat het 0-0. En bij AFC Krachenburg tegen Vapserveen staat het 1-1.
1: Dit is Radio Centraal.

0: Dat was Roger Whittaker met New World in the Morning. Ja, bij de wedstrijd SVZ Oldenhoppa staat Jan de Boeren vanmiddag voor ons. Toen wij jou voor het laatst spraken, was het 0-1.
1: Ja, dat is nog steeds. En dat had eigenlijk meer moeten zijn. Want op Oldenhoppa, dat is altijd een beetje de vraag natuurlijk. Speelt Oldenhoppa nu zo goed? Of speelt Seien, of SVZ zoals het dus heet, speelt niet zo zwak. Maar Oldenhoppa het herenmeester. En dan is het een beetje zonde als je nog steeds 0-1 staat. Wat heel aan halve kant zijn hart. Vrij uit de hoogte, was net een minuut geleden. Wouter de Vries vandaag heel goed op dreef. Die loopt regelmatig een... 3 of 4 tegenstanders voorbij alsof ze er niet staan. Deed hij nu ook weer. En dit keer gaf hij ook schitterend af op zijn neef Mark. Alleen die tikte vanaf 2 meter. Hij moest ook wel heel snel schieten, maar tikte hem precies in de handen van de keeper. En had er gewoon in gemoeten. Dat was een hele grote kans. FCZ heeft in de hele eerste helft 1 goede kans gehad. Toen Hukko Krikke, onze centrale verdediger, iets te makkelijk opnam, zich uit liet spelen. En Frederik de Vries, ook bij FCZ spelen de Vries in 2 stuks, die schoot prima in. Alleen net een paar centimeter over. Dat was dus een goede kans voor FCZ. Maar voor de rest is het ook wel van de klas slaat. En ja, wat er dan heel vaak gebeurt, dat een tegenstander, ik geloof dat in de thuiswedstrijd tegen FCZ ook een beetje schuift. Dat je dan toch de tegenstander in de wedstrijd laat komen. En dan kan het ook zomaar weer gelijk worden. Maar voorlopig is het nog 0-1 met nog een dikke 5 minuten aan de pauze.
0: Dankjewel, Jan. Ja, de wedstrijd waar toch wel het een en ander op het spel staat is Olivia Geel-Wit. Olivia zou nog kampioen kunnen worden. Zijn ze wel afhankelijk van puntverlies van directe concurrent Gorredijk. Maar die staat volgens de laatste berichten... Op een gelijk spelletje op dit moment. Eigenlijk zou het vandaag dan wel moeten gebeuren, denk ik, Christina. Want Gorredijk speelt nog maar 1 wedstrijd na vandaag op 25 mei tegen Wakker. Dat het toch wel een lage vlieger is. Reed Zwart staat 4e waar ze vandaag tegen spelen. Hoe schat je de kansen in? Christina is er niet, denk ik. Of toch wel? Of toch niet? Nee, Christina is niet aan de telefoon. Oké. Okay. Wat zei je? Het klonk wel zo. Ja, oké. Okay. Nou ja, soms gaat het een keertje mis. Christina is er wel. Ja. Heb je mij gehoord net? Ik had een heel verhaal.
2: Ik heb jou niet gehoord.
0: Dus oké. Okay. Nou, ik zei van het moet eigenlijk vandaag wel gebeuren als jullie kampioen willen worden. Gorredijk speelt 25 mei nog tegen Wakker. Ja, dat is een laagvlieger in de competitie. Dus ik zou zeggen, als Gorredijk punten moet verliezen, dan zou het toch tegen de nummer 4 Reed Zwart moeten zijn vandaag.
2: Dan gaan we ervan uit dat inderdaad vandaag moet gebeuren. Maar goed, een beetje los daarvan. Wij moeten deze wedstrijd nog winnen. En ik denk, we hebben wel de betere ploeg. Dus we zitten vrij rustig aan de kant, zeg maar. Maar volgende week, daar zullen we niet zo rustig aan de kant zitten. En dan treffen we Oeterp. Dan moeten we naar Oeterp toe in Bakkeveen. Overigens, omdat het natuurlijk Oerok Festival is. Dat kan misschien voor ons weer een voordeel geven. Dat de mannen... Ik denk er wordt hier ook nog 3-2 gescoord. Maar dat is zover is het nog niet. Maar goed, wij moeten naar Bakkeveen om tegen Oeterp te voetballen volgend weekend. En Oeterp is er ook weer alles aan gelegen om zo hoog mogelijk in de competitie te eindigen. Hetzelfde doel als ons. Zij willen ook nog gewoon de meest gunstigste periode pakken. En op zich, ja, ik weet natuurlijk niet wat ze vandaag doen. Maar kansen liggen in dat opzicht nog voor zowel Olivia als Reed Zwart en Oeterp open. Dus in die zin is het voor ons geen... Gemakkelijk programma. Nu geloof ik niet dat wij iets te vrezen hebben van Jubbega 25 mei, mocht het al op die laatste wedstrijd aankomen. Maar de strijd is volgende week sowieso nog niet gestreden. En daarbij verwacht ik eigenlijk ook niet dat Gorredijk vandaag weer punten gaat verliezen. En zij hebben het in eigen hand, want wij staan natuurlijk nog steeds... Ook al sluiten we alle wedstrijden winnen, het af gewoon... 1 punt achter hun als zij dat ook doen. We hebben het in Emmeloord. Ik weet niet of we. Ik denk dat we het in Wanderpeveen tegen Oranje Zwart hebben laten liggen. En in Vollenhoven bij Veno. Dat zijn wedstrijden die ze echt winnend hadden moeten afsluiten. Nou ja, dat is niet gebeurd. Dus wij zijn nu afhankelijk en we gaan het zien. Voor vanmiddag staat er. Heb ik niet zoveel te vrezen. Maar we zijn er zeker nog niet. En het zou mooi zijn. Want wij hebben in het weekend dat er na competitiewedstrijd gespeeld moet worden. En we zouden of in de tweede ronde instromen of de eerste ronde wel moeten spelen en die winnen. Dan moeten we 7 juni thuis. En dan wordt hier op ons mooie sportpark ook het Roodlandtoernooi gespeeld. Dus logistiek is het gewoon niet handig. Dan moeten we gewoon kampioen worden.
0: Dat sowieso.
2: Ja, dat klopt. Ja, het spel ligt hier op dit moment stil. Er is een overtreding gemaakt op Robin Sierop van Geel-Wit. En er wordt vanaf de rechterkant een vrije trap genomen. Best een gevaarlijke plek, als ik het zo mag zeggen. Scheidsrechter die fluit voor akkoord. De bal die wordt binnen de 16 gewerkt. Maar er is een Jurie Delsma die vandaag de plek van Kevin de Jong bezet. Die ziek thuis is, die de bal weg kan koppen. Hielke de Jong, die de bal nu achterin heeft. En die werkt hem naar voren. En daar loopt Nando op die bal. Maar de verdediger van Geel-Wit is er net iets sneller bij. De bal die gaat een tikje terug op de keeper. En die werkt hem het veld weer in. En daar wint Plen zijn kop de bal. Maar is vervolgens de bal kwijt. En mag Geel-Wit de aanval weer gaan zoeken. Dat doen ze via de linkerkant.
0: Christina, mag ik jou even onderbreken? Want het is bijna pauze. En er is volgens mij nieuws te melden vanuit Sint-Nicolaasga. Wij spreken jou straks na de pauze weer.
2: Hartstikke goed. Tot
0: in de
2: straks.
0: Twee uur. Ja, dankjewel. Miranda, bij jou is het bijna pauze. Maar volgens mij heb je ook nieuws. Minder goed nieuws.
3: Ja, minder goed nieuws, want ook de 4-1 ligt er al in. Het ging eigenlijk vrij makkelijk. Je merkt gewoon dat Renato die is vrij veel aan het irriteren ook. Dus onze jongens zijn er, ik denk, naar dat eigen doelpunt er toch wel echt een beetje vanaf. En een mooie voorzet van Renato werd er eigenlijk... Een man stond helemaal vrij, dus onze verdediging heeft ook wel echt straks wat uit te leggen in de pauze, denk ik. Want die man kon hem fantastisch mooi inkoppen. En hoe goed Lars Doorn ook staat te keepen, hoor. Daar kun je echt niks van zeggen. Want hij heeft er echt al een stuk of 5-6 heel goed gered. Maar deze daar kon hij niet bij. En nu zien we weer dat Renato helemaal vrij is om te gaan. Omdat de verdediging nu ook weer... het is zo lekker zijn mandje, zeggen ze dan. Hè? Dus ik zal je deze... Ja, er wordt weer helemaal vrij naar de keeper. Blessen is er bij Edwin. Ja, geprobeerd de bal toch nog te... Ja, Lars Doorn heeft hem. Ja, gelukkig. Want anders denk ik, gaan we de pauze in met de 5-1 achterstand. Dat is het ook niet. Dus het is nu pauze, maar we staan tegen een hele grote achterstand aan te kijken. En ik moet zeggen, er zitten goede jongens op de bank. Dus ik hoop dat de trainer... wat gaat doen, zodat het toch nog een beetje een wedstrijd wordt.
0: Ja, tijd voor een donderspeech van Jan Meijer en een paar wissels voor de tweede
3: helft. Denk ik, en een paar wissels erin. Ja. En ik zie dat Jesper Sanding al aan het warmlopen is en Vince Mas. Dus ik denk wel dat er wat gaat gebeuren.
0: Oké, nou dat horen we straks van jou na de klok van 3 uur.
3: Prima, Linda.
0: Oké, tot zo. Dan moet ik heel eventjes naar Gerard. Ja, we gaan naar Gerard inderdaad, want daar rolt het balletje ook nog.
4: Ja, hier heb ik nog 1 minuut staan. Dus we kijken of de sheriff er nog wat blessuretijd erbij trekt. Maar de stand is ook 1-1. Dus wat dat betreft voor je mooie rustig kunnen gaan. Wat beide ploegen tevreden mee kunnen zijn, denk ik, in deze stand. En die lange bal van Ollemar naar voren richting Minima. Ja, die is de hele bij ons. Speel daar 2 mensen van Aarlingen binnen de 16. Oh. Nou.
0: Ja,
4: de schrijver die schrijft dat het spelen van de grens heeft voor de verhaling in die vlak. En nou, volgens mij kan dat die van de balkon hier van de Oldermark af. Dus dat zou je ook in het spel kunnen staan. Nou ja, de schrijver heeft daar wat jaar overgenomen en een vrije trap. Dus voor de Harlingen, ja, die nu ook een balverlies leiden en ballen die terug in de schokker. Schokker heeft daar, kijk, wie gaat er natuurlijk. Nog dammers, richting Judy Vistra. Die kan er net niet bij die bal. En dan de bal terug mee te schrijven, de jong. Van, we stappen ermee, het is rust. Rust is jouw gegeven stand 1-1.
0: Dank je wel, Gerard. Dat was hem, hè, voor u. Ja.

0: Seven Sound van Capital Cities. Ja, over 4 minuten, of 3 minuten inmiddels al, is het 3 uur. En dan is het tijd voor het nieuws. Ja, de voetballers zitten inmiddels in de kleedkamer aan een kopje thee. En sommigen zullen wellicht een donderspeech moeten aanhoren van de trainer. Maar goed, dat horen we in het derde en laatste uur van deze uitzending. Of dat ook enig effect heeft. Voordat we naar het nieuws gaan, toch nog even een rondje ruststanden. De tweede klasse H, Musselkanaal Pijzen 0-1. Annen Rolde Boys 0-0. Gomos VKW 0-1. SVZ Oldehoppa 0-1. Akrum LSC 1890-02. En Voorwaarts Valtemont, daar hebben we inmiddels een tussenstand van. Daar is het 0-0. Dan de derde klasse M, Haven de Jubbega 1-1. Gorredijk Ritswart 1-0. Veno Friesland 0-1. Oranje Zwart Oerterp 0-3. Olivia Geelwit 3-1. En Trinitas Emmeloord, daar staat het 0-1 bij rust. Dan gaan we naar de vierde klasse A. Old Forward Warga 0-0. VWC Oldeborn 0-0. Renato de Blesser, ja, u hoort het al van Miranda, daar staat het maar liefst 4-1. Oldermarkt Harlingen 1-1. Tienje Mildam 3-2 en Sportclub Makkinga Blauwhuizen, daar staat het 0-0. En dan tot slot nog 2 tussenstanden in de vijfde klasse A. FC Krachenburg, Wapserveen 2-1 en Uffelte BEW 1-0.
1: Radio Centraal. Radio Centraal is te beluisteren via internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op 105.4 FM.

0: Ja, we onderbreken Eric Clapton, want Christina heeft al een doelpunt. Daar wordt alweer gevoetbald.
1: Ja, daar wordt alweer gevoetbald. Nog niet zo heel lang. Eigenlijk identiek als in de eerste helft. Ook de tweede minuut waarin het raak is. Wel een andere doelpunt te maken. Een uitstekende bal vanaf de rechterkant van Jury Delsma op maat. Max Kroon die neemt de bal aan en die laat de keeper van Geel Wit kansloos. Stand 4-1.
0: Nou, weer een voortvarend beginnen voor Olivia. Dat gaat goed. Helaas heeft Gorredijk inmiddels 1-0 op het bord staan, zag ik net.
1: Ja, dat hadden wij hier ook gezien. Nou goed, wij moeten toch zelf winnen. Willen we überhaupt nog enige kans maken. Dus daar gaan we dan eerst maar voor, hè?
0: Nou, jullie liggen wat dat betreft goed op schema. Goed, Christina. Dankjewel. Dan gaan we naar Jan, want ook in Sion wordt weer gevoetbald bij SVZ Oldehoppa.
2: Ja, nog maar net inderdaad. Ongeveer 15 seconden geleden dat de aftrap is genomen. En ik ben al even aan het rekenen geweest. Dan is het om 4:06 afgelopen. Een minuut of 3 blessuretijd. Dus we redden het net voor het einde van de wedstrijd. Laten we hopen dat Oldehoppa het voor die tijd beslist heeft. Want ja, het zijn veel beter, maar dat komt zo vaak voor dat toch een tegenstander dan moet krijgen dat dat die voorsprong niet groter wordt en dat het deksel op de neus krijgt. Dat zou niet de eerste keer zijn, maar voorlopig is het hier nog 0-1. Geen wissels wilde hop aan als ik het zo zie. Ik het veld overheen. Nee, geen wissels. Ook niet nodig, want er werd vrij goed gespeeld. De bank is trouwens behoorlijk goed bezet. En als je dan ook al bedenkt dat er nog jongens ontbreken, Stef Kleinsmeet met een lange blessure. En Marius de Vries, onze sterkhouder op middenveld toch eigenlijk wel, die heeft de griep, die is ook ziek. Dat staat er toch nog een heel kwalitatief goed elftal en ook nog jongens die prima kunnen invallen. Dus wat dat betreft lijkt het ook altijd deze ploeg bij me kan houden. Ook voor volgend jaar voor de selectie wel weer goed al. Wordt het dan in de tweede klasse natuurlijk een stuk moeilijker met die sterke zaterdag clubs erbij. Nu eindelijk een goede kans voor Seijen. Die begint de tweede helft goed. Schot, nee, gaat een metertje over. Dat leek even gevaarlijk te worden, maar dat is het niet. Voorlopig is het hier 0-1 en ziet het er goed uit voor Oldehoppa.
0: Ja, dankjewel Jan. Dan gaan we weer naar Renado de Blessen, waar Miranda Bakker staat. We gingen de rust in met 4-1, Miranda. Jij hoopt op een paar wissels.
3: Ja. Ja, dat heeft Jan Meijer ook besloten. Dat was al, dat moest ook, dat kon niet anders. Julia Mas is gewisseld voor Jesper Zanding. En Jeroen Hulsinga is gewisseld voor Thomas de Hadder. Thomas de Hadder is een jongen uit de JO19. En ik zie Vince Mas ook nog steeds warm lopen. En dat is een verdediger. Dus waarschijnlijk zal die er straks ook wel in komen. En je merkt dat er iets meer swing in gekomen is. Dat ze er iets meer korter op zitten. En dat ik denk, nou wie weet, krijgen ze er weer wat vertrouwen in. En we hebben al een paar kansen gehad, die gingen er niet in. Maar ja, ook Renado had alweer een paar kansen in die vijf minuten die we bezig zijn. Dus wat dat betreft is het wel een vermakelijke wedstrijd. Want er wordt door beide kanten nu wel weer bovenop gezeten. Er zit goed tempo in. En je merkt wel dat Renado gewoon, wij zeggen altijd, een beetje voeler is op de bal. Dus ze maken ook allemaal kleine overtredingjes. Het is het allemaal, dus nu zie je het ook, toch kleine duwtjes. Slidingjes die net niet, die eigenlijk net te laat zijn. De scheidsrechter zit er wel bovenop. Daar kun je eigenlijk niet te veel van zeggen. Hij laat wel veel toe, maar ja, dat is voor beide kanten. Dus wat dat betreft kun je dat niet zeggen, maar dat merk ik wel aan de blessen, dat toch wel een klein beetje hun nadeel is. Dat in kortbal zouden we moeten misschien zeggen van ze zijn gewoon bloedfanatiek, Renado. En dat mis je even bij de blessen op dit moment. En Renado kan de kampioen worden. Dus ze hebben ook de andere drive misschien vandaag. Dat merk je misschien ook. Maar voor de rest denk ik dat het tempo er aardig weer in zit. En Edwin Jager die zorgt dat de bal nu mooi breed gelegd wordt op Beva Ginkel. Beva Ginkel kan ontzettend hard lopen en probeert de bal dan ook voor te krijgen. Nee, daar zit weer een Renado-speler tussen. Maar goed, ik zie wel dat de wilde weer is om te winnen. En, of tenminste, doelpunt te maken. En dat moet er altijd zijn. Dus ik denk dat we zometeen nog wel weer op de lijn komen. En ik hoop dat ik dan voor de 4-2 kom en niet voor de 5-1.
0: Dat hoop ik ook. Ja, we gaan het zien. Hopelijk levert het inderdaad nog een doelpunt op. Dan maken wij ons rondje af. Want we zijn nog niet bij Gerard geweest bij de wedstrijd FC Oldenmarkt Hardingen. Gerard, ja, Renato staat 4-1 voor tegen de Blessen. Dus ja, wat heeft dat voor invloed op Hardingen? Ik denk dat Hardingen dat ook weet. En ja, misschien hun kans op het kampioenschap wel verkeken ziet.
4: Nou, ze staan al 4 punten achter. Dus wat dat betreft is de kans verkeken bij Hardingen heeft al een periode. Dus ze spelen altijd na competitie. En dat is dus vooral op de markt. En als ik goed begrijp, hoe dat Tenje en Meldam. En Tenje staat voor tegen Meldam. En op de markt moet volgen naar Meldam toe. Dus als Meldam verliest, dan is ook Tenje nog weer een kans hebben voor de derde periode. En dan moeten we slimmer van de laatste wedstrijd van de competitie af wie die periode de titel gaat pakken. En beide ploegen gaan hier wel voor winst toe aanvallend voetbal. En dan is het vaak van ja, een beetje te snel basis of te ver de paas naar voren geven. Waardoor het eerst dan weer een bal komt. En er resulteerde wel in een hoekschop voor de jongens van Harlingen. Dat is de tweede hoekschop van deze wedstrijd. En Oldenmarkt mag nu weer een hoekschop nemen. Dat de derde voor deze wedstrijd vanaf de linkerkant wordt die bal voorgedraaid. Gevolg voor. Keeper pakt die bal in zijn handen. Dus de strafgevaar is geweken voor Harlingen. Snelle bal uitgooien aan de rechterkant. Daarna proberen het op te bouwen. Staat maar één speler voor Harlingen. Op de helft van de markt. En ja, die leidt dan ook naar balverlies. Dus dat is de nummer 7. Die bal terugleggen. Dan over naar de andere kant. Naar Scheffer. Dat is de nummer 10. Ja, die heeft daar een kuntje in zijn gedachten. Gaat nu binnen 16. Draait nog een keer en probeer de bal voor te geven. Ja, Wester, weer kijken we het niet. Mulder is er niet eerder bij. Wel Oldenmarkt. Lange bal naar voren door de snelle Juri Veenstra. Ja, die krijgt die bal achter zich. Dan de bal weer dus terug. En nu aan de linkerkant en weer gaan opbouwen. Juri die wat heen en weer springt. Van de linkerkant naar de rechterspits. En de bal nu meer in de beeld heeft. De middellijn. Komt de bal weer voor Oldenmarkt. Maar ja, die paas is niet goed. Die gaat naar Harlingen toe. En ja, we blijven nog steeds bij die stand van 1-1.

0: Dat is Beach Baby van First Class. Ja, aan het strand kunnen ze in het Wolde nog niet helemaal denken. Want als Olivia geen kampioen wordt, komt er in ieder geval na competitie aan, of niet, Christina?
1: Sowieso. Maar als het dan mooi weer is, dan klagen we ook niet, hoor. We staan graag langs de lijn. Ja, klopt, inderdaad. Na competitie, na de eerste periode, hebben we natuurlijk te pakken, even afhankelijk van de stand op de ranglijst. Nou ja, wanneer wij... dat is, wordt bijna een doelpunt voorbeeld. Maar even afhankelijk van de stand van de ranglijst, of wij nog de periode dan, denk ik, van voor de dijk overnemen of niet. Jij weet vast beter hoe het zit dan ik, Linda. Maar ingewikkeld vind ik het wel.
0: Ja, ik ook.
1: Sowieso doet je. Ja. Even kijken. Geel Wippie heeft twee wissels toegepast zo net. En ook hier bij Olivia zullen twee verse krachten binnen de lijnen komen. En dat is Keano Bos, JO19 speler van Vidosa. En ook Rimmer Dijkstra, die is op dit moment aan het warm lopen. Daarnaast zit nog reservekeeper Aron Lem op de bank. En daarnaast heeft Max Vermeeren ook de positie op de bank ingenomen. Kevin Capello, die is deze week nog niet aanwezig, maar kunnen we volgende week wel weer over beschikken. Nou, de langdurige geblesseerden zullen we dit seizoen naar verwachting niet meer in de actie zien. Nou, Olivia op dit moment weer in de aanval. Een bal, goede bal van Niels Boersma op de linkerkant van Max Kromen. Die krijgt hem niet onder controle en wordt weggewerkt door de verdediging van Geelwit. Jeffrey Sel zit daar goed tussen, maar scheidsrechter heeft een overtreding gezien op Glenn Wiegman. Oh nee, buitenspel heeft hij waargenomen. Ja, natuurlijk grensrechter Benny Hulsinga. En de vrije trap van achteruit wordt genomen door Milan Beun. Heeft hem op Henk-Jan Timmerman. Milan Beun krijgt hem weer terug. Zijn broertje Keano Beun er vandaag niet bij. In verband met andere verplichtingen. Die heeft gisteren wel gevoetbald met Pino 19. Keurig 4-1. Overwinning was dat op principalen. Nou, Olivia nu weer. Eigenlijk laten ze de bal achterin een beetje zijn werk doen. Het lijkt erop dat ze nu al besloten hebben de wedstrijd uit te spelen. Nou, Geelwit had net nog wel een grote kans. De bal werd losgelaten door keeper Leon van Olma. Gelukkig was er niemand van Geelwit alert, zodat de stand hier nog steeds 4-1 blijft in het voordeel van de Groenwitten.
0: Dankjewel, Christina. Dan gaan we ondertussen even bellen met Jan, die bij de wedstrijd SVZ Olde Hoppaar staat, uiteraard. Ik kijk even naar mijn rechterkant om te kijken of Jan hangt. Ja, Jan is inmiddels aan de telefoon.
2: Ja, ik ben Linda en ik kan vertellen dat de stand nog steeds 0-1 is. Maar het had eigenlijk ook wel 2-3 of misschien 3-4 of wat overdreven, maar 2-3 zeker. Want zij en SVZ gaan meevoetballen. Dat was de eerste helft eigenlijk een heel apathische indruk maakte. En weinig deden. Dat doen ze nu mee. En hebben ze een paar dikke kansen gehad. Ook al een doelpunt afgekeurd voor buitenspel. De schermzetter René Zwartjes vlagde resoluut en die vlag ook altijd eerlijk. Dus ik ga ervan uit dat het ook zo is. De spelers van FCZ speelden. Ze protesteerden ook niet altijd. Dus het was nu een opzootje in het veld. Het was heel sportief. Maar het was even een gevalletje met Rick Breil, met een tegenstander. Dat ze zo'n zeiden, ja, ze worden wel fanatieker. Dat blijkt hier ook weer uit. De scheidsrechter spreekt nu een paar spelers van FCZ heel veel maanden toe. Hou de gele kaarten nog even op zak. Maar nogmaals, zij en dat SVZ hadden ze even een paar goede kansen gehad. En het was een paar keer met kunstvliegwerk dat keeper Christian Wijs het doel schoonhield. Aan de andere kant, ook voor Ronald Padden een paar goede kansen. Onze beste man vandaag, Wouter de Vries, ging weer door op rechts. En werd hard onderuit gehaald. Dat was, ja, dat was dacht ik wel een gele kaart voor de SVZ, de enige tot nu toe. Wouter en zijn broer Steven overlegden even wie die vrije trap ging nemen. Meestal is het ouder, maar Steven is oud en die eist het ook. Gaf een prima voorzet en Peter de Vries had alweer een goede kopbal net bij het doelpunt. Maar deze keer ging de bal rakelings over. Daarna nog een keer uit een voorzet, Peter weer een goede kopkans. Maar nu kopt hij finaal naast de bal. Dus aan beide kanten kansen geweest. En veel spannender dan de eerste helft nu weer. Nee, de bal gaat achter. Leek weer even een goede kans voor FCZ. Maar leek het in de eerste helft een maggie. Dat is het nu beslist niet. Ook al niet door het uitvallen van Steven de Vries een paar minuten geleden. Hij was in de eerste helft heeft een blessurebehandeling gehad. En toen schrokken we allemaal liever weer van knieproblemen. Dat was het dacht ik niet, want even kort daarna ging het weer prima. Maar kennelijk toch iets gehad waardoor hij in de pauze gezegd heeft, nou ik probeer het nog even. Maar hij is nu inmiddels vervangen door Swendam, ook een prima voetballer op middenveld. Maar zoals Steven, ja, die speelde eerst zelf wel heel erg goed. Je kunt het verschil wel merken dat er op dit moment ietsje minder druk op de tegenstander zit. Laten we hopen dat Roldo Paders voorlopig nog steeds een voorsprong van 0-1.
0: Dankjewel, Jan. Ja, dan gaan we weer naar Sint-Nicolaas gaan, waar volgens mij de Polonaise al haast begonnen is, of niet, Miranda?
3: Ja, jongens, dit is niet best hoor. Want, ik belde jou in om de 5-1 te melden, maar ondertussen is het al 6-1. De 5-1 kwam waarschijnlijk las door en die keek eigenlijk de bal na en die dacht dat hij naast het doel ging, denken wij, want dat zo schat ik dat in. En of hij kon het niet goed zien, ik weet het niet, maar in ieder geval de bal die rolde erin. En daar, hij werd uitgenomen en ze ging meteen weer in de aanval. Er kwam een corner uit, de corner werd genomen. En weer een heel raar stroffelballetje. We slagen allemaal op de grond en de bal die rolde er heel gemakkelijk in. En dat was de 6-1. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, jongens, stop maar een kwartier eerder. Dan kunnen we Renato die Polonaise beginnen. Maar wat er met de bles aan de hand is, het ging zo goed na de pauze dat we dachten, nou, dit gaat er heel goed in. Ondertussen heeft Renato ook wat wissels erin gedaan. Volgens mij zijn het wat publiekwissels geweest. Misschien jongens die stoppen, want er werd luid geproduceerd. Nu een hele mooie aanval. Ramon Kinderen, Joop, Jesper Sanding. Jesper Sanding staat alleen voor de keeper. En goal, doelpunt. Heel makkelijk. Hup, Jesper Sanding maakt gelijk even de 6-2. Dus dat is dan ook weer live in de uitzending. En dat pikken we op dit moment even mooi mee. En dat is leuk voor Jesper Sanding. Jesper Sanding, die zijn laatste wedstrijd speelt voor de Blessen. Die gaat over naar Oldevesten. Dus dat is een mooi opsteken voor de jongen om wat hoger te gaan voetballen. Voor de Blessen natuurlijk een aderlating. Maar goed, zo gaat dat in de voetbalrui. Vooral in die vierde en die derde klasse natuurlijk. Het stand is hier dus 6-2. Dus wie weet, Linda, hoe vaak ik nog op de lijn kom.
0: Ja, je weet het nooit, hè, inderdaad. Het regent altijd doelpunten. En de vorige keer was het ook 0-7, volgens mij.
3: Wat verschrikkelijk. Dus. En daar wilden de Blessen natuurlijk wel even revanche voor halen. Maar nou, dat doen ze nog niet heel voortvarend. Nou, waar we daar weer op houden.
0: Nou, wellicht nog het laatste kwartier 20 minuten. We gaan het straks nog even van jou horen, Miranda.
3: Oké. Okay.

0: Ja, where is my husband? Ja, volgens mij zijn we nog maar één keer bij Gerard geweest. Die staat natuurlijk voor ons bij de wedstrijd FC Oldenmarkt Harlingen. En Oldenmarkt maakt nog kans op een periodetitel. Maar dan is het wel fijn als we vandaag winnen van Harlingen.
1: Ja, dat zou wel kunnen natuurlijk. Hè? Want Oldenmarkt staat voor met 2-1. Dus een hele mooie aanval van op de rechterkant. Met de alleerde groene Jurie Veenstra. Die van links naar rechts gegaan was. Even groot met de topscorer Minima. En Jurie kreeg in balbezit en pakt de bal naar binnen. Geeft een goede pas op Minima. Minima laat de keeper kan hardelijke kans op. Dus 2-1. En dat is in de 62e minuut. Nu weer een aanval van. Nee, vrij het ook moet zeggen dat er gekomen. En voor het zijn gaat doen. Nou, nee, toch een hoekschop. Hoekschop voor Oldenmarkt wordt een vijfde hoekschop. Komt een bal weer op voor richting Hellemeter. Wordt weggeslagen door de keeper. Net buiten de 16 Oldenmarkt. Het Veenstra gaat die bal oppakken. En naar de linkerkant toe komt de bal weer op voor. Wie is hier erbij? Keeper van Nol. In het zijn is gekocht door Oldenmarkt. Dat kan ze eens kijken. Maar ja, Oldenmarkt gelooft er toch in. En oh, ik denk dat ze een fluit, maar ja, die fluit voor een wissel die wat toegepast wordt. En ik denk door de man van Harling, ja, de nummer 10 gaat eruit. En dan komt er misschien wel een aanvaller in, want de nummer 10 was de linker spits. En misschien dat Harling denkt van nou, we gaan toch proberen dat doelpunt te maken. Maar ze staan op dit moment achter 2-1.
0: Dankjewel, Gerard. Dan kijk ik even naar Jacob. Hebben wij iemand hangen? Christina, ja? Die hangt bijna aan de lijn. Ja, bij Olivia stond 4-1 voor. Die hadden een comfortabele voorsprong. We zijn natuurlijk wel afhankelijk van wat Gorre Dijk doet. Ik ga eventjes kijken ondertussen wat... daar is Christina al.
2: Ja,
0: ja, 4-1 was het de laatste keer dat we elkaar spraken.
2: Dat is het inderdaad nog. En even kijken, de trainers Bloemhoff en Van Dijk hebben 2 wissels toegepast. Nando Vlob en Niels Boersma die hebben het veld verlaten. En voor hun zijn dus, nou, ik noemde ze al, hè, Keanu Bos en Rimmer Dijkstra in het veld gekomen. Eigenlijk geen noemenswaardige kansen meer gehad. Beide kanten niet door. Heel wit, net zo goed niet, die geloven.

0: middels na-competitie. Maar goed, Emmeloord had natuurlijk 2 weken geleden ook niets meer om voor te spelen. Dat deden ze wel en ze vierden de overwinning op Olivia als een overwinning. Dus het is ook absoluut niet zo dat Geel-Wit het ons cadeau heeft gegeven. Laten we dat erop stellen. Nou, inmiddels doet de bal achterin zijn werk weer bij Olivia. Henk-Jan Timmerman, Milan Beun tikken over en weer. En de bal gaat nu naar voren waar Jury Delsma een positie opgeschoven is. Jury die verdient een ingooi. En die ingooi neemt hij zelf op Hielke de Jong. Hielke die geeft de bal aan Max. Max geeft een heleboel goede bal op Keanu Bos. Maar die krijgt hem net op zijn zij. Kan hem niet goed meekrijgen. Dat is jammer. En vervolgens wordt de bal weggewerkt door Geel-Wit. Milan die krijgt de bal niet onder controle en mag Geel-Wit via de linkerkant gaan uitbreken. Bal nog steeds in hun bezit, maar wordt naastgeschoten. Dus dan mag keeper Leon Knol weer gaan uitschieten. En dan blijft het hier nog steeds 4-1 in voordeel van Olivia.
1: Dankjewel, Christina.
2: Yo. Ja.

0: Dat was Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Ja, SVZ Oldehopa, daar stond het steeds 0-1. Jan, ik hoor jou steeds wel over goede kansen van Oldehopa, maar hij gaat er nog niet het netje in. Hoe lijkt het op dit moment?
1: Die kansen die drogen ook wat op. Het is eigenlijk SVZ die de beste kansen hebben. Ook nu weer een schot. Nee, dat gaat wel een paar meter naast. Maar SVZ een totaal andere ploeg geworden dan de eerste helft. Het is trouwens nog steeds 0-1. Maar de eerste helft, ja, dat maakt ons een hele, ja, een beetje lamlendige indruk. Niet nog ontvallen voetbal. We hadden nog ontvallen veel meer gebruik van moeten maken. Veel dikker pogingen staan. Maar de tweede helft zijn ze een stuk fanatiek gegooid bij tijden waar ook de beuker in. En ja, dat is altijd een speltype. Waar Oldehopa het niet echt voor moet hebben. We hebben een centrum van verdediging met Hilco Krik en Steven Halsema, twee mannetjes putten staan. Maar voor de rest, het verdere deel van de ploeg moet het niet echt van fysiek hebben. En Oldehopa is daardoor door het spel van FCZ ook een stuk minder dan de eerste helft. Hele mooie kans van Oldehopa hebben we gezien. Het was een 1-2 met Sven Dam, met Mark de Vries, meen ik. Sven die kwam in prima scoringspositie, maar miste jammerlijk. Had eigenlijk ook weer een doelpunt moeten zijn. Maar moet ik zeggen, FCZ heeft ook een prima keeper in de goal die al een paar goede reddingen heeft gehad. Maar aan de andere kant heeft Christian Wijs ook een paar keer met kunst en vliegwerk zijn doel schoon kunnen houden. Dus het is nog een klein kwartiertje, geloof ik. Zal wel blessuretijd bijkomen. Dus het is nog lang niet gelopen hier. In de trouwens, ja, niet beste wedstrijd, slechte wedstrijd. SVZ, die kunnen niet zo. Dat gaat niet geweldig. En Oldehopa, ja, die hangt nu toch een beetje achteruit. Doen die proberen de voorsprong te verdedigen. Maar best voetbal is het niet. Maar Oldehopa staat nog wel voor met 0-1.
0: Ja, waar het in Seien een moeizaam score is, daar gaat het in Sikniek wat anders. Daar vallen ze als rijpele appelen bij de wedstrijd Renato de Blesse. Miranda?
2: Ja, zeker. De 7 is ook gevallen hier voor Renato. Nou, ik zie dat er nog wat wissels zijn. Dus Renato wisselt nog even. Ook krijgt ook luid applaus. Dus het is niet te hopen dat dit allemaal jongens zijn die stoppen volgend jaar. Want dan dat er publiekswissels zijn, want dan... Dat zou jammer zijn, want wat hier op het veld staat is echt een hele mooie, goede ploeg, hoor, dat Renato heeft. We zijn het net, we analyseerden het even. En het zijn allemaal grote, sterke kerels en daar schort het bij de Blessen nogal aan. Wij zijn nog allemaal wel wat onder de maat, denk ik. Maar wat dat betreft, ging eigenlijk die 7-2 er ook makkelijk in voor Renato. Dus dat, daar kun je eigenlijk niks van zeggen. Het was een doelpunt met een gestrekt been, dus de Blessen protesteerde nog wel even. Maar goed, er werd niemand in gevaar gebracht. Dus ja, de scheidsrechter heeft hem gewoon geteld. En nu laat de beste toch bij Vlagen wel weer heel leuk voetbal zien. Maar Renato zit overal met een been tussen. Zit er overal bij. En dat merk je gewoon. Dus nee hoor, de beste heeft hier niks te zoeken. En ook niks te vertellen hier. Renato is gewoon overduidelijk kampioen. Dus
0: verdiende kampioen ook, als ik dat zo beluister van jou.
2: Ja, zeker. Daar, daar is geen spel tussen te krijgen. Nee, je staat hier gewoon een mooie voetbal in de ploeg. Dus dat is denk ik ook wel een hele leuke ploeg voor in de derde klasse. Als je dat zo ziet. Dat zeg ik. Het zijn allemaal lange jongens, allemaal brede jongens, sterke jongens. Dus daar kunnen we nog wel wat van horen, denk ik. Zeker. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik zag dat Oldemarkt en Harlingen, dat Oldemarkt voorstaat. Dus... Dus ben ik ook nog wel weer benieuwd naar hoe dat in deze competitie dan komt.
0: Ja, Oldemarkt maakt nog kans op een periode. Dan moeten ze wel wat punten pakken. Nou, ik kan me voorstellen dat Harlingen ook weet dat Renato zo dik voorstaat. En dat zij het kopje ook een beetje laten hangen. Harlingen heeft ook al een periode titel binnen natuurlijk. Ja. Dus dat is wellicht gunstig voor Oldemarkt in dit geval.
2: Ja, precies. Linda, ik denk dat we het hierbij laten voor het verslag geven. Want ik moet, of de Blessen moet nog scoren. Maar dan wil ik hem natuurlijk graag nog even melden. Maar ik denk dat hij ook zo afluit, joh. Want we zeiden net al van, hij zal er wel niet veel tijd bij trekken. Want dat is eigenlijk ook geen nodig. Er zijn ook geen blessurebehandeling geweest. Dus ik vermoed dat het nog een minuut... ik zie het hier op klok. Het is nog 3 minuten.
0: Oké. Nou Miranda, dan sluiten wij af voor vandaag. Tenzij er nog een doelpunt van valt, dan horen we dat graag. En anders weer bedankt voor jouw verslaggeving en tot de volgende
2: week. Prima. Tot volgende week.
0: Dankjewel.

0: U hoorde Madonna met Dear Jessie. We gaan richting het einde van de wedstrijd. Maar we gaan eerst even naar Oldenmarkt. Want daar is het nogal spannend bij Oldenmarkt tegen Harlingen. Of niet, Gerard?
1: Ja, de laatste minuut is in ieder geval Harlingen wat in aanval. Alleen de passes zijn niet goed. En ja, officiële speeltijd, dat is natuurlijk van de scherpen. Maar 1 minuut heb ik nog maar op mijn horloge staan dat er gespeeld moet worden. En gaat eens even kijken. Een beetje spullen toegepast worden daar bij Harlingen. En bij Oldenmarkt ook nog een schillers schokker gaat eruit. Dat is natuurlijk allemaal van dat trainers. Ja, gedoe wat wisselspullen betreft in de laatste minuten. Oldenmarkt staat er steeds voor met 2-1. En dat zou een heel goed resultaat zijn tegen dit Harlingen. Dat op het tweede plaats staat. En gezien de tweede helft dat Oldenmarkt meer balbezit had of meer hoekschoppen heeft kunnen nemen. En toch een paar goede kansen heeft gehad. Was het wat nu ook weer zo'n paas van Harlingen wat over de zijne gaat dan. Het is vaak Oldenmarkt dat de bal natuurlijk mag ophalen. En Oldenmarkt heeft haast en Harlingen wel. Dus kijken of de scheider van die jong nog 1 of 2 minuten erbij gaat. De helft van Oldenmarkt is in balbezit op de helft van de tegenpartij. Damhuis, die geschiet de bal naar voren richting de 16, wordt weggewerkt. En dan is Oldenmarkt het schokker die de bal naar voren schiet. Komt weer bij Oldenmarkt terecht en Jordi Kokker naar de rechterkant. Probeert daar zijn mannetje om te spelen. Daar vakken aan zijn lijn. En dan komt dan die bal weer voor. Kijken wie er hier bij is. Ja, het is de Harlingen die er eerst bij is. En als de stand zo blijft en met nog misschien 1 of 2 minuten spelen, dan is het 2-1 winst voor Oldenmarkt. Je hoopt het natuurlijk wel op, maar het is verder dat die is nog steeds niet afgebroken.
0: Nee, wellicht komen we zo nog even 1 keer bij jou terug, Gerard, om te horen hoe het afloopt. We gaan eerst nog even naar Christina. Daar is ongeveer nog 1 à 2 minuten te spelen.
2: Dat klopt, inderdaad. Nou, Olivier heeft de mogelijkheid verschillende keren gehad om de score nog wat verder uit te breiden. Maar dat is tot op heden niet gelukt. Bij de ploegen die spelen de wedstrijd sportief uit. En blijkt erop dat de stand 4-1 gaat blijven. Op dit moment een ingooi voor Olivia. Mike, die gooit de bal in de 16. En dat vergeet ik ook nog te zeggen dat Max Krol het veld verlaten heeft. En Max Vermeeren voor hem binnen de lijnen is gekomen. Hij kreeg de bal niet goed onder controle, Max Vermeeren. Wat maakt dat Geel Wit de aanval via de linkerkant weer gaat zoeken. Maar het is Glenn Wiegman die de bal weer weet op te pakken, geeft hem aan de rechterkant op Max Vermeeren. Max die komt vervolgens tussen 2 spelers in te staan en komt daar niet als winnaar uit de strijd. De keeper van Geel Wit heeft inmiddels de bal. Henk-Jan zit ertussen en de scheidsrechter luidt voor het eindsignaal. 4-1. Wat ik begrepen heb, of het laatste bericht wat ik gehoord heb, is dat Reer Zwart 1-1 heeft. Ik weet niet of Linda daar op dit moment nog een verandering in hebt.
0: Nee, ik zit even in de app te kijken. Ja, het staat volgens mijn laatste bericht ook 1-1 inderdaad bij Gorendijk Ritsvat. Dus ja.
2: Alles nog open en het is in ieder geval duidelijk dat wij vandaag gewonnen hebben. En dat Gorendijk in ieder geval nog geen kampioen is. Dus
0: nee,
2: dat wij nog kansen hebben.
0: Op dit moment niet, inderdaad. Nee, we gaan dan wordt het spannend nog de komende 2 weken. Jullie spelen nog 2 wedstrijden, Gorendijk nog 1. En dus dan gaan we het afwachten. Ja, tenzij er nog gescoord wordt in Gorendijk. Maar goed,
2: dat zou inderdaad,
0: we gaan het zien.
2: Inderdaad kunnen. Nee, volgende week dus naar Bakkerveen, waar wij Oetwerp treffen. Dus ik zou zeggen, niet langs de lijn en niet voor de radio. Met z'n allen de groen-witte supporteren in Bakkerveen.
0: Zeker, lijkt me een goed plan. Gaan we doen. Dankjewel, Christina. Dan gaan wij weer snel weer terug naar Oldenmarkt, naar Gerard.
1: Ja, want de jongen is afgevloten. Dus dat betekent een 2-1 overwinning voor Oldenmarkt. Ja, de mooie wedstrijd voor het vele publiek dat hier gekomen is. Vooral uit Harlingen zijn met de grote bus niet naartoe. En dan gaan we een beetje treurig weer terug. Jullie gaan hier misschien horen in de muziek op de achtergrond. Wordt er muziek gespeeld, gaat een artiest nog optreden. En de zanger die gaat het proberen de boel wat op te vrolijken. Maar ja, het vrolijk word je alleen maar als de Turkoldenmarkt gaat winnen. En misschien nog volgende week een kansje heeft.
0: Ja, nou, een mooie afsluiting in ieder geval. Een goede overwinning dus tegen Harlingen. En er wordt nog even feest gevierd in Oldenmarkt.
1: Dat denk ik wel.
0: Nou, veel plezier nog even, Gerard. En bedankt dan weer voor jouw verslag vandaag.
1: Oké, bedankt. Hoi.
0: Hoi. En dan gaan we tot slot nog even naar Jan. Want dat is de enige wedstrijd waar nog gevoetbald wordt, denk ik.
3: Ja, dat klopt. En de officiële speeltijd zit er wel op. Maar we hebben zoveel blessures gehad. Geen tijdrek eigenlijk. Niet van beide kanten. Van SZ natuurlijk niet, maar van Olfaard ook niet. Maar wel veel blessurebehandelingen. Dus we zullen het einde van de wedstrijd niet halen, ben ik bang. Fantastisch om te horen trouwens dat het voor Olivia zo goed lijkt. Het zou mooi zijn dat we volgend jaar weer in ieder geval twee schitterende wedstrijden op zondag krijgen. Met al die zaterdagwedstrijden die er dan aan zitten te komen. Olfaard leek even in de verdrukking te komen in de tweede helft. Maar ze zijn nu weer veel beter. Alleen ja, de kansen vandaag. En nu weer een voor Sayers roept invaller. Oh, weer, oh, wat een keeper hebben die mensen in de goal. Een van de betere keepers die ik gezien heb in deze fase. Want die had echt, ja, die redt nu ook weer op onmogelijke wijze. Sayers komt er twee keer toe inschieten. Sayers ingevallen en zijn broer Joshua eruit gegaan. En Isiel de Vries ook vervangen door Tammo Deems. Ploeg, ja, die heeft zo goed als zijn op haar. Het begin van de twee laat liggen niet goed, maar nu toch wel gaat het weer uitstekend. En dat had vaker gescoord moeten worden. Maar Olopade heeft toch door het resultaat wat er waarschijnlijk aan zit te komen. Tweede klasseschap, weer een jaar veilig gesteld voor het vijfde jaar. Tegenstander van vandaag, FCZ, zal zeer waarschijnlijk gaan degraderen. Ik denk dat het na vandaag al beslist is. Ook zo'n ploeg die er toch achter komt dat het verschil tussen een derde en tweede klasse niveau behoorlijk groot is. En die zullen volgend jaar weer in de derde klasse mogen proberen. Missie is er nog een troost na afloop weer. Mooi werk die soms nog in de pauze voor te bereiden. Die bekende band. Dus hopen dat die er weer toch nog wat een feestje van kunnen maken. Ik dacht even dat de scheidsrechter afloopt. Maar nee, dat zal hij nog niet doen met al die zure tijd. We gaan ervan uit dat het hier 0-1 blijft.
0: Dankjewel Jan. Ja, mocht er nog een goal vallen, gaan we nog heel even naar je terug. Als dat binnen nu en 3 minuten gebeurt. En anders horen we jou ook volgende week weer.
3: Prima, Lena.
0: Dankjewel. Yo.

Ja, we onder de brekende muziek, want we zijn bijna aan het einde van dit programma. En ik wil u nog wel eventjes de einduitslagen geven voordat wij naar het nieuws gaan. We beginnen in de tweede klasse H. SVZ Oldehoppa, nou, we gaan ervan uit dat eindigt in 0-1. Forward Valthermond 0-1. Annen Roldeboys 0-2. Akrum LSC 1890 0-3. Busselkanaal Pijssen 0-1. En Gomos VKW 3-3. De derde klasse M, ja, daar heeft Oerterp even flink uitgehaald. Oerterp volgende week de tegenstander van Olivia. Ze winnen met maar liefst 0-7 bij Oranje Zwart. Gorredijk Ritzwart, dat staat nog steeds 1-1. Trinitas Emmeloord 2-1. Veno Friesland 0-1. En bij Havelt Jubbega is het geëindigd in 5-2. Dan de vierde klasse A, Tienje Mildam 5-2. Sportclub Makkinga Blauwhuis 0-0. VWC Oldeborn 0-0. Old Forward Warga 2-1. En Renato de Blesse, dat is dus uiteindelijk geëindigd in 7-2. Wat Miranda ook al zei. Dus Renato is kampioen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 5.4 FM.
4: Yes!
5: It is not that funny.
4: That's not.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos 105.4.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

De Berliner Philharmoniker speelde onder leiding van Herbert von Karajan de ouverture tot de opera La Grande Duchesse de Gerolstein van Offenbach. Tijd om te dansen, op zijn Spaans.

Dat was een Jota Navarra van Pablo de Sarasate, virtuoos gespeeld door violist Lajos Edwin Jury en pianist Bela Shimon. Over violen gesproken. De eerste vocale bijdrage vandaag gaat ook over dat instrument. Nikolai Gedda en Willy Brockmeier zingen Nimmt Zigeuner Deine Geige uit de operette Die Tsardas-Fürstin van Emmerich Kallmann.

Een historische opname van Nicolai Gedda en Willy Brokmeijer, begeleid door symfonieorkest Graunke onder leiding van Willy Mathes. Ludwig van Beethoven schreef in 1796 het quintet in S voor piano en blazers. Het werk is gecomponeerd voor piano, hobo, klarinet, hoorn en fagot. Mooie, welluidende kamermuziek. Het derde deel, het Rondo Allegro ma non troppo, wordt nu gespeeld door het Nederlands Blazersensemble samen met de Engelse pianist Peter Donohoe.

Dat was een deeltje uit het quintet in S voor piano en blazers van Beethoven. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en De Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken.

Dat was een bijdrage van vaste gast in Muziekpalet, Wolfgang Amadeus Mozart. Het derde deel, Andantino con Variazione, uit de Sinfonia Concertante KV 297b, werd gespeeld door Sabine Meyer klarinet, Bruno Schneider hoorn, Diethelm Jonas hobo en Sergio Azzolini fagot. En ze werden begeleid door de Staatskapelle Dresden onder leiding van Hans Vonk. Iets geheel anders nu. Een hoedown. Een hoedown is een Amerikaanse volksdans geassocieerd met Amerikanen in zuidoostelijke delen van het land. Met name de Appalachen-Indianen. Aaron Copland schreef een hoedown voor het ballet Billy the Kid. De Colorado Symphony Orchestra wordt geleid door Andrew Litten.

Muziek van Aaron Copland. Het vermaarde Bozar-trio speelde een cd vol met alle pianotrio's van Joseph Haydn. Uit het trio in E groot, nu het razendsnelle derde deel, finale, Allemande presto assai.

Zo klonk een deel uit het pianotrio in E van Haydn. Popmuziek in een klassieke uitvoering, ik kan er niet genoeg van krijgen. Zoals deze schitterende uitvoering van de Beatles-klassieker Strawberry Fields Forever. In de uitvoering van de London Symphony Orchestra onder leiding van Dan Jackson.

De Beatles en de London Symphony Orchestra leiden ons naar de laatste bijdrage. Op naar het nieuws op de tonen van de wals Zingen, Lachen, Dansen van Karl Michael Zierer. Fijn dat u luisterde. Sander C.J. bedankt voor de onmisbare technische assistentie. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziekpalet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u mede namens Sander C.J. een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond allemaal. Op 4 mei worden zijn de oorlogsslachtoffers herdacht. 5 mei bevrijdingsdag en 14 mei hemelvaartsdag. De muziek is voor een groot deel op hemelvaartsdag afgestemd en voor een klein beetje op 4 en 5 mei. Er is straks ook aandacht voor het Feest van de Geest. Dat is van de protestantse gemeente. En dat is in Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Komen straks later in het uur op terug. Straks de gospelkalender en een lichtflitsagenda. En wie bijt in de spits af? Dat zijn de voormalige leden van Digitalk. We gaan even terug in de tijd. En we gaan luisteren naar hun bewerking van Larry Norman's I Wish We'd All Been Ready.

Het blijft een indrukwekkend nummer. Hoop op de toekomst uit het Tom Parker project De 10 Geboden. Dit keer de 1992-versie door Adrie van den Berg. Tijd voor een opwekkingslied. En dit keer gezongen door Gerald Troost. Opwekkingslied 665. Tot aan die dag. Direct daarna de Gospelkalender.

De gospelkalender. Maandag 4 mei, kostenkoor Tehillim om 7 uur 's avonds in Dalfsen. Dat is een herdenkingsbijeenkomst. Zaterdag 9 mei, Brothers in Blues tussen 12 uur en 4:30 's middags in Emmeloord. Muziek in het portiek op locatie. Zondag 10 mei, kostenkoor Massiach om 10 uur in de ochtend in Scherpenzeel. Muzikale omlijsting Praise Dienst in de Achthoek. Dan gaan we naar zondag 10 mei, duo waardevol. 9:30 in de ochtend in de Westerreen, medewerking kerkdienst. Zondag 24 mei, Signaal. 9:30 in de ochtend in Oldenbroekoop. Themadienst verzorgd door de band. In de Bonifatiuskerk aldaar. Zondag 24 mei, gospelkoor Spirit. Om 10 uur in de ochtend in Hoek van Holland in de Dorpskerk. Zondag 24 mei, gospelkoor Miracles uit Woerden. Om 9:30 in de ochtend in Zevenhoeven. Zondag 31 mei, de band Signaal. 7 uur 's avonds in Houlerwijk. Een themadienst verzorgd door de band. En het wordt gehouden in De Binning. Dan gaan we naar 7 juni. We for Him op een zondag om 9:30 in de ochtend in Lutten. Gospelfolkband is het. Medewerking aan een ochtenddienst. Zondag 7 juni, de band Spirit. Of het koor Spirit, nu ben ik eventjes hier niet zeker van. 10:30 in de ochtend in Zoeterwoude, medewerkingdienst in Zwetterhagen. Dan zaterdag 20 juni. Gospelkoor Massiach om 2 uur in de middag in Scherpenzeel. Een midzomermatinee Songs of Praise. Gaan we naar 21 juni. New Creation Gospel Choir Band om 10 uur in de ochtend in Ilstrum, themadienst Goud in het MFA. Zondag 21 juni, de Young Christian Singers. 2 uur in de middag in Broeksterwoud. Medewerking aan een tentdienst. En dan zondag 28 juni, Antheus Vocal Group. 2 uur 's middags in E, medewerking tentdienst. Zondag 28 juni, Gospelkoor Miracles. 10:30 in de ochtend in Woerden. Zondag 28 juni, Voices of Faith. 10 uur in de ochtend in Garijp. Dat is medewerking openluchtdienst. En dan zondag 28 juni, Strikta Via. 10:30 's ochtends in Drijber. In het dorpshuis, aldaar het kraampje.

zal de wereld mooi zijn op die dag. Als angst en pijn voorgoed verdwijnen. Oorlog en honger niet langer bestaan. Dan klinkt voor altijd onze lach. Zal goddelijk licht ons beschijnen. En droogt voor eeuwig onze traan. Een gedicht van Leo Heuvelman. Te vinden op christelijkegedichten.com.

Het programma Lichtflits is op zoek naar enthousiaste medewerkers. Voor info kunt u bellen naar 06-505-42-791. Dat is 06-505-42-791.

Na de Cosmo-kalender hoor je achterin Focus. Wat zal er weer mooi zijn uit Nederland zingt. Een samenzangopname. Het gedicht van Leo Heuvelman. Wat zal er weer mooi zijn. Het bruiloftsmaal door Ellie en Rickert Zuiderveld. En zojuist uit Duitsland. Normal Generation, You and Me. Een opname tegen die 96 alweer. En ooit ook op het Flevo Festival. En later op de EO Jongerendag met weer ander repertoire. Lichtfest vervolgt met Greg Exvold's Walk Toward the Light.

Tot verbazing van veel mensen bracht Bob Dylan in 1979 opeens een gospelalbum uit getiteld Slow Train Coming. De gitarist op dit album was niemand minder dan zanger en gitarist Mark Knopfler, bekend van Dire Straits. Op dit album staat ook het mooie nummer When He Returns.

Heb goede moed. Jezus is overwinnaar. Nog slechts een bocht, nog een heuvel. En deze kruisweg, achter Jezus aan, blijkt rechtstreeks de hemel in te gaan. Het tweede gedicht van Leo Heuvelman vanavond, ook van christelijkegedichten.com.

I'll Fly Away door George Jones van het verzamel-cd Music That Inspired the Hit Television Show Seventh Heaven, die verscheen in 2005. Tijd voor Lichtflits Agenda. De gedichten die ik voorlas zijn terug te lezen op www.christelijkegedichten.com. En de twee gedichten waren in dit geval van Leo Heuvelman, maar er staan ook andere dichters op. Optredens van de Kospelkalender zijn terug te vinden op www.kospelpodium.nl. En dan kijken bij agenda. www.kospelpodium.nl agenda. Events for Christ contactgegevens www.eventsforchrist.nl. www.eventsforchrist.nl. Het telefoonnummer heb ik even niet bij de hand. Dat komt een andere keer weer. We gaan naar opwekking 2026, de Pinksterconferentie. Thema Ik Ben. Het wordt gehouden van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei 2026. De aftrap is op vrijdagavond om 19:30 s'avonds tot 21:30... met een samenkomst met Christian Tan en met medewerking van de opwekkingsband, thema Diep geraakt door het kruis. Met een bidding en krachtige prediking voor volwassenen. Dat gaat dan weer over het hele programma. Voor kinderen, tieners en jongeren zijn de programma's. En de aanvulling van de nieuwe opwekkersliederen wordt gepresenteerd. En nog veel meer. Dat op de Pinksterconferentie, opwekking 2026, op de bekende terreinen bij Biddinghuizen en Dronten. Even kijken, de EO Jongerendag, zaterdag 5 juni aanstaande. Thema Fearless Generation, het wordt de 50ste editie. En de presentatie wordt gedaan door Joram Kaat. Op vrijdagavond 5 juni is er een reunie van de speciale 50-jarige jubileumreunie, zeg maar. En ik heb niet gelezen wie er daar komen, maar ik vermoed gewoon medewerkers. Misschien ook wel artiesten, die informatie heb ik niet. Info en tickets op eobeam.nl. En het evenement richt zich op het ontdekken van Gods liefde die angst verdrijft met een open blik op de wereld. En er zijn op de EO Jongerendag optredens van artiesten uit binnen- en buitenland. Verder heb ik nog niet meer informatie. Dan gaan we naar het Feest van de Geest. Dat is tijdens Hemelvaart en tijdens Pinksteren. De datums 14, 16 en 17 mei en 23, 24, 25 mei. Beeldende kunst en monumentale kerkarchitectuur. Het wordt gehouden in Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Thema elkaar verstaan. Diverse kerken zijn open van 1 uur tot 5 uur 's middags. Kerken in Diever, Dwingelo, Giethoorn, Havelte, Nijenveen, Meppel, Steenwijk, Vledder, Wapserveen, Blokzijl, Sint-Jansklooster en Uffelte. En zijn aan de protestantse kerken en gemeenten. Eigentijdse kunst tijdens Hemelvaart en Pinksteren dus. Tot zover Lichtflits agenda. We gaan verder met muziek. Tijd voor To My Father's House, dit keer uitgevoerd door de New Gospel Singers.

Zojuist, na de nieuwe gospelzingers met To My Father's House, hoorde je Tom Jones en Sounds of Blackness met The Vaults of Heaven, een stuk van Andrew Lloyd Webber. Nog eventjes twee aanvullingen van eerder het uur. Het telefoonnummer van Events of Christ, dat is 0297-237-172. 0297-237-172. En de gospelkalender, Spirit, dat betreft het gospelkoor. Op 7 juni om 10:30 ochtends in Zoeterwoude. Dus het gospelkoor. Maar er bestaat dus ook een band Spirit. Dan vertel ik je dat deze lichtflitsuitzending technisch werd verzorgd door Renier Simons. Henk Kok was verhinderd dit keer om op te nemen. Een samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. De volgende keer hopen we weer te zijn met een Pinksteruitzending. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en dan graag tot de volgende keer.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het Hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n vrouw.

0: vanuit de kop van Overijssel. Is dit voor Steenwijkerland RTV Slos?
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: dan heeft hij talent. Fans wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij...
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Je vraagt of ik al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

0: uit in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: Het is Mandy, My Dear. Muziek en
1: Goud van oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: RTV Slots met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 105.4 FM.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV